0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken 10.000 Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Het wordt vrij zonnig met een enkele regen- of onweersbui. Een matige west-zuidwestenwind en 32 graden is de maximumtemperatuur vandaag. Straks gaan we eens even luisteren hoe het ging bij de Sinterpierse feesten. Dat is toch wel een van de hoogtepunten van het jaar voor mensen die graag naar rommelmarkten gaan. Wat kon je daar allemaal vinden? Nou, dat hoor je zo. En verder in het nieuws vandaag. De provincie Zeeland onderzoekt wat inwoners merken van extreem weer. De politie in de Oosterschelde-regio waarschuwt om alert te zijn op auto-inbraken. Er zijn meldingen van mensen die in en om Goes autodeuren uitproberen. En militair historicus Dennis van Nieuwenhuizen wil dat er een monumentje komt voor generaal-majoor Henneke in Sluis. Een vergeten man uit de 19e eeuw die wel belangrijk was voor de verdediging van onze provincie. Daar ga ik het over hebben in Zeeland tot wakker. Maar eerst beginnen, jij en ik, vanmorgen. We zijn samen

0: Thought You Were On My Side van Cock Robin. Op dinsdag 4 augustus in het nieuws vandaag is premier Rob Jetten, die samen met zijn Belgische collega Bart De Wever bij de opening zijn van weer een stuk van een stroomproject in de haven van Antwerpen, om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende stroom hebben. Daarvoor zijn een paar jaar geleden al sterkere kabels aangelegd vanaf Rilland naar Antwerpen. Op de World Pride in Amsterdam is voor het eerst een Black Pride voor LHBTI'ers van kleur. En bij ons in Zeeland op de agenda zie ik dat kinderen kunnen leren hoe je oude standbeelden en huizen mooi kunt houden. Het vakantiefestival van de bibliotheek in de Oosterschelde-regio is bezig. Restaureren kun je leren, dat is het thema van vandaag. En die bijeenkomst is in de bibliotheek in Goes. En verder, dankjewel Peter voor je dagelijkse lijstje, is het de dag van de hulphond. Heb jij een hulphond? Dan hoor ik graag jouw verhaal. Meld je even op 0118-499-999. In Nieuwvliet zijn de Sinterpierse feesten weer gehouden met de rommelmarkt, het Rad van Fortuin, lekkere wafels trouwens ook. Het ging de bezoekers niet alleen om koopjes, maar zeker ook om de gezelligheid, hoorde Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes.
1: De kraampjes liggen vol met veel antiek speelgoed, maar ook glaswerk, bestek, servies en boeken. Mevrouw, u doet een rondje over de rommelmarkt. Heeft u al iets leuks gevonden?
2: Nee, helaas nog niet, maar ik ben ook nog maar halverwege, dus wie weet.
1: Komt u hier ook jaarlijks naartoe?
2: Ja, absoluut. Vaste klant. Elk jaar, eerste maandag van augustus, zijn we hier te vinden. Gewoon gezellig rondje op de markt. Wafel eten, bijkletsen met anderen. Gewoon supergezellig.
1: Wat maakt het nou zo leuk?
2: De kleinschaligheid. Iedereen de ons kent ons. De kneuterigheid eigenlijk, ja.
1: En ik begreep ook dat er loodjes te koop zijn. Heeft u een paar loodjes ook gekocht?
2: Nee, want ik ben echt net gestart. Dus wie weet als ik strakjes daar ben en een wafel eet, dat ik dan loodjes koop.
1: Ik hoor net dat er nog een aantal beschikbaar zijn.
2: Oké, nou dan moeten we haast maken. Ja.
1: Terwijl er nog een aantal mensen langs de kraampjes struinen, zitten er ook een hoop mensen onder de partytent en de parasols op het terras. Want er wordt aan het Rad van Fortuin gedraaid en de loodjes worden op die manier getrokken.
3: 555. 3x5.
1: Meneer, u bent er even bij gaan zitten op het terras. En u heeft ook al wat prijzen gewonnen, zo te zien.
4: Ja, we hebben de meeste prijzen al in de tas gedaan. Om de jaloezie te vermijden.
3: 457.
1: Heeft u daarvoor dan ook veel loodjes moeten kopen? Of heeft u gewoon veel geluk gehad?
4: Nee, dat valt reuze mee. Ik heb enorm veel geluk, schijnbaar.
1: Wat heeft u allemaal al gewonnen?
4: Nou, ik heb een dekbedovertrek satijn. Dat heeft een flinke prijs, denk ik. Ja, het is niet per se mijn smaak. Stoepkrijt, een frisbee. Drie bonnen voor Eet bij Bas, een bloemenzaak in Oostburg, bij Sofie hier, bij Woest. En nog 7 pakjes koekjes. En kijk, een Jeu de Boel-spel gewonnen net.
1: Nou, hoe kan dat nou toch?
4: Ja, ik ben voor het geluk geboren. Het kan niet anders. Ik vind het geweldig.
1: Heeft u ook nog iets gekocht op de rommelmarkt of kwam u speciaal voor de loodjes?
4: Nee, de rommelmarkt. Ik kom hier al 35 jaar en ik zie dat de rommelmarkt heel veel dezelfde artikelen heeft. Dus daar ben ik wel klaar mee. Dat ken ik allemaal wel.
1: En vond u het ook wel een beetje te doen met de warmte hier?
4: Kijk waar ik zit. Tafeltje, parasolletje. Uit de zon, flesje bier, ik ben tevreden.
0: Groot gelijk heeft deze man. Opbrengst trouwens van de loodjes en de spullen op de rommelmarkt gaan naar de plaatselijke verenigingen in Nieuwvliet. Bedankt dus weer aan de organisatoren van de Sinterpierse feesten. Het is nu 11:06. Goedemorgen, Omroep Zeeland, op dinsdag.

Jason Mraz en Have It All. Benieuwd naar jouw verhalen? Laat maar weten. 0118-499-999. Wat houdt jou bezig op deze dinsdag? Ik hoor graag je bericht via een WhatsAppje 0118-459. Vrij zonnig is het vandaag met een enkele regen- of onweersbui. Een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden. Vanaf morgen minder warm en op een enkele bui na blijft het dan droog. En in het weekend stijgen de temperaturen weer. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 6:30. Dat is al heel snel. Laagwater vanmiddag om 1:08. De zon komt op 6:14. Dat is een minuutje geleden is die opgekomen. De zon onder vanavond 6:50. En de watertemperaturen dan. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet, daar zie ik 22. Westerschelde bij Bad, 23 graden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans, 22 graden. Het meetpunt bij de Oesterdam is nog steeds kapot. Dan Gevelingenmeer, 23. En het Veerse Meer, daar is het natuurlijk 24 graden. Joe Cocker op Omroep Zeeland. Oeh, dit is lekker. You are so beautiful.

0: Joe Cocker. Daarmee kun je deze dinsdag goed beginnen in elk geval. En ik hoor altijd graag jouw verhaal. 0118-499-999. Kees Otte uit Bruinisse die heeft wel eens hier verteld dat hij een bootje heeft. Gaat hij lekker vissen bijvoorbeeld. En laatst vertelde hij me de naam van zijn bootje. En toen dacht ik, hè? Dat is een opvallende. Wil je erover vertellen, Kees? Ja, dat wil ik wel. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco. Kees.
0: Ja, hoe heet jouw bootje?
1: Mijn bootje heet de Kook.
0: Kook.
1: C-O-K-E.
0: En toen dacht ik, Kook, dat is toch van dat spul dat je rookt en dat illegaal is en dat eigenlijk helemaal niet in het land mag zijn.
1: Dat hoor ik. Maar dat hoor ik heel vaak.
0: Ja.
1: Ook als ik de haven invaar of zo, dan zijn er van die jongens die aan het zwemmen zijn. Oh, hé, leid het nou even. Nou nee, joh, laat maar, dat hoeft niet.
0: Ja,
1: dan neemt toch niks van me.
0: Ze denken dan dat jij misschien Kook aan boord hebt.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja.
1: Nou, ze kunnen komen, want ik heb geen druppel leeg.
0: Nee, oké, maar er zit wel een bijzonder verhaal aan die naam. Hoe kom je aan de naam Kook?
1: Ja, dat klopt. Op een gegeven moment had ik dat bootje gekocht. En s'avonds gaat de telefoon. Toen belde een vrouwelijke collega van me. Van Cornelie heet die. Ze zegt, Kees, zullen we het samen doen, dat bootje? Want ze wilde ook vaak. Prima, doen we. Dus toen moest de naam komen. Dus toen hadden we dag. Van Cornelie en Kees.
0: Ah,
1: vandaar de Kook.
0: C-O van haar naam en K-E van jouw naam. Kook.
1: Ja, ja, ja, klopt. Helemaal.
0: Maar welke reacties krijg je dan als je vaart ergens? Reageren mensen vaak op die naam?
1: Jawel. Ik hoor ook vaak later, dan zie je hem op de webcam, hebben ze me gezien van, ja, de Kook is er weg geweest. dat gebeurt ook regelmatig.
0: Ja, en jullie hadden dus samen dat bootje. En toen vaak samen weg?
1: Ja,
0: of hoe ging dat dan?
1: Er zit een triest verhaal aan vast. Op een gegeven moment, in oktober een jaar of 2, 3 geleden, kreeg zij kanker. En in maart hebben we haar dus gecremeerd.
0: Ach, jee.
1: Dus dat, die naam, ja, dat is gewoon iets spannends. En het blijft zo. Zolang die in mijn handen is, dan blijft die naam ook blijven staan.
0: Maar dan was het ook wel een hele bijzondere vriendschap, denk ik, met Cornelie.
1: Ja, dat hadden we ook. Ja, wij hadden gewoon echt een vriendschappelijke relatie. In plaats van alleen collega's.
0: En waar uitte zich dat dan in?
1: Nou, op een gegeven moment was het met de kerst. Ze zegt, Kees, ik moet voor mijn dochter en alles moet koken. Ik wil een 3-gangen diner doen. Ik zei, ja, dat is leuk. Lekker, man. Ja, maar ze zegt, dan moet jij een keer voorproeven.
0: Ja.
1: Ja, ik zei, en dan? Ja, dan moet je zeggen wat ik niet lekker vind. Ja, dat is net wat voor mij, ja. Dan moet je zeggen dat iets niet lekker is bij iemand die net voor je gekookt hebt. Maar ja, goed, ik had het wel gedaan. En het was heerlijk.
0: Gelukkig maar.
1: En met de kerst hadden ze dat ook, dat drie gangen diner hadden ze gedaan. En het was ook goed bevallen.
0: Ja, gelukkig
1: maar. Dus dat was natuurlijk wel heel leuk.
0: Want anders dan was die vriendschap misschien wel geëindigd. Dan had ook de naam van het bootje veranderd moeten worden.
1: Nee, zo zat zij niet in elkaar en ik ook niet. Want zij kon goed, ze kon altijd goed kritiek hebben. Als er echt iets niet lekker is of wel iets vindt, dan moet je het gewoon zeggen.
0: Als jij nu dan met jouw bootje vaart, hè, de Kook, altijd toch in herinnering aan Cornelie. Klinkt een beetje wollig misschien als ik dat zo vraag, maar is er dan toch een beetje bij je of zo?
1: Ja, ik zie nog steeds die foto's. Hij wordt een foto gemaakt van ons in dat bootje dat we een wedstrijdje deden eigenlijk. Die foto staat nog steeds op de kast. Die zie ik iedere dag.
0: Kees, dankjewel voor jouw bijzondere verhaal. Is het een groot bootje of een klein bootje?
1: Klein, 24 voet, dus ongeveer een 7,20 meter zeilbootje. En aanstaand weekend, de zaterdag, vaar ik de mosselrace in Ierseke.
0: Als je daar dus de Kook ziet varen bij Ierseke komend weekend, dan ken je nu het verhaal. Kees Otte, dankjewel.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters en Hartenbreker. Een bijzonder verhaal net van Kees met zijn bootje de kook. Dankjewel Kees dat je dat hier vertelde in Zeeland wordt wakker. Daar haal ik dan gelijk ook maar eventjes het thema vandaan voor de plaat om 6:55. Bijzondere naam van dat bootje. Naam. Of namen kan ook naam. Als jij een popplaatje weet bij naam, laat je het weten. 0118499999. Ik zoek dus een plaatje over het thema naam. Dit zijn de Rolling Stones.

0: You know I'm no good. Amy Winehouse, wat zou zij ervan gevonden hebben als zij zou weten, ze leeft niet meer, dat de Rolling Stones haar liedje hebben gezongen?
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ik denk dat ze het geweldig had gevonden. Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. De provincie Zeeland onderzoekt wat inwoners merken van extreem weer. Op internet staat een vragenlijst en die gaat onder meer over slecht slapen bij hitte en of er voldoende schaduw is. En ook wat inwoners en overheden kunnen doen om de buurt groener en klimaatbestendiger te maken. De enquête moet ook in beeld brengen waar mensen water overlast hebben bij hevige regen. De politie in de Oosterschelde-regio waarschuwt om alert te zijn op auto-inbraken. De laatste tijd zijn er veel meldingen over personen die proberen om autodeuren van het slot te halen en om te proberen of de autodeuren sowieso al open zijn. Zijn onder meer meldingen uit Henkensand en Goes. De strandopruimers van Stichting de Noordzee zijn vandaag op Neeltje Jans. Het is de vierde etappe van de jaarlijkse Beach Cleanup Tour die dit weekend begon in Cadzand en daarna Vlissingen en Vrouwenpolder aandeed. Vrijwilligers halen onder leiding van de Noordzee sigarettenpeuken en ander afval van het strand. Het is vooral te doen om bewustwording over hoeveel troep er aanspoelt of door badgasten wordt weggegooid. De brandweer van Burghaamstede is opgeroepen voor een duinbrand bij Goederede op Goeree-Overflakkee. Het vuur brak aan het begin van de avond uit. De ploeg uit Burghaamstede stond stand-by voor als de boel zou escaleren. Maar plaatselijke korpsen konden het vuur uitkrijgen. Een gebied van 150 bij 150 meter is afgebrand. En het weer dan vrij zonnig met een enkele regen- of onweersbui, een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran en Photograph. Je hoorde eerder in de uitzending Kees Otten over zijn bootje De Kook. Een gekke naam toch? Maar als je weet wat erachter zit, een samentrekking van Kees en Cornelie. Ze hadden samen dat bootje, ja dan snap je hem. Maar ondertussen denkt iedereen natuurlijk aan kooksnuiven. Een bijzondere naam waar Kees over vertelde. Daarom zoek ik een plaatje bij naam. Voor de plaat van 5 voor 7 zijn er een heleboel binnen. Sommige die had ik wel verwacht. Andere denk ik, hoe kom je daar nou toch weer bij? Wat grappig. Laat maar weten via 0118-499-999 een plaatje over naam. Straks de ziel van de dag, die gaat fietsen.
2: Dit

0: Dat is Miles Smith en Wait For You.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En dat is Marco Vossen. Die is een van de mensen die betrokken is bij de dorpentocht op Walcheren. 60 kilometer fietsen langs 11 stempelposten. En daarmee wordt al jaren geld opgehaald voor Terre des Hommes. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Voorzitter van de club, dacht ik, hè?
2: Dat klopt helemaal.
0: Is dat leuk werk eigenlijk? Of ja, vrijwilligerswerk waarschijnlijk?
2: Het is inderdaad vrijwilligerswerk, maar ontzettend leuk werd dit om te doen.
0: Want?
2: We zijn met een clubje mensen, man of acht, evenement waar dit organiseren. We zijn er 10 maanden van tevoren dat we ermee starten. Het is fantastisch weet het, om voor heel veel mensen weet het, zo'n tocht weet het, uit te mogen zetten. En het moment suprême is natuurlijk weet het, vandaag.
0: Ja.
2: Als je al die mensen weet het, op de fiets weet het, ziet met blije gezichten. Daar doe je het voor. Prachtig.
0: Geweldig, precies. Bijzondere dag is het dus voor jou en de mensen die gaan fietsen. De route is dit keer in een grote cirkel rond Middelburg, als ik op de kaart kijk op jullie website. Jullie reizen een beetje hè, door Walcheren. Jullie hebben nu voor de regio Middelburg gekozen.
2: Ja, dat klopt. Elk jaar kiezen we een ander gebied. Walcheren is natuurlijk best wel groot. Biedt weet het ontzettend veel leuke plaatsen. Bezienswaardigheden, leuke paadjes, et cetera. Ja, je kan het niet elk jaar allemaal laten zien. We kiezen weet het voor een bepaalde roulatie. En nu is grote Middelburg weet het aan de beurt, Oost-Walcheren.
0: Ja, en dan kom je bijvoorbeeld langs welke bijzondere plekken?
2: Nou, wat we vandaag te bieden hebben is bijvoorbeeld Fort Rammekes. Wie kent het niet? Maar ook plaatsen, weet het, als Arnhemuiden. Veren uiteraard, weet het, Gapingen, weet het, zit erbij. Je komt langs een molen, je komt langs een kerk, je komt weet het, op een minicamping, je komt weet het, bij een landwinkel. Wat hebben we nog meer allemaal te bieden?
0: Ja, leuk, een mooie doorsnee van Walcheren inderdaad. Warme dag is het toch ook weer, hè? Vandaag kan 32 graden gaan worden. Daar letten jullie dan vast op, maar hoe doe je dat?
2: Ja, een aantal weken geleden hielden we er al rekening mee dat het warm weer weet het, zou kunnen worden vandaag. Dus je gaat extra maatregelen toch proberen in te bouwen. Zo hebben we meer dan andere jaren ingezet op drinken en eten op alle stempelposten die er zijn. Daarnaast weet het ook zitgelegenheden die in de schaduw zijn, zodat mensen toch even weet het, kunnen bijkomen. Daarnaast weet het, rekenen we toch ook wel op het gezonde verstand van mensen. Dat ze rekening houden met de vele zon.
0: Ja, precies. Mensen moeten zelf ook gewoon nadenken. Is het te warm? Wacht dan even. Drink wat extra. Dat een beetje. Straks om 9:00 dan beginnen jullie. Is er eigenlijk ook een soort startschot of zo? Want volgens mij kun je op allerlei plekken starten.
2: Ja, je kan op alle 11 start- en stempelposten starten. We hebben niet echt een officieel startmoment. Ooit wel eens over nagedacht. Maar ja, mensen wil je toch de mogelijkheid bieden om op verschillende locaties te starten. Dichter bij hun woonplaats of waar ze op dit moment recreëren. Dus nee, er is niet echt een officieel startmoment.
0: Nou ja, 11 startmomenten dan maar liefst. Bij al die stempelposten. Marco Vossen, heel veel succes vandaag met de dorpentocht op Walcheren. Later in de uitzending dan ga ik nog even bellen met een van de mensen die er al heel lang bij betrokken is. Marco, mooi verhaal. Daarom ben jij samen met al jouw vrijwilligers Zeeuw van de Dag.

Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good? Naam is het thema van de plaat om 5 voor 7. 0184 5 keer 9. Over een paar minuten dan hoor je welke plaat het is geworden. De natuurbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Doordat de wind is gedraaid, waait de rook nu naar de andere kant. Mensen die eerder geen last daarvan hadden, die hebben dat nu wel. En in dat gebied in Limburg blijft dat NL-alert dan ook van kracht. Dat je ramen en deuren moet sluiten en moet oppassen en zo. En langs het natuurgebied dat in brand staat, rijden nog steeds geen treinen. Ondertussen is het een veel groter gebied dan aanvankelijk werd gedacht. Even kijken. Daar heb ik hier de cijfers. Gistermiddag was het 21 hectare, ondertussen 100 hectare verbrand daar in Noord-Limburg. En dichterbij, op Goeree-Overflakkee, is gisteravond een duinbrand geblust in de buurt van Goederede. Een camping werd voor een deel ontruimd. Die mensen konden later op de avond weer terug. Gebied van 150 bij 150 meter is afgebrand. En de brandweer van Burg Haamstede stond stand-by om uit te rukken op momenten dat er echt grote calamiteiten nog waren. En dan een bericht uit Venezuela, is geen leuk bericht. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela in juni is opgelopen tot boven de 6.000. Ongeveer een vijfde van het puin is nu geruimd. Er is flinke kritiek op de autoriteiten omdat de hulpverlening veel te laat op gang zou zijn gekomen met nu dit trieste, ja, het zal nog geen eindstand zijn, zal ik maar zeggen, meer dan 6.000 doden in Venezuela. Ik ga een plaatje zoeken.

De dinnerparty van Niall Horan. Om 7 minuten over 7. We gaan naar 5 voor 7. Bijzonder verhaal was dat net, hè? Van dat bootje Coke. Zo heet dat bootje. Dan denk je aan drugs. Maar het zijn Kees en Cornelia. En dan de namen samen Coke. Kees Otte die vertelde daar net over in de uitzending. Daarom naam als thema van de plaat van 5 voor 7. Oh, wat is het een mooie lijst. Ik wil ze allemaal draaien. Maar ja, dat kan niet. Dit is wat er binnenkwam. Thomas Schouten kwam met ABBA en The Name of the Game. Paolo Michielsen, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Flip Reiniersen die noemt The Beatles, I Call Your Name. Leni Bogaert heeft de Rolling

0: Stones, Angie, Angie. Dan Kees Otte, die van het bootje, die belde ook met een plaat. Doe maar, Nederwiet. Ralf, omdat zijn bootje natuurlijk ook heet. Ralf Staap, U2 en Pride in the Name of Love. Komen Gielsen en Patrick de Schepper, die hebben America, Horse with No Name. Evelien Wijnbergen komt met Jan Smit, Laura. Saartje de Smit heeft De Mama's en de Papa's, I Call Your Name. Mooi liedje, laat ze weten. Peter Koeman en Arco den Oude, die hebben allebei Johnny Cash, A Boy Named Sue. Dan Ans van Dijk, Connie van den Bos, Sjaakie van de Hoek. Oh, dat is zo'n heerlijk liedje. Robertijn komt met Chiggery Trip en What's Your Name. Jacqueline Strobos, Petra Maguta en José de Smit hebben allemaal Benny Nijman, Waarom fluister ik je naam nog? Jaap van Klinken, Petra van Koeveringen, Maddy Papen, Joke Josiasse en Connie Boudens. Bedankt voor Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Wat een mooi liedje is dat. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Linda van Ardenne uit Goes. En ze liepen weten, ja, ik kan niet aan de lijn komen. Ik spreek eventjes iets voor je in.
1: Goedemorgen Remco. Het lied waar ik gekozen voor heb heet Dignity van de band Deacon Blue. Het gaat over een gemeentewerker die de straten reinigt. Zeer ondankbaar werk. Maar hij spaart al zijn centen op om uiteindelijk een bootje te kunnen kopen dat hij Dignity zal noemen. Op de een of andere manier doet dit lied me altijd aan Ben denken. De straatreiniger van Goes, die veel te vroeg is overleden.
0: Linda van Ardenne, dankjewel. Deacon Blue is de plaats om 5 voor 7.

0: Deacon Blue en Dignity. Het was de plaat om 6:55 vandaag. Dankjewel Linda voor jouw suggestie en je mooie uitleg. Iedereen dank voor die hele mooie lijst. Als je deze lijst gewoon helemaal in zijn geheel zou uitzenden, dan zou je een prachtig uur met muziek hebben, denk ik. Dus iedereen hartelijk dank. Ik bewaar al die lijsten trouwens ook. Zodat, je weet maar nooit, voor in de toekomst eens een keertje iets leuks mee kunnen doen. De best of de plaat van 6:55 bijvoorbeeld. Straks in Zeeland wordt wakker, dan hoor je over het hitteprotocol. Want dat is er inderdaad nog, maar houden mensen zich daar ook aan? En hoe ga jij daar dan mee om? Kun je straks horen in Zeeland wordt wakker.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
5: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
4: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
6: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
4: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
8: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen op deze dinsdagochtend, vrij zonnig vandaag, met een enkele regen- of onweersbui, een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden. Met nog een dagje hitteprotocol in Zeeland. Maar trek jij er eigenlijk iets van aan? Willen wij weten? Je hoort zo dadelijk hoe mensen op straat reageren. En in het nieuws vandaag. De provincie Zeeland onderzoekt wat inwoners merken van extreem weer. Je kunt online reageren. De politie in de Oosterschelde-regio waarschuwt om alert te zijn op auto-inbraken. Er zijn meldingen van mensen die in en om Goes autodeuren uitproberen. Of die open zijn en dan willen ze spullen stelen. En militair historicus Dennis van Nieuwenhuizen wil dat er een monumentje komt voor generaal-majoor Henneke uit Sluis. Vergeten man uit de 19e eeuw die belangrijk was voor de verdediging van onze provincie. Van harte welkom

0: The Fever Dream, ja, daar kreeg je het ook warm voor, van zo'n koortsdroom, Alex Warren. Maar sowieso natuurlijk omdat het vandaag ook weer een warme dag is met 32 graden op de verwachting. Hitteprotocol is nog een dagje van kracht met de oproep om een beetje op elkaar te letten. Maar hoe ga jij daarmee om? Vroeg Omroep Zeeland Stantjoe Hidders op straat.
1: Als het warm is, dan doe ik mijn airco aan en de gordijnen dicht en voor de rest vind ik het gesneden. En ik heb een paar oudere buren, dat hou ik in de gaten. En voor de rest vind ik het mooi.
2: Ik zoek wel schaduw op en probeer zoveel mogelijk water te blijven drinken. En probeer afkoeling te zoeken in het water, met zwemmen.
3: Ik probeer wel een beetje de schaduw op te zoeken en met de temperaturen genoeg vocht binnen te krijgen om de dag door te komen, om zo maar te zeggen. Dus ja.
4: Ik vind het nog altijd te doen bij ons thuis. Dus, en hier hebben we altijd een windje, hè. Dat scheelt nog veel.
5: En op welke manier is het te doen bij u thuis?
4: Alles dicht houden, vroeger beginnen opstaan, vroeger buiten en dan over de middag als op het heetste alles dicht en binnen blijven en binnen werken.
5: Heeft u er wel eens naar gekeken, naar het hitteplan?
1: Nee.
5: Ik heb hem toevallig hier zo. Ik leg hem heel eventjes op uw winkelwagentje neer, want als ik zo kijk, ga langs of bel, vraag kwetsbare mensen, dat doet u.
1: Ja, dat doe ik.
4: We hebben een zoon met een heel zeldzame ziekte, dus die moet ik enorm in de gaten houden. Die laat ik ook over de middag slapen. Dat de hitte dan meest weg, de grootste hitte weg is. Want voor mensen met hersenschade is het enorm lastig in die hitte.
3: Ja, ik probeer dan vooral bij de mensen bij ons in de straat, die wat ouder zijn, goed alles in de gaten te houden. Altijd even vragen of dat alles goed met ze gaat, of dat ik iets voor ze kan doen. Ook zowel met mijn moeder, die woont dan twee straten verderop. Dus dan probeer ik ook altijd wel een beetje rekening te houden met of dat allemaal goed gaat. Kan ik iets voor jullie doen? Wat extra klusjes overnemen om de hitte een beetje tegen te gaan. Ja.
1: Zorg voor voldoende drinken. Nou, ik heb denk ik 100 liter thuis dan.
2: Ja, gewoon twee van die grote flessen water op een dag drinken. Dat is het beste.
5: En uw woning koel houden, lukt dat een beetje?
2: Ja, gordijnen dicht houden en de ramen en deuren vooral. En dan als het wat koeler wordt, alles open doen.
3: We hebben dan zelf wel een airco en ook zonneschermen en rolluiken. Dus daarin proberen we altijd wel goed rekening te houden. We hebben tegenwoordig ook triple glas isolatie en dat werkt ook heel goed. Dat houdt de kou langer binnen.
5: En bent u ook een beetje alert op signalen van oververhitting? Zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid?
3: Ja, vooral bij de kinderen. Ik merk het vooral bij mijn dochter snel. Als zij zegt ik heb hoofdpijn, dan weet ik al van de hitte wordt een beetje te veel. Mijn zoon die zoekt zelf al wat meer de schaduw op, dus die houdt zichzelf wel aardig koel. Ja.
2: Ja, daar heb ik wel eens last van gehad. En dan probeer ik toch gewoon wat water te drinken of een paracetamol.
0: Ja, mensen krijgen er dus hoofdpijn van. Ik merk het zelf ook al, dat je soms denkt, maar dan toch, ja, maar gewoon doorgaan. Hoe warm wordt het vandaag? 32 graden, ik zei het al. Alle details erover straks met John in het weerbericht. Na Bob Marley.

0: Bob Marley en de Wailers, Stir It Up. Die reggae past wel heerlijk bij de dag van vandaag, toch met zijn 32 graden. John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, Remco, goedemorgen.
0: Want dat is echt de maximumtemperatuur vandaag. Maar goed, we staan nog aan het begin van de dag. Hoe gaat het allemaal verlopen?
1: Ja, we hebben op dit moment opklaringen, wat hoge bewolking. Het is rustig. Minimumtemperaturen hebben gezeten tussen 18,5 in Westdorpen, 21,3 in Vlissingen. Dus op sommige plaatsen was het een plaknacht met minima van 20 graden. En die temperaturen die schieten met de zonneschijn dus natuurlijk weer snel omhoog. Al voor de 12 uur onze op de klok staat, hebben we denk ik al op sommige plaatsen 28 of 29 graden. En uiteindelijk komt de maximumtemperatuur vanmiddag te liggen tussen 30 en 33 graden. Het is zo dat we gisteravond en afgelopen nacht al te maken hadden met een aantal buien en onweer vanuit België die op een gegeven moment ook heel dicht bij Zeeland kwamen. Ik denk dat dat vandaag ook het geval gaat zijn, dus dat zullen we in de loop van de middag wel kunnen verwachten. Dan zullen er wat stapelwolken gaan ontstaan en dan zien we dat het waarschijnlijk ook wel wat donker wordt. De timing lijkt op dit moment een beetje bestemd voor 3-4 uur op zijn vroegst. Dus eigenlijk eind van de middag en vanavond staat dat op het programma. Verder hebben we een zuidwest tot westenwind. Die is matig, windkracht 3 ongeveer. En met die buien, die dus in de loop van de avond ook wel snel weer doortrekken naar het midden van het land en het zuiden van het land, wordt het in de loop van de nacht weer droog. Dan krijgen we morgen een wind die wat sterker is en die komt ook uit het zuidwesten tot westen. En die zorgt ervoor dat de temperaturen wat naar beneden zullen gaan. Maximum temperaturen die zullen morgen denk ik uitkomen op 23 tot 27 graden. Dus een gemiddelde rond de 25. En misschien hooguit nog een enkele bui. Maar over het algemeen hebben we denk ik een aardige dag met vrij zonnig weer. Ja, het ziet eruit dat het eigenlijk op dit moment nog niet echt wisselvallig gaat worden. Alhoewel er wel wat kansjes zijn op een paar buitjes. Op vrijdag bijvoorbeeld. Ik denk dat donderdag weer een droge dag is. Met een westenwind en dan maximum temperaturen van 22 graden. Op vrijdag wordt het alweer 25 graden. En in het weekend zitten we ook met vrij zonnig en overwegend droog weer. En wat hogere temperaturen nog van 26 tot 28 graden. Dus op dit moment, Remco, onvervalst zomerweer.
0: Ja, met een druppeltje in de verwachting, maar dat stelt niet zo heel veel voor, begrijp ik van jou.
1: Behalve dan van vandaag, hè, want vandaag krijgen we te maken met een paar onweersbuien.
0: Dat die is echt wel substantieel, zeg maar dan.
1: Ja, maar het is nog lang niet genoeg om die droogte weg te werken. Dus vandaag kun je op sommige plekken best wel 2 tot 5 millimeter krijgen. Maar het is natuurlijk zo dat het plaatselijk is. Het zijn buien. Dus vandaag krijgen we denk ik op sommige plekken wel echt wel wat millimeters. Maar het ziet er voor de langere termijn niet naar uit dat die buienkans nou meteen heel snel hoger wordt. Dus het droge weer, dat zet nog even door.
0: John Havinga, dankjewel. Afgaand tij is het met laagwater in Vlissingen 8:30. Hoogwater vanavond 10:30. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden.

0: voor iedereen die hoofdpijn heeft door de warmte. When the heartache is over, Tina Turner. De natuurbrand bij Venray, Limburg, heeft zich verder uitgebreid, is nog steeds niet onder controle. Het vuur is maar lastig te bestrijden, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Nee, Limburg-Noord wil ik even horen. Even kijken waar de meneer van Limburg-Noord is gebleven. Hier is de woordvoerder van Limburg-Noord.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Ondertussen staat ongeveer 100 hectare in brand of is verbrand. Wind is gedraaid, waardoor ook meer mensen in de rook zitten. Een dierenpension en een camping zijn ontruimd en ook kunnen er nog steeds geen treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Bij een Oekraïense drone-aanval op de regio rond Moskou in Rusland zijn 5 mensen omgekomen, 6 gewonden, meldden de autoriteiten in de regio Moskou. Een industriegebied zou zijn geraakt. Daarbij ontstonden meerdere branden. Ja, in die oorlog gaan de projectielen steeds over en weer. De politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm- en luchtdrukpistolen in beslag. Die kun je in Duitsland makkelijk kopen, vlak over de grens dus, want daar heb je geen vergunning nodig. En de politie baalt er al jaren van.
2: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Dus ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: En ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, maar ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden, ruim 1500 luchtdrukpistolen. En ja, het zou je toch overkomen. In een tuin van een huis in Rotterdam is een explosief gevonden. De politie heeft niet gezegd om wat voor explosief het gaat. De EOD die heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens ontploffen. Politie was naar dat huis gegaan na een melding dat iemand een vuurwapen zou hebben, maar er werd geen vuurwapen gevonden, maar dus wel een explosief.

0: morgen. Susanne Freek en Halverwege. We gaan richting 7:30. Doen we met Softcell en Tainted Love.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Tainted Love van Soft Cell.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De provincie Zeeland onderzoekt wat inwoners merken van extreem weer. Op internet staat een vragenlijst over slecht slapen bij hitte en of er voldoende schaduw is, en ook wat inwoners en overheden kunnen doen om de buurt groener en klimaatbestendiger te maken. De enquête brengt ook in beeld waar mensen wateroverlast hebben bij hevige regen. De politie in de Oosterschelde-regio waarschuwt om alert te zijn op auto-inbraken. De laatste tijd zijn er veel meldingen over personen die proberen of autodeuren van het slot zijn. Er zijn onder meer meldingen uit Henkensand en Goes. De strandopruimers van Stichting de Noordzee zijn vandaag op Neeltje Jans. Het is de vierde etappe van de jaarlijkse Beach Clean-up Tour die dit weekend begon in Cadzand en daarna Vlissingen en Vrouwenpolder aandeed. Vrijwilligers halen onder leiding van Stichting de Noordzee sigarettenpeuken en ander afval van het strand. Het is vooral te doen om bewustwording over hoeveel troepen aanspoelt of door badgasten wordt weggegooid. De brandweer van Burghaamstede is opgeroepen voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree-Overflakke. Het vuur brak aan het begin van de avond uit. De ploeg uit Burghaamstede stond stand-by voor als de boel zou escaleren, maar plaatselijke korpsen konden het vuur uitkrijgen. Een gebied van 150 bij 150 meter is afgebrand bij Goede Reden. En het weer, vrij zonnig, met een enkele regen- of onweersbui, een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Met de laatste dag voorlopig toch in elk geval van het hitteprotocol dat ook voor onze provincie is afgeroepen. Dus let een beetje op elkaar. Het wordt tenslotte 32 graden vandaag. En in Nieuwvliet hebben ze gisteren de Sinterpierse feesten gehouden, ook in de hitte. Maar wat was het daar leuk, met die rommelmarkt, Rad van Fortuin, lekkere wafels. En het gaat dan natuurlijk niet alleen om de koopjes, maar ook om de gezelligheid, hoorde Omroep Zeeland, Stantjoe Hiddes.
1: De kraampjes liggen vol met veel antiek speelgoed, maar ook glaswerk, bestek, servies en boeken. Mevrouw, u doet een rondje over de rommelmarkt. Heeft u al iets leuks gevonden?
2: Nee, helaas nog niet, maar ik ben ook nog maar halverwege, dus wie weet.
1: Komt u hier ook jaarlijks naartoe?
2: Ja, absoluut. Vaste klant. Elk jaar, eerste maandag van augustus, zijn we hier te vinden. Gewoon een gezellig rondje op de markt. Wafel eten, bijkletsen met anderen. Gewoon supergezellig.
1: Wat maakt het nou zo leuk?
2: De kleinschaligheid. Iedereen de ons kent ons. De kneuterigheid eigenlijk, ja.
1: En ik begreep ook dat er loodjes te koop zijn. Heeft u een paar loodjes ook gekocht?
2: Nee, want ik ben echt net gestart. Dus wie weet als ik strakjes daar ben en een wafel eet, dat ik dan loodjes koop.
1: Ik hoor net dat er nog een aantal beschikbaar zijn.
2: Oké, nou dan moeten we haast maken. Ja.
1: Terwijl er nog een aantal mensen langs de kraampjes struinen, zitten er ook een hoop mensen onder de partytent en de parasols op het terras. Want er wordt aan het Rad van Fortuin gedraaid en de loodjes worden op die manier getrokken.
3: 555. 3x5, 3x5.
1: Meneer, u bent er even bij gaan zitten op het terras. En u heeft ook al wat prijzen gewonnen, zo te zien.
4: Ja, we hebben de meeste prijzen al in de tas gedaan. Dus om de jaloezie te vermijden.
3: 457.
1: Heeft u daarvoor dan ook veel loodjes moeten kopen? Of heeft u gewoon veel geluk gehad?
4: Nee, dat valt reuze mee. Ik heb enorm veel geluk, zeg maar.
1: Wat heeft u allemaal al gewonnen?
4: Nou, ik heb een dekbedovertrek satijn. Dat heeft een flinke prijs, denk ik. Ja, het is niet per se mijn smaak. Stoepkrijt, een frisbee. Drie bonnen voor eten bij Bas, een bloemenzaak in Oostburg, bij Sofie hier, bij je Woest. En nog 7 pakjes koekjes. En kijk, een Jeu de Boel spel gewonnen net.
1: Nou, hoe kan dat nou toch?
4: Ja, ik ben voor het geluk geboren. Het kan niet anders, het kan niet anders. Ik vind het geweldig.
1: Heeft u ook nog iets gekocht op de rommelmarkt of kwam u speciaal voor de loodjes?
4: Nee, de rommelmarkt, ik kom hier al 35 jaar en ik zie dat de rommelmarkt heel veel dezelfde artikelen heeft. Dus daar ben ik wel klaar mee, dat ken ik allemaal wel.
1: En vond u het ook wel een beetje te doen met de warmte hier?
4: Kijk waar ik zit, tafeltje, parasolletje. Uit de zon, flesje bier, ik ben tevreden.
0: En groot gelijk heeft hij. Opbrengst van de loodjes en de spullen op de rommelmarkt gaan naar de plaatselijke verenigingen in Nieuwvliet, Sinterpier.

0: Een chef special en In Your Arms. Op de warme dinsdag toch ook vandaag wel weer zo her en der wat maatregelen. Vanwege de hitte hoor je straks meer over.
1: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

13 minuten voor 8, straks nog even over de hitte. Maar eerst over stromingen aan de kust. Ja, die gebeuren vaak op vaste tijdstippen, lees ik nu bij de PZC. Je kunt de klok erop gelijk zetten. Heeft alles te maken met het getij, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en Research. Joris Beemster komt in de PZC aan het woord. Hij groeide op in Zeeland. Ja, de watersnoodramp van 1953 voltrok zich midden in de nacht tijdens een zware noordwestenstorm. En je zou denken dat zo'n catastrofe op elk moment van de dag kan toeslaan. Maar dat is niet zo. Het getij bepaalt vaak of een zware storm tot een overstroming leidt. Is nu dus vastgesteld. Dan, de natuurbrand in het noorden van Limburg is nog niet onder controle. Is uitgebreid de afgelopen nacht, maar op dit moment breidt hij niet meer verder uit. Stabiel noemen ze daarom, maar dus nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen. En de trein die daar langs dat gebied rijdt, daarvan is nu duidelijk geworden dat hij de rest van de dag in elk geval ook niet meer zal rijden. Het meer verder uit, stabiel noemen ze daarom, maar dus nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen. En de trein die daar langs dat gebied rijdt, daarvan is nu duidelijk

0: worden toegevoegd. En Leni Bogaert die heeft een soort gelijke reactie. Zij laat weten dat ze bijvoorbeeld de koeien en de paarden een liksteen hadden bij haar vroeger thuis op het land. Daar stonden de kristallen op. Likken dat die beesten deden zout. Want ja, je kunt er heel veel water drinken, maar je zout aanvullen, dat is toch ook wel belangrijk. Arco den Oude, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij liet mij weten dat er vandaag iets gebeurt bij jou in Hengsdijk. Wat is er? En dat heeft met de temperatuur te maken.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is niet de eerste keer vandaag. Het is een plan wat een aantal weken geleden door het bestuur een aantal vrijwilligers naar voren gebracht is. Wij stellen bij temperaturen boven de 30 graden het dorpscentrum open. De ruimte die wij hebben, daar zit een airco in. En wij nodigen dan dus mensen uit om wat verkoeling te zoeken bij ons in het dorpscentrum. Dan kunnen ze met elkaar wat kletsen, krantje lezen, wat drinken enzovoort. En dat is eigenlijk best wel een mooi initiatief, zeg maar.
0: Komen er dan inderdaad ook mensen die thuis even de hitte beu zijn en lekker bij jullie een beetje koelte willen hebben?
1: Het zijn er op dit moment een paar. Misschien moet het idee nog een beetje indalen. Maar we blijven het toch volhouden. Omdat de mensen die komen er toch wel op prijs stellen.
0: Ja, en wat doen ze dan daar de hele dag? Want ja, op een gegeven moment ben je uitgepraat, denk ik.
1: Of niet? Ja, het is eigenlijk, zeg maar, we doen het zeg maar vanaf 2 uur tot een uur of 5. Hè, want dan wordt het eigenlijk het warmst. En dan, weet je, wat doen die mensen met elkaar? Wat oude hoeren, de dagelijkse beslommeringen doornemen. Ik ben er eigenlijk zelf nooit bij omdat ik aan het werk ben. Maar het is, de mensen die er zijn, die blijven toch wel terugkomen.
0: Eigenlijk is dit een idee voor op meer plekken wellicht in Zeeland. Want ik weet dat in de Randstad bijvoorbeeld heb je wel van dit soort plaatsen. Bij supermarkten en zo, waar ze dan zo'n coole plek hebben. Jullie doen dat dus ook in Hengsdijk, in het dorpscentrum. Mensen in Zeeland, kom op naar meer plekken misschien wel.
1: Ja, kijk, weet je, het is ook zeg maar zo. Gisteren zijn jullie collega's bij ons geweest met een interviewtje. Daar heeft onze vrijwilligers ook aangegeven. Mensen die in de buurt zijn met fietsen en denken van, joh, ik heb even zin in wat verkoeling. Joh, je bent welkom. Het is niet speciaal iets alleen maar voor de dorpsbewoners.
0: Ja, mooi. In Hengsdijk, dus het dorpscentrum. Vandaag dus ook weer vanaf, hoe laat zei je nou?
1: Van 2 tot 5.
0: Als je koelte wilt, ga naar Hengsdijk. Arco den Oude, dankjewel.

0: in. Sam Fender en Olivia Dean. Nog een paar reacties via 0184-499-999. Over de hitte. Yoko Yoshiasen die laat weten dat zij toen met haar man meevoer. Het verplicht was om elke dag zouttabletten in te nemen in de tropen. Zelf kan ze goed tegen de hitte. Gisteren had ik zelfs kippenvel, laat ze weten. Maar goed, die zouttabletten, zout, dat is toch echt wel een dingetje om even op te letten. En Connie Boudens, die appt nog dat zij haar zoutgehalte vult met, of aanvult met chips. En de hitte is ze nog lang niet beu. Een buitje voor de tuin en de landbouw zou wel leuk zijn. Maar dan wel graag in de nacht. Dankjewel, Connie. Straks Dennis van Nieuwenhuizen aan de lijn. Hij maakt een boek en wil een monumentje voor een oude generaal-majoor uit Sluis die bijna niemand meer kent, maar wel belangrijk voor ons was in Zeeland en Nederland.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
13: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
12: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
8: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
12: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
14: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, het is vrij zonnig vandaag met een enkele regen- of onweersbui, een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden op deze dinsdag. Van harte welkom. Militair historicus Dennis van Nieuwenhuizen wil een monumentje voor een vergeten generaal-majoor Pieter Hennequin. Die moet jij weer leren kennen, hij legt het zo uit. En verder in het nieuws vandaag. De provincie Zeeland onderzoekt wat inwoners merken van extreem weer. De politie in de Oosterschelde-regio waarschuwt om alert te zijn op auto-inbraken. Er zijn namelijk meldingen van mensen die in en om Goes autodeuren uitproberen en kijken of ze dingen kunnen stelen dus. En de dorpentocht op Walcheren, het is weer zover, 60 kilometer fietsen langs 11 stempelposten. Omroep Zeeland, om 5 minuten over 8. Goedemorgen.

0: Petros Ramazzotti, Pio Bella Cossa. Omroep Zeeland op dinsdagochtend, 9 minuten over 8. Wie kent generaal-majoor Pieter Henneke uit Sluis nog? Nou, eigenlijk niemand meer, en dat is jammer, vindt in elk geval militair historicus Dennis van Nieuwenhuizen. Hij is bezig met een boek over de Wellington-barrière. Dat is een serie verdedigingswerken in de 19e eeuw, waarin Henneke een belangrijke rol speelde. Dennis, goedemorgen. Daar ben je. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Wie was deze man, die Henneke?
1: Nou, Henneke was een generaal-majoor uit Sluis. En deze man heeft een ongelooflijke grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Wellington-barrière, zoals je dat ook in het begin ook mooi zei. En was directeur van de derde fortificatiedirectie. En dat betekent dat die man hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor de bouw van de vestingen van Oostende, van Gent, van Ieper. Dus van allerlei belangrijke plaatsen in de zuidelijke Nederlanden die een rol speelden in de Wellington-barrière.
0: Want toen was Nederland en België was nog één, dacht ik, hè?
1: Ja, wij waren één koninkrijk, klopt.
0: En waarom werd hij er dan juist voor gevraagd om daar een zo belangrijke rol in te spelen?
1: Nou, deze man die was buitengewoon een geschikte militaire ingenieur. Was ook een militaire ingenieur van opleiding. Heeft zijn eerste ervaringen ook in Sluis zelf. Hè? Want Henneke was geboren in Sluis. Maar heeft ook zijn eerste ervaring in Sluis opgedaan tijdens het Franse beleg. En daarna heeft hij ook verschillende opdrachten gedaan voor Napoleon. Dus het was een buitengewoon bekwame en ervaren militaire ingenieur.
0: Dan zou je denken dat we hem ons herinneren, maar we zijn hem vergeten. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel, heel bijzonder. Want op zich heeft hij inderdaad heel veel dingen gedaan waarbij je zou zeggen van nou, dan laat je je voetsporen na in de geschiedenis. Het is wel zo dat deze generaal op een hele onprettige manier aan zijn eind is gekomen, namelijk door een zelfmoord in zijn Utrechtse cel. Hij is deels vals beschuldigd geweest van bouwfraude. Nou, en die schande werd hem echt veel te groot. En hij heeft toen zijn eigen hals doorgesneden in zijn Utrechtse cel. Dus mogelijk dat dat ook een rol heeft gespeeld in waarom er zo weinig bekend is geworden over deze generaal.
0: Maar was hij ook schuldig aan die fraude? Weten we dat?
1: Deels is hij schuldig geweest, maar ook een groot deel onschuldig. Ja, er is een groot deel fraude gepleegd in zijn directie. En hij had het moeten weten. Maar ja, goed, Remco, zoals je weet, als je heel erg hoog in de boom zit, dan weet je niet altijd wat jouw ondergeschikte ergens heel laag bij de bouwwerven aan het doen zijn. Ja. En dat is eigenlijk ook het geval geweest bij generaal-majoor Henneke.
0: Nu wil jij dat hij herinnerd wordt. Hè? Je schrijft over hem en zijn werk in dat boek, over de Wellington-barrière, ja, waar je mee bezig bent. Je bent trouwens met de crowdfund bezig, dus mensen kunnen jou steunen. Maar je wil ook een monumentje voor deze Henneke. Wat voor monumentje dan? Is dat een plaquette? Is dat een standbeeld?
1: Nou, ik zou al heel blij zijn als het een plaquette is. Nu is er helemaal niks. Henneke, zijn lichaam is wel bijgezet geweest in het familiegraf aan de Krabbeschans in Sluis. Maar voor de rest herinnert er eigenlijk helemaal niks aan. Dus het zou fijn zijn als er een plaquette zou komen, inderdaad, in de vesting Sluis, hè, waar hij ook eigenlijk zijn eerste stapjes in zijn carrière heeft gezet. Dus dat is echt wel eigenlijk wel mijn doelstelling. Ja.
0: En jouw boek, waar dit ook nog allemaal in staat dan natuurlijk, wanneer verschijnt dat? Want het is een omvangrijk werk, denk ik, waar je mee bezig bent.
1: Ja, zeker. En deels komt het uit uit mijn promotieonderzoek wat ik bij de Universiteit van Cambridge heb gedaan. Dus ik had al een heleboel materiaal op de plank liggen. Maar desalniettemin is het wel een heel erg omvangrijk boekwerk geworden. Probeert wel hier en daar wel wat in te dunnen, zodat het ook makkelijk leesbaar wordt.
0: Ja, dat is wel eens een uitdaging voor onderzoekers, volgens mij.
1: Zeker, ja, precies. Zeker.
0: Wel mooi trouwens dat de naam Hennekin, ja, die leeft natuurlijk voort in de huidige naam Hennekei, denk ik dan, toch? Zie daar de link met Sluis.
1: Ja, ook. Dat is een verbastering. Maar de Hennekins zijn volgens mij ook nog steeds... De leven, wonen nog genoeg Hennekins, zeg maar, in de omgeving van Sluis, Aardenburg. Dus het is een echte Zeeuws-Vlaamse naam geweest. Een hele bekende Zeeuws-Vlaamse naam ook. Ja.
0: Dennis van Nieuwenhuizen, kijken of we deze man Hennekin weer wat bekender kunnen maken. Jij bent ermee bezig met een boek en dus ook de oproep om een monumentje daarvoor op te richten. Voor deze generaal-majoor. Dennis van Nieuwenhuizen, dankjewel.

0: Douwe Bob en Fanny. Het gaat onder meer over de warmte van morgen in Zeeland tot Wakker. En in Heemsdijk hoorden we net al, in het dorpscentrum daar, kun je vanaf 2 uur in de koelte zitten als je thuis niet uithoudt en lekker met een aantal mensen in de verkoeling wil. Leni laat nog weten dat in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen ook speciale zitjes zijn ingericht. Als je dan even koelte nodig hebt, dan kun je ook daarheen. En hebben we toch wel weer nodig, denk ik, vandaag die verkoeling. John Havinga met het weer.
1: Ja, we hebben op dit moment opklaringen, wat hoge bewolking. Het is rustig. Minimumtemperaturen hebben gezeten tussen 18,5 in Westdorpen, 21,3 in Vlissingen. Dus op sommige plaatsen was het een plaknacht met minima van 20 graden. En die temperaturen die schieten met de zonneschijn dus natuurlijk weer snel omhoog. Al voor de 12 uur onze op de klok staat, hebben we denk ik al op sommige plaatsen 28 of 29 graden. En uiteindelijk komt de maximumtemperatuur vanmiddag te liggen tussen 30 en 33 graden. Het is zo dat we gisteravond en afgelopen nacht al te maken hadden met een aantal buien en onweer vanuit België, die op een gegeven moment ook heel dicht bij Zeeland kwamen. Ik denk dat vandaag ook het geval gaat zijn, dus dat zullen we in de loop van de middag wel kunnen verwachten. Dan zullen er wat stapelwolken gaan ontstaan en dan zien we dat het waarschijnlijk ook wel wat donker wordt. De timing lijkt op dit moment een beetje bestemd voor 3-4 uur op zijn vroegst. Dus eigenlijk eind van de middag en vanavond staat dat op het programma. Verder hebben we een zuidwest tot westenwind. Die is matig, windkracht 3 ongeveer. En met die buien, die dus in de loop van de avond ook wel snel weer doortrekken naar het midden van het land en het zuiden van het land, wordt het in de loop van de nacht weer droog. Dan krijgen we morgen een wind die wat sterker is en die komt ook uit het zuidwesten tot westen. En die zorgt ervoor dat de temperaturen wat naar beneden zullen gaan. Maximum temperaturen die zullen morgen denk ik uitkomen op 23 tot 27 graden. Dus een gemiddelde rond de 25. En misschien hooguit nog een enkele bui. Maar over het algemeen hebben we denk ik een aardige dag met vrij zonnig weer.
0: John Havinga, dankjewel. Afgaand tij is het op dit moment met laagwater in Vlissingen om 1:08. Hoogwater vanavond om 10:07 en de watertemperatuur 22 tot 25 graden.

0: The Cars and Drive. De natuurbrand bij Venray heeft zich verder uitgebreid. Het is nog steeds niet onder controle. Limburg zijn we dan. Het vuur is lastig te bestrijden, zegt de veiligheidsregio daar.
1: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Ongeveer 100 hectare bos is verbrand. De wind is daar gedraaid, waardoor ook meer mensen in de rook zitten. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio rond Moskou, Rusland, zijn 5 mensen omgekomen, 6 raakten gewond, melden de autoriteiten van de regio Moskou. Een industriegebied zou zijn geraakt en daarbij ontstonden meerdere branden. Moskou en Oekraïne die over en weer allemaal projectielen op elkaar afsturen. De politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm- en luchtdrukpistolen in beslag. Die kun je vlak over de grens in Duitsland makkelijk krijgen, want daar heb je daar geen vergunning voor nodig. En de politie haalt al jaren, zeggen zij.
2: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Dus ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: En dan nog even, de UEFA, de Europese Voetbalbond, dreigt met juridische stappen tegen de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Voorzitter Infantino wilde een bedrijf oprichten dat het wereldkampioenschap zou beheren en daarvoor aandelen zou uitgeven. Dat plan is teruggetrokken, maar de Europese Voetbalbond laat het er niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de FIFA, zegt deze sportrechtadvocaat.
3: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
0: En die commissie zou Infantino kunnen schorsen. Omroep Zeeland, 4 minuten voor 8:30. Pak vast pen en papier.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ja, goedemorgen Zeeland, on tour. Elze en Veerle hebben elkaar al heel vaak uitgedaagd. Gaan ze vandaag ook weer doen tussen 9 en 12. Straks bij Omroep Zeeland op radio en tv. In weer een andere plaats, alleen waar? Ik heb 3 aanwijzingen en aan de hand daarvan kun jij de plaatsnaam raden. Laat het me dan weten via de WhatsApp 0118-499-999. Dit zijn die 3 aanwijzingen. Die 2 zijn er eigenlijk 1. Die ene ligt in 3 gemeenten. En dan de laatste aanwijzing. Geduldig dier. Nou, daar moet je het weten. Daar komen ze nog een keertje. Die 2 zijn er eigenlijk 1. Die ene ligt in 3 gemeenten. Geduldig dier. Succes!
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder 1 dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, even checken zo dadelijk bij de dorpentocht die op het punt van beginnen staat. Maar nu eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De provincie Zeeland onderzoekt wat inwoners merken van extreem weer. Op internet staat een vragenlijst over slecht slapen bij hitte en of er voldoende schaduw is. En ook wat inwoners en overheden kunnen doen om de buurt groener en klimaatbestendiger te maken. De enquête brengt ook in beeld waar mensen wateroverlast hebben bij hevige regen. De politie in de Oosterschelde-regio waarschuwt om alert te zijn op auto-inbraken. De laatste tijd zijn er veel meldingen over personen die proberen of autodeuren van het slot zijn, zodat ze erin kunnen, zijn onder meer meldingen uit Heinkensand en Goes. In Koudekerken gaan de huizen in de verhuur die jarenlang verpauperden in de Bankertstraat. Wooncorporatie Zeeuwland heeft de huizen opgeknapt. Voordat dat kon, procedeerde de gemeente Veren jarenlang tegen de vorige eigenaar van dat rijtje huizen. 8 van de 10 woningen stonden jarenlang leeg en de tuinen raakten volledig overwoekerd. Landbouworganisatie LTO Nederland waarschuwt voor een lage suikerbietenopbrengst. Door de droogte groeien de bieten nauwelijks meer. Op zich kunnen suikerbieten tegenhitten, maar volgens de LTO houdt het een keertje op. Zeeland is een belangrijke suikerbietenprovincie. En het weer dan voor vandaag. Het wordt vrij zonnig met een enkele regen- of onweersbui, een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. ANWB meldt op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Moerdijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De afrit is dicht.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Tell her about it, Billy Joel. Het is een lastige vandaag. Misschien zit je nog heel erg na te denken of te googlen met deze aanwijzingen. Ik zoek een plaatsnaam van een plaats ergens in Zeeland, waar Goedemorgen Zeeland on Tour straks is. Drie aanwijzingen. Je zou het moeten kunnen doen met deze aanwijzingen. Die twee zijn er eigenlijk één. Die ene ligt in drie gemeenten. Dat zijn niet zo heel veel plaatsen volgens mij die dat hebben. Geduldig dier. Dat zou een weggevertje moeten zijn. Oké, nog één keer. Die twee zijn er eigenlijk één. Die ene ligt in drie gemeenten. Geduldig dier. Als je het weet, waag een gokje. 0118499999. Over een klein half uur dan begint op Walcheren de dorpentocht. Dat is 60 kilometer fietsen langs 11 stempelposten. Opbrengst gaat naar Terre des Hommes, zoals elk jaar. En het is de laatste tocht die is uitgezet door Piet Wielemaker uit Koudekerken. Man op leeftijd. En nu mag een ander het gaan doen. Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke leeftijd heb je dan?
1: Ik, als het goed gaat, mag ik straks 75 worden.
0: Oh joh, dat heb je dus, nog jaren te gaan.
1: Dat moet nog kunnen, hè?
0: Ja, en toch de laatste dorpentocht die jij hebt samengesteld. Heb je er een mooie tocht van gemaakt?
1: Tuurlijk. Ja, heel mooi. Dus, en met dit mooie weer, dan dat kan alleen maar heel goed wezen voor de, en ook mensen om plezierig te fietsen.
0: Want dit heb je hoe lang gedaan? Ik dacht een jaar of 10, geloof ik, hè, die routes samenstellen.
1: Ja.
0: Daar ben je het hele jaar mee bezig dan, denk ik.
1: Dit moet je best wel vroeg mee beginnen. Ik begin meestal na deze tocht. Dan ga ik weer aan zoeken om... Nu ben de blaadje nog aan de boom, dus dan zie ik waar ik fiets of waar ik hoe of waar het is. Hè.
0: Ja. Maar je zegt, na deze tocht ga ik, maar na deze tocht ga je helemaal niet meer. Want dit is
1: nou,
0: je laatste.
1: Nou niet meer. Nou, ik mag mijn opvolger nog een beetje helpen, op gang te helpen. Dus dat kan nog ietsje mooi om af te bouwen.
0: En wat zeg je dan tegen die opvolger? Want je wil een mooie route hebben langs pittoreske plaatsjes op Walcheren. Ja. Wat is de tip voor jouw opvolger?
1: Je moet zelf fietsen. Dat moet je zeker al lang gedaan hebben in Walcheren.
0: Ja.
1: Maar en je moet dus 11 stopplekken of stempelplekken moet je weten te vinden. En dat is soms wel eens moeilijk. Dus dat, en één van stempelplaats in stempelplaats een kilometer of 5. Dus dat is eventjes soms wat zoeken.
0: Piet. Maar goed... Ze gaan jou missen volgens mij. En je bent al onderscheiden al een paar weken geleden met een soort erkenning van Terre des Hommes. Verwacht je vandaag op de laatste dag eigenlijk nog iets?
1: Misschien een kleine geitje dat ze wat belangstellingen. Maar ik vind het wel goed zo. Hey. We doen dat met elkaar. We hebben een hele commissie.
0: Ja, dit was dus ook
1: zo. Gelukkig.
0: Piet, in dat geval wens ik jou een hele goede laatste dorpentocht voor jou. Ik weet ook dat je volgend jaar gewoon lekker gaat meefietsen. Maar dan heb je niet meer zelf samengesteld. Dus het wordt toch een beetje een gekke dag voor jou, denk ik. Misschien dat heel veel mensen wel zeggen... Hey Piet, dankjewel man.
1: Wie weet.
0: Plezier in elk geval vandaag. Hoi. Piet Wielemaker en de dorpentocht op Walcheren, 60 kilometer lang. Begint zo dadelijk om 9 uur, dus over 20 minuten.

Agda en de Munnik en ik zeg niets. Nou, jij mag het wel zeggen. Welke plaatsnaam bedoel ik bij deze drie aanwijzingen? Je hebt nog een paar minuten om te appen. 0118499999. Die twee zijn er eigenlijk één. Die ene ligt in drie gemeenten. Geduldig dier. Welke plaatsnaam? Je mag het zeggen.

Anna Kendrick en Caps. Remco laat me niet langer in spanning. Kreeg ik al een berichtje. Oké, gaan we dan. Goedemorgen Zeeland on Tour straks weer. Vanaf 9 tot 12 Elze en Veerle in weer een andere plaats waar ze elkaar gaan uitdagen. Ondertussen hebben ze al een hele mooie route door Zeeland afgelegd. Maar waar zijn zij vandaag? Drie aanwijzingen. En het zijn lastige, want soms dan loopt het storm. Nu liep het niet storm, maar het was een zomerbriesje. Een verkoelende in elk geval. Drie aanwijzingen. Die twee zijn er eigenlijk één. Die ene ligt in drie gemeenten. En geduldig dier. Dit kwam er allemaal binnen. Loni Blom. Die heeft me wel eens verteld dat ze dan AI gebruikt. En dan gaat ze zoeken. Drie wegen liet ze weten. Of Kats. Of Sluis kan ook hoor. AI is helemaal in de war. Inderdaad, want het is allemaal niet goed, Loni. Peter komt met Vossemeer. Goed gedacht, maar het is niet waar. Joke Vroonland, Lamswaarde. Leni Bogaert heeft tolen, verwijst naar het holen waar dieren kunnen schuilen. Mooi gevonden, maar het klopt niet in dit geval. Met Vossemeer, goed gedacht, maar het is niet waar. Joke Vroonland, Lamswaarde. Leni Bogaert heeft tolen, verwijst naar het holen...

0: Vlaamse Kouwa.
1: Juist, tot 1843 één dorp. België werd in 1830 onafhankelijk. Maar de grens werd vastgesteld in 1843. Toen zijn trouwens ook de gietijzeren grenspalen neergezet. Die ene ligt in drie gemeenten.
0: De Nederlandse Koewacht die ligt in de gemeente Terneuzen. En de Belgische Koewacht die ligt in, dacht ik, Stekene en Moerbeke.
1: Juist, over die laatste Moerbeke, dat snap ik. Want ik moest ook even zoeken hoe het nou zat. Tegenwoordig valt het onder Lokeren, een klein stukje van Koewacht. Want Moerbeke is gefuseerd nog niet zo lang geleden met Lokeren. Dus, Moerbeke mag je vergeten. Lokeren komt daarvoor in de plaats. Maar inderdaad, één dorp in drie gemeenten. En dan geduldig dier.
0: Nou, een koe die wacht. En een koe is een geduldig dier. Totdat hij gemolken wordt.
1: Is dat zo?
0: Denk het wel, hoor.
1: Ja, en in het wapen van Koewacht staat trouwens ook een wachtende koe. Ik meen tussen drie bomen, als ik het me goed herinner. Herman, je hebt er goed over nagedacht. Wist je het snel of moest je even nadenken toch wel?
0: Ik wist het redelijk snel.
1: Goed zo, leuk. Koewacht. Dankjewel, Herman de Smit. De eeuwige roem op deze dag, die moet je verdelen. Samen met Frans, Henk Kees en Connie. Herman de Smit in elk geval, hij wist Koewacht.

Ed Sheeran and the Shape of You, straks dus Elsa en Veerle met de uitdagingen die ze in Koewacht hebben gedaan. Blijf lekker luisteren of kijken, dan kan je het allemaal horen en zien bij Omroep Zeeland. Ik ben er morgen weer. Ik wens je een heel fijne dag.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
12: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
11: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
13: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
11: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
21: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Sade, een smooth operator. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog iets gebeurd sinds ik je gezien heb gisteren?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oh, ik even denken, wat had ik nog? Ik heb bakjes water overal neergezet gisteravond. Nee, ik dacht voor anderen, voor egels en noem maar op.
1: Oh ja.
0: En daar zitten bij ons ook heel veel duiven en merels.
1: Die hadden we graag, hè?
0: Ja, ja.
1: En ik dacht van die vogelbadjes, van die grote.
0: Ik heb één vogelbadje en het andere, daar heeft onze hond mee lopen sjouwen en toen viel het kapot.
1: Goh.
0: Dat was zo'n badje met twee van die vogeltjes op het randje.
1: Ja, ja, die heb
0: nou,
1: ik
0: die
1: ook.
0: Vogeltjes die had hij dus zo vastgepakt in zijn bek. En zo was hij daarmee rondgelopen. Maar dat was natuurlijk toch best wel zwaar, want van steen. En ja, nou ja, daar kon het niet tegen. Dus ja. Gisteravond ben ik nog even naar de bibliotheek in Terneuzen gefietst. Die is op maandag tot 7 uur open. En toen viel me op, ik kwam eerst een motorrijder tegen in een korte broek. Dat vond ik heel gek. Want ik dacht, ja, het kan wel warm zijn, maar als je valt op een motor, nou, dan hou je volgens mij geen vel meer over. En bij de bibliotheek stonden 3 fietsen met stickers erop met weesfietsen. Dat vond ik zo grote stadachtig.
1: Oh ja. Big City Terneuzen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, dat zijn dus fietsen dat als ze er een tijdje staan, dat is een soort waarschuwingssticker. Hè? Als ze er een tijdje staan en ze worden niet weggehaald, dan haalt de gemeente ze uiteindelijk weg. Dus dat stond er dan ook op, weesfiets. Goed. Wij gaan er natuurlijk een gezellige ochtend van maken. En in Goedemorgen Zeeland on tour gaan we ook weer op pad. Wij gaan naar Koewacht vandaag.
1: Leuk.
0: Leuk. Komen er meteen herinneringen boven?
1: Ja, bij mij wel nu.
0: Daar gaan we verder natuurlijk nu nog niks over zeggen. Maar als je een beetje kunt voorspellen wat wij in Koewacht deden, dan mag je appen naar ons reactienummer 0118 499999.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Fuego!

0: Carol G en Ciante tu hubiera conocido. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 4 augustus, maar dan in de geschiedenis.
1: Op 4 augustus 1945 keerde de koninklijke familie terug in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef de familie in Canada. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 raadde generaal Winkelman aan koningin Wilhelmina aan het land te verlaten. En zij is toen naar Londen gegaan. Zij vertrok op 13 mei naar Londen en richtte zich vanuit daar met regelmaat via Radio Oranje tot het Nederlandse volk. Maar prinses Juliana verbleef tijdens de oorlogsjaren met haar dochters Beatrix en Irene in Canada. En prinses Margriet werd geboren in dit land. En dat was dus wel bijzonder, want ja, jij vertelde mij dat ze een stukje Nederland daar hebben gemaakt, zodat zij toch de Nederlandse nationaal, of in ieder geval...
0: Precies, want dat is natuurlijk anders ingewikkeld, want stel dat er iets met Beatrix zou gebeuren als troonopvolger, dan zou Irene, als ze Canadees zou zijn, geen koningin van Nederland kunnen worden, volgens mij.
1: Ja, maar Margriet zei het ook. Margriet werd geboren in...
0: Margriet, ja. Nou ja, als dus de eerste twee dochters om wat voor reden dan ook zouden afvallen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat zij met iemand zouden trouwen die ergens koning in een ander land zou zijn. En je kunt geen koningin over twee landen zijn, hè? En... volgens mij hebben ze dat om die reden zo gedaan.
1: Ja, ik ging het even opzoeken dat de kraamkamer waarin ze geboren is tijdelijk tot internationaal gebied is gemaakt.
0: Ja.
1: Het is wel bizar.
0: Ja.
1: Ze kwamen terug op 4 augustus.
0: Dat is best wel laat.
1: Nee, ze kwamen terug op 2 augustus en op 4 augustus werd de terugkeer gevierd. Dus dat was het officieel. Verder op 4 augustus in 1693 was de uitvinding van de champagne door Dom Pérignon, als ik het goed zeg.
0: Ja.
1: En in 1789 was de afschaffing van de feodale traditie in Frankrijk door de Nationale Vergadering.
0: Einde van de koningen en daar dus. Hè?
1: En de ridders.
0: Ja,
1: en de...
0: Daarna is het nooit meer, is altijd een republiek geweest.
1: In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Vielen Duitse troepen België binnen in de Eerste Wereldoorlog. Waardoor het Verenigd Koninkrijk de oorlog verklaarde aan Duitsland. En in 1921 verstuurde de Franse uitvinder Édouard Bellin voor het eerst draadloos een fax over de Atlantische Oceaan.
0: We kijken in 1921?
1: Ja.
0: Zo lang geleden al.

0: U2, An Ordinary Love. Nou, laten we meteen even kijken wie er jarig is op deze 4 augustus.
1: Meghan Markle is jarig. Amerikaanse actrice en tegenwoordig de echtgenote van de Britse prins Harry. En zij wordt 45. En Barack Obama, de 44ste president van de Verenigde Staten. Nou, die kennen we allemaal wel, denk ik. Wordt 65. Erik van Muiswinkel, Nederlands klein kunstenaar, acteur, zanger en televisiepresentator, wordt 65. En Billy Bob Thornton, Amerikaanse filmacteur, regisseur, zanger. Hij had 5 huwelijken, waarvan 3 jaar met Angelina Jolie, voordat hij Brad Pitt ontmoette. En hij wordt 71.
0: Er kunnen nog wel een paar huwelijken bijkomen dan.

0: Whitney Houston en Love Will Save the Day. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Dag Elsa, goedemorgen. In Koudekerke gaan de huizen vandaag in de verhuur die jarenlang verpauperden in de Bankertstraat. Woningcorporatie Zeeuwland heeft die huizen opgeknapt. Maar voordat dat kon, procedeerde de gemeente Veren jarenlang tegen de vorige eigenaar van dat rijtje huizen. 8 van de 10 woningen stonden jarenlang leeg en de tuinen raakten volledig overwoekerd. De provincie Zeeland wil van inwoners weten wat ze merken van extreem weer. Op internet staat een vragenlijst over slecht slapen bij hitte en of er voldoende schaduw is. En ook wat inwoners en overheden kunnen doen om de buurt er anders in te richten. De enquête brengt ook in beeld waar mensen wateroverlast hebben bij hevige regen. Militair historicus Dennis van Nieuwenhuizen wil dat er een monumentje komt voor generaal-majoor Hennekin uit Sluis. Hennekin zat in de 18e en 19e eeuw in het Franse en later Nederlandse leger. Hij speelde een grote rol bij de bouw van verdedigingswerken in de tijd dat Nederland en België nog één land waren.
3: Hennekin, zijn lichaam is wel bijgezet geweest in het familiegraf aan de Krabbeschans in Sluis. Maar voor de rest herinnert er eigenlijk helemaal niks aan. Dus het zou fijn zijn als er een plaquette zou komen in de vesting Sluis, hè, waar hij ook eigenlijk zijn eerste stapjes in zijn carrière heeft gezet.
2: En van Nieuwenhuizen vindt het onterecht dat bijna niemand Hennekin meer kent. Hij werkt ook aan een boek over zijn werk. En landbouworganisatie LTO Nederland waarschuwt voor een lage suikerbietenopbrengst. Door de droogte groeien de bieten nauwelijks meer. Op zich kunnen suikerbieten tegen de hitte, maar volgens de LTO houdt het een keertje op. Zeeland is een belangrijke suikerbietenprovincie. En het weer in Zeeland, vrij zonnig vandaag met een enkele regen- of onweersbui, een matige west-zuidwestenwind en het wordt 32 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Warren en Burning Down. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. De inzet is een paar lekkere warme sokken van Omroep Zeeland.
1: Wie wil die nu niet?
0: Nee, maar ze blijven goed tot deze winter. Dus je kunt ze nog een tijdje wegleggen.
1: Dat weet je nog niet, hè? Zo lang heb je ze nog
0: nee,
1: niet.
0: Nee, dat is waar. Maar ik denk zomaar dat ik dat wel goed inschat. Oh, ja. Wat wil je weten, Veerle?
1: Ja, wat voor enquête heeft de provincie Zeeland op dit moment?
0: 0118-4999-99. Je hoorde het net bij Remco.
1: Ja, meer wat willen ze van je weten?
0: Ja, precies. 0118-4999-99.

0: The Beatles en Good Day Sunshine. De provincie Zeeland heeft op dit moment een enquête. En ja, de provincie hoopt natuurlijk dat heel veel mensen die in willen vullen. Roger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat willen ze weten?
1: Nou, ze willen het klimaat weten en of je er zelf bij omhoudt. Bij wateropvang in de dorp en al dus.
0: Ja, ik zie vele ja zitten knikken. Is ik vind volledig
2: het,
0: genoeg?
2: Ik vind het oké. Ik zie dat appjes ook een beetje zeggen van hoe gaan mensen om met het weer. Maar het is ook wel, ze willen ook weten wat je merkt, hè, van het weer. Van het extreme weer.
1: Ja, ik merk er echt fevig.
0: Ja? Slaap je slecht?
1: Ja. Nee, het is niet van slecht slapen, maar dat slaat ook op mijn long. Nee, ik heb zelf die COVID dit gehad. En nu bij dat zwaardere weer daar in klas mee.
2: Oh, dat het stoffig is of zo?
1: Ook dat, dat heeft er al bij te maken. Maar de warmte, ik kan ook niet tegen warmte. Ik moet ook niet in de zon al zitten en ik verbrand nou tot de mat.
0: Oh ja, ja, ja, ja, maar dat heeft niks met die COVID te maken.
1: Nee, dat heeft zeker er niks mee te maken. Maar ja, ik kan toch ook niet tegen de warmte ook.
0: Nee. En dat zal er wel mee te maken hebben, denk ik.
1: Dat is altijd veel zeg. Dat stof, dat slaat op je long en het is het zwaardere weer, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou
0: ja,
1: onweerachtig.
0: Dat zijn inderdaad wel dingen die ze willen weten. Hè? Slecht slapen bij hitte. Of er voldoende schaduw bij je in de buurt is?
1: Ja, ik probeer zo schaduw mogelijk te zetten. Want ik heb nog een nachtdekje en ik heb ook een tuinhuis. Maar dan wordt het hartstikke warm. En dan kan ik om de hoek zitten en dan zet ik de poort op. En dan trek ik het lekker door. En dan zet ik dat liefst in.
2: Ja. Of onder een goede boom, hè? Dat werkt er vaak.
1: Ja, tussen de bossen en zo. Ja, dat is ook goed. Ja.
0: Nou, inderdaad, ik denk, Roger, dat jij een van de mensen bent die gewoon de enquête in moet vullen. Maar je doet ook in elk geval mee in de verloting. Oh, ik durf het bijna niet te zeggen. Misschien win je wel een paar lekkere warme sokken.
1: Oh, maar die ben nooit waar. Ja,
0: nee, precies. Hè, die bewaar je gewoon tot het weer een beetje kouder wordt. En dat gaat ongetwijfeld wel weer gebeuren.
1: Oeh.

0: Pop Trash Inc. en Mi Corazon. Alice uit Vlaken was op Jumpin' the Whale in Nissen. En niet als publiek, nee. Zij reed mee als legend voor de Rolls. Alice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, het was natuurlijk een wedstrijd voor veteranen. Dus de 50-plussers in dit geval dan. En die dan niet actief waren in de springsport, of niet meer. Nou, er zaten een paar van die regels aan.
0: Oh ja, ja. Wat betekent dat?
1: Ja, het was natuurlijk een wedstrijd voor veteranen, dus de 50-plussers in dit geval dan. En die dan niet actief waren in de springsport, of niet.

0: opgeven voor iets en er dan daadwerkelijk voor staan, dat is nog een heel verschil, hè?
1: Ja, dat momentje had ik wel even naar in de ring stond en die hindernissen zag en al die mensen en ik, yo, wat heb ik gedaan?
0: En hoe ging het?
1: Ja, echt super, super. Dat was echt volle focus en ja, het ging echt gewoon boven verwachting. Ik dacht eerst de parcours, ik dacht gewoon proberen foutloos netjes te rijden. Nou, dat lukt ook. En toen denk ik, oh jee, moet nog een keer, moet barrage. Ik denk, ja, dan gaan we ervoor ook, maar wel gewoon netjes ervoor. Ik ga niet als een gek door die ring natuurlijk. Maar gewoon echt, zo hard ik durfde en dat ik dacht dat het kon, zijn we gegaan.
0: Yeah.
1: En ook dat lukt en foutloos, maar ja, er zijn natuurlijk altijd sneller. Dus, maar dat gaat niet. Ik was echt super tevreden.
0: Je kunt trots zijn op jezelf, toch?
1: Nou, precies. Het was echt, echt hartstikke leuk. En zoveel publiek. En reacties natuurlijk vooraf al. En daarna ook.
0: Ja.
1: De sfeer was fantastisch. Dus het was echt heel leuk.
0: Ja, en Alice, het is nooit de ruiter alleen, hè? Het is altijd samen met het paard, hè?
1: Nee, op een ander paard had ik zomaar niet gedaan. Ik had eventueel nog een paard die bij ons op stal. Wat ik dan misschien zou durven. Maar ja, Macho Denise natuurlijk, ja, die rijdt die en... Nou ja, dat is mijn dochter, dus die is net zo lang en een beetje dezelfde manier van rijden. Dus dan, ja, dat is voor dat paard, die kent mij. Dus dat scheelt alles. En ik ken dat paard, dus je weet wat zijn voorkeur is. En ze moest mij helpen natuurlijk, want ik kreeg net zo'n hindernis, maar dat springen moet dat paard doen. Dus,
0: ja, precies, precies. Zeg, en in het publiek zat je familie?
1: Ja, heel veel kennissen en god, heel veel mensen. Maar de sfeer is natuurlijk zo leuk, ook voor mensen die dan weinig met de paardensport hebben. Het is gewoon makkelijk te volgen natuurlijk. Je valt er een balk en bij de snelste, of tenminste, ja, geen balk natuurlijk, en bij de snelste dan win je. Dus het is gewoon te volgen. En ja, eigenlijk een beetje hilarisch natuurlijk, omdat de oudere mensen in het vak zijn. Dus het was gewoon echt leuk.
0: Ja, lekker duidelijke regels. Zeg maar, jij noemt jezelf dressuurmuts. Maar
1: ja.
0: ik denk dat je die titel toch eigenlijk nu wel eventjes opzij kan zetten.
1: Nee, maar ik kan het altijd beter zelf maar zeggen. Ze worden de dressuurrijders meestal door springruiters genoemd. Dus ik doe er wel aan mee.
0: Ja, en heb je meteen opgegeven voor de volgende keer?
1: Nee, ik weet natuurlijk niet of er een volgende keer komt, maar dat is gewoon weer even kijken wat voor paard we beschikbaar hebben en hoe zelf, wat ik zelf nog durf en wat er is. Ik neem aan dat ze weer wat anders verzinnen, misschien voor de jeugd of ik weet niet wat. Maar dit was echt een superleuke wedstrijd.
0: Oh ja, maar het was niet zo dat je nu zo de smaak te pakken hebt dat je denkt van nou, ik ga gewoon weer elke week springen.
1: Nee, op je piek moet je stoppen, toch?
0: Ja, dan is dit wel je piek, hè?
1: Ja, voor mij was dit de piek. Dit was echt gewoon, het was leuk, maar ook gewoon leuk.
0: Nou, het was ook heel leuk om dit even te horen. Alice uit Vlaken, zij deed dus mee tijdens Jumping the Wildnessen. De legend for the roles. Springen dus, maar met heel veel succes volgens mij.

0: Only Love, 3:10. Graag tot zo.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen halfjaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna €2,7 miljard, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Maal Smit was dit. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Waarin we dit uur ook weer on tour gaan. Veerle en ik samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten. Vandaag in Kuwait. Ja, wat we daar deden, er kwam eigenlijk al van alles binnen, hè?
1: Ja, iemand belde. Wie belde er nou over dat we asperges gingen steken? Maar dat kan natuurlijk niet in de zomer.
0: Nee.
1: En zo ver van tevoren zijn we niet gaan opnemen.
0: Nee, precies. Dus die zijn al allemaal uit de grond zonder ons.
1: Ja.
0: Nee, maar als je toch wil weten, ja, of als je denkt te weten, dan kun je nu nog even appen 0118-499999. Want wij verloten telkens elke dag weer een t-shirt. En om 11:50 maken we de dagwinnaar bekend. Maar goed, ja, eerst dan toch maar eens straks naar Kuwait. En wat we daar deden, dat hoor je dus zometeen.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Zee en moi Lolita. We zijn in Koewacht met Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, Veerle en ik samen op pad. In dit geval kreeg jij, Veerle, de opdracht. Maar wat we daar deden, nou ja, goed, gaan we naar luisteren. Koewacht, een grensdorp met zo'n 2565 inwoners. De geografische ligging heeft te maken met de 80-jarige oorlog. Want het Belgische gedeelte van toen, dat werd bezet door Spaanse soldaten. Aan deze kant waren Franse huursoldaten. Vanuit Axel waren er regelmatig rooftochten. En toen zijn hier forten aangelegd. Nou, daar vind je alleen nog wat sporen van terug in het landschap. Maar Fort Massereels, dat groeide uit tot een woonkern, wat het huidige Koewacht is. Nou, door die Franse huursoldaten heeft het lokale dialect hier nog steeds Franse woorden. 1830, de afscheiding van België van het Koninkrijk der Nederlanden. En daardoor kreeg je een echte landsgrens, die tot op de dag van vandaag er nog is. Als je door Koewacht rijdt en je hebt het even niet in de gaten, dan rij je zo België in. En dan is het nog steeds Koewacht, maar dan is het Belgisch Koewacht.
1: En waar komt die naam vandaan?
0: Koewacht, ja, nou ja, de naam zegt het al, koe, een veld met koeien, wat in de gaten gehouden moest worden. Dat is maar één van de verklaringen, maar dat vond ik de mooiste verklaring.
1: Oh.
0: Ik dacht vanuit die strooptochten, Koewacht, vroeger schreven ze het net even iets anders, maar daar is wel de naam nu nog steeds van overgebleven. Van oudsher een vlasdorp. Je zag hier overal velden met vlas. Het werd hier ook verwerkt. Dat is nu een stuk minder. Maar nog steeds zie je hier vlas. En er is in de polder nog een luchtwachttoren van de Koude Oorlog. Wat denk jij dat wij hier gaan doen? Wat wij hier gaan doen? Wat jij hier gaat doen?
1: Oh, oké. Okay. Nou, iets met koeien. Iets met vlas. Iets met die wachttoren, ik zou niet weten wat.
0: Nee. Wie gaat er trouwen?
1: Ik. Tenminste, ik hoop. Ik ga ervan uit dat jij niet nog een keer gaat trouwen.
0: Nou, het is geen geheim hè, dat jij over. Het duurt nog wel een aantal weken, maar jij gaat trouwen. En jij hebt in de kantine uit je mond laten rollen dat jullie nog niet echt gewerkt hebben aan het oefenen voor de openingsdans. Hier in Koewacht is het de oefenlocatie van een echtpaar dat op hoog niveau aan stijldansen doet. En zij willen jou de beginpassen leren van de openingsdans.
1: Van de openingsdans. Maar ik heb het idee dat jij al heel lang probeert mij in een richting te duwen van een openingsdans. En nu heb jij zelfs mensen geregeld die mij... Zit jij te sturen dat dit een openingsdans op Bruno Mars wordt?
0: Doe ermee wat je wil.
1: Zij gaan jou heel erg fan van Bruno Mars.
0: Een paar pasjes leren. Want je moet niet denken dat je straks over de dansvloer zweeft. Want daar is de tijd te kort voor. Maar je kunt misschien dan thuis... Want ja, hier doe je het niet met de bruidegom. Dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Maar je kunt misschien thuis dan toch een paar pasjes oefenen. Gaat het lukken, denk je?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Je had dit wel mogen zeggen trouwens. Ik heb slippers aan.
0: Ja, ik keek er al naar. Ik denk,
1: daar kan ik helemaal niet op draaien. mooi is dat.
0: Als ik gezegd had, neem een paar dansschoenen mee, dan had jij meteen gezegd waarom. Dus
1: dat is waar.
0: Dan is de verrassing eraf. We gaan op de fiets.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. We zijn in Koewacht met Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle kreeg daar de opdracht om een Roomba te leren. Want ja, Veerle gaat trouwen, maar komt er wel een openingsdans of toch niet? Ze hebben nog niks geoefend. In Koewacht staan oud-Nederlandse kampioenen stijldansen klaar.
1: Nu verklap jij volgens mij al iets. Want ik had alleen nog maar gevraagd, moet dit woord zeker op Bruno Mars? Maar nu jij zegt Roomba, hè?
0: We moeten toch eerst meer iets daarover te weten komen.
2: In Koewacht heb je gemeenschapscentrum De Vlassaard. Daarin ligt een prachtige dansvloer. En daar hebben we afgesproken met Ciccio en Jasmijn. Maar eerst wilde jij nog even wat opzoeken over de openingsdans. Wat daar nou precies voor etikettenregels aan zijn, hè?
3: Ja, de openingsdans, dat is het officiële start zijn voor het avondfeest. Nou, dat had niemand kunnen bedenken. Het bruidspaar betreedt traditioneel als eerste de dansvloer voor een romantische dans. Die traditie van die first dance gaat terug tot de 17e eeuwse Europese bals. En destijds was het gebruikelijk dat de eregast, vaak degene met de hoogste sociale status, de eerste dans van de avond opende. Tegenwoordig symboliseert het moment dat het bruidspaar samen de eerste stappen in hun nieuwe leven zet.
2: Maar sowieso ben je als bruidspaar dan toch ook de hoogste gast van de avond, hè?
3: Ja, een beetje de host ook wel, ja. Denk ik. Van, dan geef jij het
2: straks. In elk geval de mensen waar het om draait.
3: Ja. Jou zei jij dat ik de Roomba moest gaan dansen. Mm-hmm. Daar ken ik helemaal niks van, dus dat heb ik ook opgezocht. Dat is Latijns-Amerikaanse muziek en dus ook een dansvorm die zijn oorsprong kent in Cuba. En het staat bekend als de dans der verleiding. Wordt gekenmerkt door sensuele heupbewegingen. Nou, dat heb je mooi bedacht. Het woord zelf komt uit Spanje en betekent letterlijk feest.
2: Hoe bewegelijk is jouw gom?
3: Nou, ik ben zeer Hollands, vrees ik, in mijn beweging.
2: Maar je gom?
3: Mijn gom?
2: Ja, de bruidegom.
3: Oh.
2: Nou, hoe bewegelijk is die?
3: Die is denk ik nog stijver dan ik. De Roomba is juist dus eigenlijk een dans der verleiding. Waarin de vrouw haar partner juist verleidt. Door hem beurtelings aan te trekken en dan weer af te wijzen. Tenminste, dat staat hier. De beweging zit vooral in de heup op de eerste van de vier tellen. Dan moet ik nog gaan tellen ook.
2: Weet je wat?
3: Ik zullen het gewoon maar gaan moeilijk.
2: Doen. Ik zoek gewoon een lekker stoeltje op. En ik kijk
3: ga
2: toe.
3: Genieten, ja.
2: Ja, precies.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo. Ja, zometeen het vervolg van Goedemorgen Zeeland on Tour. Lukt het Veerle om de opdracht te laten slagen? Maar ondertussen is Floris-Jan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. In Koudekerken gaan de huizen in de Bankertstraat in de verhuur nadat ze jarenlang stonden te verpauperen. Woningcorporatie Zeeland heeft de huizen nu opgeknapt. Dat kon pas omdat de gemeente Veren jarenlang ervoor nodig had om de huizen te kopen van de vorige eigenaar. 8 van de 10 woningen stonden al die tijd helemaal leeg. De provincie Zeeland onderzoekt wat mensen merken van extreem weer. Op internet staat een vragenlijst over slecht slapen bij hitte en ook over of er voldoende schaduw bij jou in de buurt is. En ook wat inwoners en overheden kunnen doen om buurten anders in te richten. De enquête brengt ook in beeld waar mensen wateroverlast hebben bij hevige regenbuien. Landbouworganisatie LTO Nederland waarschuwt voor een lage suikerbietenopbrengst. Door de droogte groeien de bieten nauwelijks meer. Op zich kunnen suikerbieten tegen de hitte, maar volgens LTO houdt het een keer op, zo gezegd. En Zeeland is een belangrijke suikerbietenprovincie. Militair historicus Dennis van Nieuwenhuizen wil dat er een monument komt voor generaal-majoor Hennekin uit Sluis. Hennekin zat in de 18e en de 19e eeuw in het Franse en daarna in het Nederlandse leger. Hij speelde een grote rol bij de bouw van verdedigingswerken in de tijd dat Nederland en België nog één land waren.
3: Hennekin, zijn lichaam is wel bijgezet geweest in het familiegraf aan de Krabbeschans in Sluis. Maar voor de rest herinnert er eigenlijk helemaal niks aan. Dus het zou fijn zijn als er een plaquette zou komen in de vesting Sluis, hè, waar hij ook eigenlijk zijn eerste stapjes in zijn carrière heeft gezet.
2: Van Nieuwenhuizen vindt het onterecht dat bijna niemand Hennekin meer kent. Hij werkt ook aan een boek over zijn werk. Het weer dan in onze provincie. Een vrij zonnige dag is het met opnieuw tropische temperaturen. Maximale waarden komen uit op ongeveer 32 graden. We kunnen wel in de loop van de dag te maken krijgen met enkele regen- of onweersbuien. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 10:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: Roxette, and it must have been love. Vandaag zijn we in Koewacht met Goedemorgen Zeeland on tour. En Veerle kreeg daar een opdracht om een openingsdans in te studeren. Is dat het goede woord?
1: Ja, nou in eerste instantie vooral te oefenen, denk ik. Omdat je überhaupt geen idee hebt.
0: Nee, dat is
1: hoe
0: waar.
1: Dat is waar.
0: Wereldkampioenen, oud-Nederlands kampioenen Ciccio en Jasmijn Pecoraro, die staan voor jou klaar om jou dat te leren. Maar eigenlijk gaat het dan gewoon om Ciccio, want je kunt niet met een vrouw dansen. Had wel gekund.
1: Ja, ik verwacht dat Jasmijn, die kan zo goed dansen, die zal ook wel de herenpassen zo kunnen, denk ik hoor.
0: Dat is waar. Nou, laten we eerst maar eens met ze kennis maken. Nou, een lege danszaal. Jasmijn, de helft van het danskoppel. Maar niet alleen het danskoppel.
2: Nee, klopt. Wij zijn ook getrouwd. Ja, wij hebben eigenlijk een relatie gekregen in 2003. En zijn toen samen gaan dansen.
0: Jullie zijn echt samen begonnen ook met dansen?
2: Nou, eerst ben ik begonnen in 2002 en Ciccio in 2003. We hebben elkaar ontmoet op een feest, zelfs niet op de dansschool. En we dachten, we gaan voor de lol eens een keer een wedstrijdje samen dansen.
0: Maar meteen een wedstrijdje, dan kon jij al dansen?
2: Ik kon al dansen, ja. Ciccio ook wel, maar ik danste al zo'n hele mooie jurk. Ciccio was nog niet zo ver gevorderd dan mij.
0: En wanneer ben jij dan op dansles? Gewoon die allereerste stappen?
2: 2002. Ja.
0: En dat was dan stijldansen?
2: Dat was stijldansen, ja, bij een dansschool in Terneuzen. En dan deed je soms wel eens van die kleine wedstrijdjes mee regionaal. En dat was gewoon hartstikke leuk.
0: Maar dan had je meteen wel talent.
2: Ja, ik had wel het talent inderdaad. Ja, klopt. Ja.
0: En dan die danswedstrijden, ja, daar stel ik me meteen inderdaad mooie jurken bij voor.
2: Ik had dan de mooiste, de lange jurken, zeg maar. Hè. Dat zijn de ballroomjurken, dus hartstikke leuk.
0: Maar dan had je meteen wel talent.
2: Ja, ik had wel het talent inderdaad. Ja, klopt. Ja.
0: En dan die danswedstrijden, ja, daar stel ik me meteen inderdaad mooie jurken bij voor.
2: Ik had dan de mooiste, de lange jurken, zeg maar. Hè. Dat zijn de ballroomjurken, dus voor de Engelse wals, de tango, de Weense wals, slow foxtrot en quickstep. Maar we hebben ons niet gespecialiseerd in de korte jurkjes, zoals cha-cha-cha, rumba, pasodoble, jive. Want we wilden ons op één ding focussen en dat was de ballroom.
0: En wat vind je dan zo leuk aan dansen?
2: Ja, wat vind ik zo leuk aan dansen? De muziek, het zwieren over de vloer. Toch wel het presteren ook, want ja, dat zit er ook in. Je wil natuurlijk winnen met de wedstrijden. Maar ook gewoon een mooie jurk aan je haar, mooie make-up, alles er rondom, het trainen. Ja, dat is ook gewoon mooi om te doen.
0: En als je dan aan het dansen bent, echt voor het echte, dus voor een wedstrijd. Ja. Denk je dan nog aan iets of moet je dat juist allemaal loslaten?
2: Eigenlijk moet je het proberen los te laten. Want bij ons was altijd gezegd door onze trainers, wanneer je traint, dan ben je echt puur bezig met de techniek. En eigenlijk op wedstrijd moet je het allemaal loslaten.
0: Ja, maar dat is juist ook moeilijk. Je kunt niet gaan lopen tellen natuurlijk.
2: Nee. En je moet er ook van genieten. Want als je ontspannen bent, straal je ook beter uit voor de juryleden. Ja.
0: En hoe gaat dat dan als je ook in de rest van het leven met elkaar bent? Want als het dan eens een keertje niet goed gaat, is het dan meteen een bedrukte sfeer in huis?
2: Ja, dat is het zeker. Het is best wel pittig om samen te dansen met je partner, want je wil natuurlijk allebei streven naar het hoogste doel toe. Maar je bent ook afhankelijk van elkaar. De ene keer kan ik bijvoorbeeld moe zijn en de andere keer hij. En dan merk je toch aan elkaar van, goh, je zit er vandaag niet zo lekker in. Dus we hebben wel eens gekibbeld inderdaad. Maar tot ons 30ste hebben we bij onze ouders gewoond. Zodat we alles konden focussen op onze wedstrijden, onze trainingen. Dus dan gingen we gewoon apart naar huis.
0: Want hoe vaak trainde je dan?
2: Iedere dag.
0: Iedere dag?
2: Ja, iedere dag.
0: En hoeveel uur?
2: Ja, lacht eraan. We werken natuurlijk ook allebei.
0: Dat nog wel?
2: Ja, dat hoorde er ook helaas bij. Want we moesten natuurlijk ook inkomsten hebben om ons dansen te kunnen betalen. We gingen s'avonds gelijk naar ons werk richting hier.

0: koewachten Vlassaard om te trainen. Of we gingen naar onze trainer in België één keer in de week. Dat was dan altijd op een donderdagavond. En daarnaast ook naar de sportschool. En in de weekenden waren we in Italië bij onze trainers of voor een wedstrijd weg. Dus eigenlijk waren we bijna nooit thuis.
1: Nee. Altijd aan het dansen?
0: Altijd aan het dansen.
1: Dus werken of dansen?
0: Ja. Ja, daar bestond ons leventje toen uit.
1: Ja, ja. Ja. En je bent er toch nooit bij geraakt?
0: Nooit, nee. Nee, het blijft kriebelen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Want ondertussen zijn we ouders geworden van 3 mooie kindjes. En verleg je eigenlijk je wedstrijd dansen zelf. Dus nu trainen we heel veel koppels en doen we jureren. Doen we zelf wedstrijden jureren.
1: Wat denk je van Veerle? Want ze denkt zelf dat ze een beetje stijf in de heupen is.
0: Ik denk dat dat wel goed gaat komen, hoor.
1: Ja?
0: Jawel, zeker. Zeker.
1: Wat zou ze kunnen leren in beperkte tijd? 2-3 pasjes?
0: Ik denk stiekem wel meer, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Zullen we maar aan de slag gaan?
0: Ja, het lijkt me een goed idee. Ja,
1: jij hoeft eigenlijk niets te doen,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, ik ga toekijken.
1: Ik kijk met jou mee.
0: Helemaal goed.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Ronan Keating en When You Say Nothing At All. Ja, en dan is het toch tijd voor andersoortige muziek. Ik zie Veerle al een beetje onder de tafel weg willen kruipen.
1: De dingen die jij mij laat doen, hè?
0: Ja, maar dat is over en weer, hè? Nou, in Goedemorgen Zeeland On Tour gaan wij samen op pad. Geven elkaar dus steeds opdrachten. En vandaag in Koewacht is dat omdat Veerle gaat trouwen. Leer een Roomba als openingsdans. Ja, maar als je dan les krijgt van een oud-Nederlands kampioen, nou ja, dan is dat toch niet zo heel veel mis, hè?
1: Nee, dat is wel leuk.
0: Het is tijd voor de eerste pasjes.
2: Chicho, ik ben Veerle, hallo. Jij gaat mij leren dansen. Ik moet zeggen dat ik een beetje zenuwachtig ben.
3: Logisch. Ja, want ik begreep dat je gaat trouwen. Dus ja, dat is eigenlijk om een hele goede reden.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk, als we dit echt doen, dan doen we dat vaak aan het koppel zelf leren. Dus nu gaan we dat op een hele speciale manier doen, alleen even aan jou. En natuurlijk ga ik je proberen te enthousiasmeren om het straks voor het echi ook met je toekomstige man te doen. Heb je al een beetje danservaring?
2: Ik moet bekennen dat ik was 13, 14. Toen heb ik met mijn vriendinnen op zo'n standaard stijldans even gezeten waar iedereen op gaat. Maar ik was een beetje jong en verlegen. En toen wilde ik heel graag later ook met mijn vriend op dansles. Heb ik hem zover gekregen en toen kwamen we daar aan. En toen zijn we in de pauze naar huis gegaan omdat hij het zo vreselijk vond. Dus dat was een hele kortstondige danscarrière. En ja, dat was echt gênant eigenlijk.
3: Ja, geweldig. De druk neemt toe. Dus niet alleen voor jou, maar voor mij dus ook om
2: ja,
3: te kijken.
2: Ja, je moet het wel heel
3: of
2: leuk
3: dit
2: maken.
3: Ja, precies, inderdaad. Nou, weet je wat oh ja, wanneer wij een toekomstig bruidspaar leren dansen, het allerbelangrijkste is, je gaat daar een speciaal moment met z'n tweeën beleven. Je gaat niet een professioneel optreden geven aan je familie of aan je publiek. Je gaat samen de feestavond openen. En dat moet een hele mooie, leuke ervaring zijn. En dan gaat het niet om hoe geweldig goed het is, maar dat het eigenlijk heel leuk is om samen te doen.
2: Komen er meer sukkels zoals ik? Of durf je dat nu niet te zeggen?
3: We moeten nog zien hoe groot de sukkel je bent.
2: Okay.
3: Ik denk namelijk dat dat wel meevalt. Want we zien heel veel mensen die van tevoren zeggen dat ze grote sukkels zijn. Maar ik heb ze nog niet. Ik heb er nog geen ervaren die niet uit de voeten komt.
2: Heb je mijn schoenen al gezien? Ik heb niet echt mijn beste dansschoenen.
3: Er is er eentje gekomen. Hij had toen zijn klompen niet aan. Maar hij zei, normaal loop ik een hele dag op klompen. Dus je zal me vast wel.
2: En hem is het ook gelukt.
3: Het is hem ook gelukt. En hij vond het steeds leuker.
2: En dus, wat voor dans deed hij bijvoorbeeld?
3: Dat was ook de dans van de liefde. De Roomba deden die.
2: Ook de Roomba.
3: Ja, ja, ja.
2: Want ik zit te denken, Elsa die heeft dit natuurlijk weer bedacht dat ik dit moet doen. Want wij hebben in de radiostudio dat discussie over Bruno Mars. Daar is ze een heel groot fan van. Nou, die draait ze dan dagelijks en dan roept ze, Veerle, dit is je openingsdans. En nu sta ik hier en dan moet ik een Roomba gaan
3: doen. Ja, en ze heeft mij dat nummer natuurlijk ook al verteld.
2: Ja.
3: En,
2: heb je gezegd, dat kan niet?
3: Ik zeg, dit is wel echt wel een Roomba. En het aan de ene kant, hij is lekker langzaam, dus je hebt tijd om het rustig aan te doen. Alleen hoe langzamer de muziek, ja, des te meer ga je nadenken.
2: Ja.
3: En dat is ook een reden tot foutjes die erin sluipen. En dat maakt helemaal niet uit. Dat is gewoon hartstikke leuk.
2: Hey.
3: Maar als je Bruno Mars helemaal niks vindt, dan moet je gewoon muziek doen die je zelf heel leuk vindt. Of een liedje die jullie samen heel leuk vinden.
2: Daar ga ik eens even over nadenken. Maar vooruit, voor nu zal ik dan maar accepteren dat het een Roomba wordt, zeker. Hoe gaan we beginnen?
3: Ja, ik denk, weet je, het voordeel van de Roomba is dat we dat best wel op de plaats kunnen doen. Dus de ene feestzaal heeft een grote dansvloer. Dan kan je over de vloer zwieren. In de Roomba hoeft dat gelukkig niet. Dus als de locatie van het feest helemaal niet een grote dansvloer heeft, dan heb je nog altijd de ruimte om iets te kunnen doen.
2: Oké. Okay. Nou, we gaan beginnen.
3: Oké.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Ja, als je een t-shirt wil winnen, dan moet je nu even je oren spitsen. Want Veerle, hoe krijg je zo'n leuk shirt in je bezit?
2: Ja, iedere dag is er een fotoopdracht die te maken heeft met de opdracht die wij moeten uitvoeren. Nou ja, vandaag moet ik dansen. Dus heb je leuke swingende foto's, foto's waarop je aan het dansen bent, in de woonkamer of op een feest, maakt eigenlijk niet uit.
1: Tijdens een dansles,
2: een dansje in de keuken.
1: Zumba en zo telt ook allemaal mee, dus ook dansen.
2: Bewegen op muziek of zonder muziek kun je natuurlijk ook dansen. Stuur die dan naar 0184999999 en dan kun je zo'n shirt winnen.
1: 10 voor 12 maken we de dagwinnaar bekend.

0: Suzanne en Freek en nooit meer regen. 11:03. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, Zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Cyril en Stumbling In. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Er staat een mooie aanwijzing klaar voor Check de Plek. We zoeken straks weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En gaat het Veerle lukken om over de dansvloer te zweven? Het is de opdracht in Goedemorgen Zeeland On Tour in Goeacht.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran en Camera willen gaan trouwen. Nou, dat is geen geheim, maar het heeft wel te maken met de opdracht in Goedemorgen Zeeland on Tour vandaag in Koewacht. Want ja, wij geven elkaar over en weer opdrachten, maar Vera, ja, deze was echt voor jou. Een openingsdans, ja, nou ja. Volgens mij is dat toch eigenlijk altijd bij elke bruiloft wel, hè?
1: Nou ja, er zijn ook wel mensen die het niet doen. Want ja, je staat wel heel erg in het middelpunt en dan uit je comfortzone.
0: Ja, maar ik in het middelpunt, in zo'n jurk loop je sowieso de hele dag in het middelpunt.
1: Ja, maar dan echt dansen, als je dat normaal niet doet, dat vinden mensen soms wel heel eng. En dat snap ik ook wel, hoor.
0: Goed, jij kreeg les van een oud-Nederlands kampioen stijldansen. Dus het kan slechter. Ja, en hoe gaat het dan met dat oefenen?
2: Ja, je hebt daarnet heel goed uitgelegd dat je iets op de 1 moest doen. Dus als we de muziek tellen, dan horen we 1, 2, 3, 4. We hebben 1, 2, 3, langzaam. 2, 3, langzaam. 2, 3. Dat is eigenlijk iets wat jij gaat doen.
1: Nou. 1, 2, 3 langzaam.
2: Ja, en dan eigenlijk 2, 3, want op de 2 gaan we pas starten.
1: Okay.
2: En dat maakt het extra spannend. Wat we natuurlijk doen in de danshouding, ja, is dat jij pakt met jouw rechterhand mijn linkerhand vast.
1: Ja.
2: Op deze manier. Dan mag
1: ik
2: je deze.
1: Ik heb een beetje zweethand.
2: Ja, dat is logisch. Volgens mij hoort dat erbij. Okay. Dus we staan op deze manier staan we bij elkaar.
1: Ja.
2: En je gewicht mag je op je rechtervoet zetten. Dus
1: okay,
2: je gaat op je rechtervoet staan.
1: Ja.
2: Sorry, op je linkervoet zeg ik.
1: Okay.
2: En dan mag je, als ik straks sta, ik stel 1 en dan 2, mag je een stap naar achter doen. Dus je,
1: ja,
2: doet 2 en dan ga je op staan, maar dan laat je je andere voet nog een beetje van voor hangen.
1: Okay.
2: Zodat je ook weer terug kan. Dus we gaan eigenlijk heen en weer.
1: Ja.
2: Dus doen we nog een keer. Dus we doen achter, terug en dan gaan we opzij. En nu mag je dat naar voren doen. Dus dan doen we naar voor, terug en opzij.
1: Okay.
2: En we doen dat. Dan kunnen we gewoon blijven herhalen. Dus we doen opzij en we gaan achter, terug en opzij. En we gaan naar voor, terug en opzij. En we gaan achter, terug, opzij. Super simpel, dan hebben we,
1: ja,
2: de basis pas al.
1: Oké. Okay. Nou. Ik wil hem de hele tijd terugzetten, maar dat moet ik,
2: ja,
1: dus niet doen. Het is
2: nee,
1: meer een soort.
2: Ja, ja. En dan als we het dan helemaal technisch een beetje willen laten passen bij de stijl van de muziek, dan doen we best wel veel met gestrekte benen.
1: Gestrekte?
2: Waarom? Want als jij, kijk, we doen het nog een keer. En als jij naar achteren stapt en je houdt dat achterste been gestrekt, dan gaat die heup opzij. Dunk.
1: Oh,
2: zie je,
1: ja,
2: dat?
1: Ja.
2: En dan ga je terug naar voren en dan hou je die gestrekt, dan gaat de heup opzij. En je houdt dat been gestrekt, ook als je op staat, die hou je gestrekt, zodat je gewoon vanzelf je heupen al bewegen.
1: Ja.
2: Dus je hoeft helemaal niet soepel in de heupjes te zijn.
1: Je moet eigenlijk gewoon, zijn.
2: Ja, precies, je moet een beetje gestrekt been gebruiken.
1: Oké. Okay. Doe je met de openingsdansen niet ook wel eens iets episch, waarbij je
2: precies,
1: dan moet,
2: ja,
1: joelen?
2: Inderdaad, hè? Ja. Dus als je dit doet en ik hou je hier zo tegen en jij gaat dan naar achteren. Maar het belangrijkste is, als je je tegenhoudt, dan krijg je 2 kinderen.
1: Ja, dus
2: precies.
1: Zo.
2: Ja, zo. En dan uiteindelijk,
1: okay,
2: is dat natuurlijk het moment waarop je hem aankijkt.
1: Ja.
0: Dat is het moment waarop je hem aankijkt. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe gaat dit aflopen? Gaat dit lukken, deze opdracht? Gaat het lukken om over de dansvloer te zweven in Goedemorgen Zeeland on Tour? Dat hoor je zo meteen.
3: 1, 2, 3.

0: Willy de Vil en Hey Joe. Ja, en ook dit is van die...
1: Ik vind het ook een heerlijk dansmuziek.
0: Ja, precies.
1: Elsa, ik ben eigenlijk benieuwd, heb jij een openingsdans gedaan toen je getrouwd bent? Want je zei wel, ja, iedereen doet dat.
0: Ja, maar ik kom er straks op terug, want ik moet even denken wat dat dan ook alweer was.
1: Weinig indruk gemaakt.
0: Ja, ja. Dan ga ik, nee. Nee, dat is niet waar. Maar ik zit even te denken, want we hebben volgens mij twee dingen gedaan.
1: Twee dingen?
0: Maar om dat goed te zeggen, moet ik even nadenken of dat nou klopt wat ik zeg. Maar goed, goedemorgen Zeeland on tour. We naderen de ontknoping. Want Veerle kreeg de opdracht in Koewacht. Omdat ze gaat trouwen, leer een Roomba als openingsdans. En dan nog wel van oud-Nederlands kampioen Chichio. Gaat het lukken om over de dansvloer te zweven? Je zou natuurlijk veel en veel langer willen oefenen. Maar ja, zo werken onze uitdagingen niet. Dus Veerle, ben jij er klaar voor?
2: Ik voel me er enigszins klaar voor. Ik ben helemaal gerustgesteld door mijn dansleraar. Dus ja, het moet goed komen, toch?
1: Chicho, wat denk jij ervan?
3: Ik moet zeggen, na 2 minuten oefenen ging het gewoon supergoed.
0: Dus dit komt goed.
3: Ja, ja.
0: Oké, jij bent nu even haar aanstaande man.
3: Ja.
0: En Veerle, denk je even in. Dan ontbreekt er nog maar één ding, hè? Dat is de muziek.
3: Ja, Bruno Mars, toch?
2: Ja, ja. En vooral dat trompetje vindt ze mooi.
3: Ja,
0: Oké, Veerle moet zich nu concentreren, dus ik zal wel uitleggen wat er gebeurt verder. Dan gaan de eerste passen.
2: En dan weer
0: natuurlijk een langzame Roomba.
3: We doen voor terug en opzij. 1, 8, terug en opzij.
0: Chicho die telt ondertussen nog gewoon door. En ze glijden echt over de dansvloer alsof ze het al heel lang geoefend hebben. En dan Veerle op de slippers.
3: Zullen we het einde zo doen?
2: Oh ja. Kijk, wel deed het naar beneden. Dat hoort natuurlijk niet, hè?
3: Dat hoort eigenlijk niet, maar...
2: Nee.
0: Ja, kijk. Dat was ook nog even een dingetje om achteruit te gaan. Oh, wauw. En nog een buiging. Ik wil nog even één keer... Ja, nee. Ik wil nog één keer even die speciale move zien, want hoe heet die?
3: Ja, dat is geen idee.
0: Achteruit.
3: Ja, een mooie eindpose.
0: Oké, een achterwaartse flip of zoiets.
3: Achterwaartse.
0: Nog één keertje die. Ja, dan gaan ze weer. Veerle draait. En dan... Oh, ik moet blijven. Hou hem even vast. Veerle, hoe voelt dat?
2: Ik voel me een beetje als een, hoe noem je dat ook alweer, een olifant in een servieskast. Ik weet niet, ik voel alsof ik iets doe wat ik toch nog niet helemaal kan. Maar ik vond het wel leuk.
0: Ja, en er is hier niks breekbaars in de buurt, toch?
2: Nee, dat scheelt.
0: Behalve je ego misschien.
2: Ja, ik voel me nog wel een beetje lomp, maar ja, wel leuk. Begin ik toch Bruno Mars misschien ook nog leuk te vinden op deze manier.
0: Nee, zeg dat nog eens. Zeg dat nog eens.
2: Ik weet het niet meer wat ik net zei. Nee.
0: Daar herinner ik je nog wel af en toe even aan misschien. Maar ja, goed, ik zou hem verder niet meer draaien in de uitzending. Dus het blijft bij deze dan. Chicho, wat vond jij ervan?
3: Hartstikke goed. Ik denk, ik denk dat ze huiswerk heeft. Niet alleen om deze dans verder te oefenen, maar om iemand over te halen om toch samen... Een speciaal moment op de dansvloer te hebben.
1: Of moet hij ook nog even individueel bij jullie langskomen?
3: Kan altijd. Kan altijd. Mag altijd.
0: Goed, dat wordt misschien nog een harde dobbert. Maar het is nog even, hè. Dus, Oké, opdracht geslaagd.
1: Vind ik wel. Ik heb het warm, maar ik vond het leuk. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Ja, en dan is het nu echt... Ik had beloofd van ik laat hem nooit meer horen... Maar bij ons
1: dan ga je
0: is de...
1: gelijk zeker.
0: Nee, de muziek is geprogrammeerd. Nee. Want ik zie Floris-Jan ook al een gezicht trekken. Ik kan er echt niks aan doen. Ik hou me netjes aan de muzieklijst.
4: Voor het eerst.
1: Ja, en
4: van Herman.
1: Precies. Jongen. Zeker Bruno Mars.
0: Maar een andere. Oh. Dit is On My Soul.

0: Bruno Mars en On My Soul. Wij spelen zo meteen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. GGZ-instelling Zeeuwse Gronden is begonnen met een nieuw team dat vroegtijdig mensen moet opsporen die voortekenen hebben van een psychose. De bedoeling is om deze mensen hulp en steun te bieden en ook om vragen van ze te beantwoorden. Dat speciale AD-team richt zich op mensen onder de 35 jaar, omdat dat de jaren zijn waarin een psychose zich ontwikkelt. In Koudekerken gaan de huizen in de Bankertstraat in de verhuur nadat ze jarenlang stonden te verpauperen. Woningcorporatie Zeeuwland heeft de huizen nu opgeknapt. En dat kon nu pas omdat de gemeente Veren er jaren voor nodig had om de huizen over te kopen van de vorige eigenaar. 8 van de 10 woningen stonden al die tijd leeg. De provincie Zeeland onderzoekt wat mensen merken van extreem weer. Online staat een vragenlijst over slecht slapen bij hitte en of er voldoende schaduw bij jou in de buurt is. De provincie wil ook weten wat inwoners en overheden kunnen doen om buurten anders in te richten. De enquête brengt ook in beeld waar mensen wateroverlast hebben bij hevige regenbuien. En landbouworganisatie LTO Nederland waarschuwt voor een lage suikerbietenopbrengst. Door de droogte groeien de bieten nauwelijks meer. Op zich kunnen suikerbieten tegen de hitte, maar volgens LTO houdt het een keer op. En Zeeland is een belangrijke suikerbietenprovincie. Het weer dan in Zeeland, een vrij zonnige dag wordt het met opnieuw tropische temperaturen, maximaal 32 graden. Maar er kan wel een enkele regen- of onweersbui komen in de loop van de dag. Wanneer is nog niet precies duidelijk. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Elsa ook op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Enrique Iglesias en Baila Mo. Ja, en we hadden het net nog over openingsdansen. En ik kreeg van mijn schoonmoeder al een appje, want die wist het ook nog.
1: Ja, want ik vroeg of jij een openingsdans hebt.
0: Ja, ik wist hem ook nog wel, maar ik dacht dat we nog iets anders hadden. Maar blijkbaar hebben we gewoon, heb ik twee dingen verward. Maar goed, het is in elk geval Eric Clapton.
1: Op Eric Clapton, ja. Want daar is Willem fan van.
0: Ja. Heel zijn leven al. Dus, ja.
1: En wat voor dans deed je daarop?
0: Daar zat ik dus een beetje over te twijfelen. Want wij hebben toen nog van tevoren in de schuur geoefend. Toch op een soort van stijldans iets. Maar of dat nou gewoon een hele langzame quickstep was. Ik ga hem straks even draaien. Dan komt het misschien wel weer terug. Want dan hoor ik het ritme. Ja. Goed, laten wij eerst maar eens even kijken naar Check de Plek. Ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan mag je appen of bellen. Veerle.
1: Gedekte tafel.
0: 0118 499999.
1: Een gedekte tafel.

0: Eric Clapton en Wonderful Tonight. Gedekte tafel. Thomas, goedemorgen. Welke plek zoeken wij in Check de Plek?
1: Ik denk Dishoek.
0: Leg eens uit.
1: Ja, dat kan ik ook niet uitleggen. Dish is tafel en gedekte tafel.
0: Ja, vierde zitten schudden. Het is gewoon in één keer goed, Thomas.
2: Te knikken, hè?
0: Ja, te knikken. Oh, sorry. Schudden is iets anders natuurlijk.
1: Ja, schiet me zo ineens binnen, dus ja.
0: Thomas, waar bel je vandaan?
1: Ik bel vanuit Goes.
0: Vanuit Goes. Nou, jij doet vrijdag mee in onze finale, dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is je keur, hoor.

0: Dit is Zeus, Julie, Evie en Superstitious.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: En Bram en André uit de Neuzen wilden dat de eendenvijver een schoonmaakbeurt kreeg. En ze starten een officiële reddingsoperatie. Ik heb Bram aan de lijn. Bram, goedemorgen. Hallo Bram.
2: Hallo, ja.
0: Bram, wat was er aan de hand met die vijver?
2: Nou, het was zo. Op een gegeven moment, de vijver die lag er altijd maar mooi bij hier zo. En op een gegeven moment met die warmte, een week of 4, 5 geleden, dan is die vijver helemaal, dat was net allemaal drap en zo. En dat lag helemaal vol. En nou, op een gegeven moment mooi bij hier zo. En op een gegeven moment met die warmte, een week of 4, 5 geleden, dan is die vijver helemaal, dat was net allemaal drap en zo. En dat lag helemaal.

0: staan. En die was op tijd van een uur of 4, 5 was alles weg. En die vijver ziet er weer hartstikke mooi uit.
1: Dus jullie actie is goed geslaagd?
0: Ja, dus wij hadden een actie ondernomen bij André. En naar de gemeente toe. Om te zeggen van anders doen wij het wel.
1: Ja. En jullie zijn, nou ja, jij sowieso 80 plus. André net nog niet 80 plus. Dus jullie zijn stiekem toch wel blij, denk ik, dat de gemeente het overgenomen heeft.
0: Ja, dus wij hadden vooral voor de roeiboot en een schatnet. En toen, ja, dat was natuurlijk een beetje ludiek. We dachten, nou, dan kan misschien de gemeente een beetje vaart erachter zetten. Dus op een gegeven moment, ja, komt toch die soort tank, die komt gisterenmorgen, komt die link. Komt die alles opruimen hier zo. Dus dat was natuurlijk wel snel gebeurd.
1: Zeg Bram, jullie blij, maar ik denk de eenden ook.
0: Zeg je?
1: De eenden, die zwemmen daar lekker rond nu weer.
0: Ja. Nou, die eenden die kwamen weer allemaal terug. En er kwam nog een mooie vogel, die kwam vanmorgen weer terug. Dus ja, alles is weer. Maar ja, dan zitten we nog even met die fontein. Van de week hebben we nog een gesprek met de gemeente. En dan gaan we toch vragen of die fontein weer terugkwam, want die is al een paar jaar weg. En dat is ook natuurlijk wel goed voor het water. Hè?
1: Dat er beweging in zit.
0: Ja.
1: Ja, nou, Bram en André dus, zij voerden actie voor de ene vijver bij de Bliede in Terneuzen. En tot dusver goed geslaagd, nu alleen de fontein nog.

0: Coldplay en All My Love. Ik kijk even met één oog naar Veerle, want Veerle, geen dagwinnaar, hè?
1: Nee, nee.
0: Het is voor Goedemorgen Zeeland on tour.
1: We vroegen om dansfoto's, maar dat was toch een beetje moeilijk, denk ik.
0: Ja. Ja.
1: Dus iedereen is dan natuurlijk druk bezig met dansen en maakt geen foto's.
0: Nee, en het is ook niet geraden van tevoren. Dus nou, vandaag geen t-shirt wat de deur uitgaat. En ik zie Michiel al opveren.
2: Ja, ik heb een hele leuke dansfoto laatst van de vakantie. Die had ik best in kunnen sturen, maar ja, ik mag niet meedoen.
0: Nee, helaas. Maar goed, jij zit hier ook met een ander doel, hè?
2: Oh, dat is waar. Dat is waar. Zegt u het maar. Zeker 20 Zeeuwse boerderijen die liggen in de zones rond natuurgebieden waar het kabinet strengere stikstofregels wil invoeren. En voor veel boeren is nog onduidelijk wat precies dat gaat inhouden voor hun bedrijf. Stelling waar je zo meteen op kunt reageren alvast. De natuur wordt niet gered door alleen boeren aan te pakken. Je mening die is welkom alvast via ons WhatsApp-kanaal zo meteen. En om 17:30 natuurlijk is, zegt u het maar.
0: Ja, je mag nu al appen naar 0118-499999. Maar als je het niet in een appje kwijt kunt, dan moet je even wachten tot 17:30. En dan kun je Michiel zelf spreken. Het is 12:04, dus dat betekent dat Goedemorgen Zeeland hier stopt. Wij zijn er morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland voor zometeen. Dan is Michiel er.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige

0: Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een droneaanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
19: Met vandaag in het nieuws, zeker 20 Zeeuwse boerderijen liggen in de zon en zon natuurgebieden die het kabinet extra wil beschermen tegen stikstof. Hoor je zo meer over in Zeeland nu. Zeeuwse gronden die zijn begonnen met een EDI-team voor vroege opsporing en interventie om een psychose te voorkomen of de impact daarvan te verkleinen. Zeeland heeft schrikbarend weinig vrouwelijke bestuurders, een aantal weken geleden al bij ons in het nieuws. Als je kijkt naar Zeeland, nergens zo laag. Wij zijn degene, de provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders. Maar hoe kijken vrouwelijke wethouders daar zelf eigenlijk naar, die cijfers? Nou, drie zijn er zo meteen te gast, iets na half in de Zeeuwse Kamer. Het is 11:55, een hele goede middag. Ongeveer 20 Zeeuwse boeren zitten met hun bedrijf in de zone van 500 meter... die het kabinet rond natuurgebieden heeft getrokken. Binnen die zones worden extra maatregelen genomen om te voorkomen dat boerenbedrijven stikstof uitstoten. Ja, Willem Aljaars heeft een boerderij vlakbij de Manteling van Walcheren. En hij zit midden in de zone. Verslaggever Nadia Berkelder vroeg hem wat de stikstofplannen van het kabinet voor hem en zijn bedrijf betekenen.
20: Dat is nog moeilijk te zeggen. De regels zijn wat mij betreft nog vrij onduidelijk op dit moment. Maar ik heb geen veehouderij. Dus bij mij gaat het om akkerbouw. En ja, er wordt gesproken ook over geen kunstmest en geen gewasbescherming. Ja, dan kun je bijna niks meer in mijn ogen. Ja, dan zeggen ze dat kun je biologisch, maar dat zie ik niet als een optie.
21: En waarom is dat geen optie voor jou?
20: Biologisch is toch wel een heel andere manier van boeren. Dat mij niet past. En ik zie eigenlijk ook weinig toekomst in bio. Ja, er moet markt voor zijn.
21: En die markt is er niet, denk jij?
20: Die markt is er te weinig. En je moet, vind ik, als je gewassen teelt, moet je bij kunnen sturen. En dat kan met gewasbescherming. Maar in de bio kan dat helemaal niet. En dan heb je misoogsten. En ja, dan is het niet rendabel te krijgen.
21: De toekomst wordt dan erg onzeker, hoor ik aan je.
20: Ja. Ja, zeker. En ja, onze buren zijn ook bio. En nou ja, daar lukt het ook niet allemaal.
21: Hoe kijk jij nu naar de toekomst sinds die brief er is?
20: Onzeker. Je vraagt je even af hoe gaat dit uitpakken. En nou ja, kijk, om mee te bewegen en om aan te passen, daar misschien zijn er hele goede mogelijkheden, maar dat is heel onzeker. En het wordt nu nogal extreem voorgesteld, denk ik. En zoals ik zeg, als je dus geen kunstmest en geen gewasbescherming, kijk, we willen wel minderen, of proberen te minderen. Maar geen, dat is het uiterste. En dan, dan stopt het een heel eind, zeg maar. Dus ja, ik weet niet hoe dit uit gaat werken. En of eventueel met compensaties, of geen idee.
21: En snap jij dat het nodig is, die maatregelen?
20: Ook niet. Want we hebben, als het over de stikstof gaat natuurlijk, hebben we eigenlijk heel weinig veehouderij in Zeeland. En ik denk, hoe ik mijn bedrijfsvoering ook doe, dat je dat verschil niet gaat merken in de mantelingen. En dan kunnen ze veel beter het beheer anders aanpakken als dat ik mijn bedrijf daarvoor moet aanpassen. Ik geloof niet dat dat het verschil gaat maken.
21: Je gelooft niet dat het natuurgebied beter wordt als jij anders gaat werken?
20: Nee, dat denk ik niet. Ik volgens mij heb ik geen invloed op het natuurgebied zelf, zeg maar. Dan hebben ze het over vee bijvoorbeeld. Maar onze buren hebben vee, maar hun vee loopt in de duinen. En de herten, heel veel herten lopen er in de duinen. En die komen elke nacht bij ons op het bedrijf. Dus ik denk dat die meer invloed hebben op de duinen dan ik.
19: Dus boer Jan-Willem Manjaars in gesprek met verslaggever Nadia Berkelder. GGZ-instelling Zeeuwse Gronden is begonnen met een EDI-team. Het EDI-team is er voor je wanneer je buitengewone ervaringen hebt, zoals bijvoorbeeld het horen van stemmen en geluiden die er niet zijn. Rogier Gielen die kan erover meepraten, want hij heeft jaren gedaan over het herstel na zijn psychose en helpt nu als ervaringsdeskundige bij Zeeuwse Gronden anderen die kampen met dezelfde klachten.
1: Nou, meestal komt het voor door verschillende factoren. Dat kan stress zijn, kan een vervelende gebeurtenis zijn. Het kan eigenlijk iedereen overkomen. Ja. En bij mij is het dan aangeboren. Zodat ik geboren ben met een kwetsbaarheid, zeg maar, psychose in dit geval.
17: Roger Gielen is een stoere man. Qua uiterlijk, hij is sportief gekleed en heeft verschillende tatoeages, maar zeker ook qua innerlijk. Want hij durft te praten over zijn psychose en daar is best moed voor nodig.
1: Ja, mijn moeder, mijn vader is vroeg overleden. En mijn moeder zag eigenlijk al heel vroeg dat ik last had van klachten. Dat ik wat onrustiger werd, dat ik niet meer mezelf was. Dat ik mezelf voorbij liep, dat ik te veel werkte.
17: Toen raakte hij in een psychose.
1: Ja, eigenlijk heel raar uit te leggen. Ja, er gebeurt gewoon wat in je hoofd, zeg maar. En je kan dingen zien, proeven, ruiken. Denken dat mensen voor de deur staan. Argwanend worden, onzeker. Dingen zien.
17: Hij heeft jaren van zorg achter de rug. In verschillende instellingen, verschillende therapieën. Hier in Terneuzen vond hij rust.
1: Nou, ik denk hoe vroeger, hoe eerder eigenlijk, hoe eerder je ermee begint, is natuurlijk wel een hele stap, want je moet die drempel over. Maar ik denk wel, hoe eerder je erbij bent, hoe minder leed.
17: Hij pleit voor snelle hulp, zoals het EDI-team wil gaan geven. En ook voor minder snel ingrijpen naar medicatie als oplossing.
1: Maar er wordt heel veel naar medicijnen gegrepen en dan denken ze van, oh, laten we maar dit of dit geven. Maar er wordt niet naar de oorzaak gekeken. En dan denk ik van, pak de oorzaak eerst aan en ga bij wijze van, niet verkeerd bedoeld, een ronde wandelen of ga hardlopen. Ga dan pas kijken van, met de psychiater van, wat is er haalbaar of wat kan ik eventueel erbij doen. En niet gelijk denken van, ik heb last van psychose. Laten we even drie soorten medicijnen erbij geven. En het is altijd maar, je moet stabiel worden. Maar dat eerst de oorzaak en dan de medicijnen.
19: Nou, Roger Gielen was dat. Hij kampte jarenlang met de gevolgen van zijn psychose. Komende tijd gaat het EDI-team kennis maken met bijvoorbeeld huisartsen en scholen, zodat mensen weten waar ze om hulp kunnen vragen als ze zich zorgen maken om iemand.

0: Wants. Het is 11:15. Voor het weer gaan we naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Ja, Michiel, goedemiddag.
0: Wederom een tropische dag vandaag, hè?
1: Ja, op dit moment hebben we al die temperaturen op alle drie KNMI-stations in Zeeland boven de 30 graden. Dus de temperatuur die heeft opnieuw inderdaad die tropische grens bereikt. En er komt ook nog wel wat bij, want we hebben op dit moment weinig bewolking. Het is vrijwel wolkeloos en ik denk dat de maximumtemperatuur uitkomt op zo'n 32, 33 graden. Maximumtemperatuur in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen zou misschien wel op sommige plekken de 34 weer kunnen gaan bereiken. Met daarbij een matige wind. En die komt vanmiddag uit het zuidwesten. En we zien wel dat er wat onstabiliteit in de lucht zit. Dat was ook gisteravond en afgelopen nacht het geval. Toen in België buien met onweer voorkwamen. En die kwamen naar Zeeland toe. Maar die hebben op de KNMI-stations van ons geen neerslag gegeven. Wel in Woensdrecht. Daar viel al 3-4 mm neerslag. Dus dat geeft al aan dat die onstabiliteit wel in de lucht zit. En dat gaat denk ik dus ook in de loop van de middag weer gebeuren. Dat we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Het zou best kunnen zijn dat het niet op alle plekken in Zeeland is. En dat is ook misschien een druppel op de goede plaat ten opzichte van de droogte die we natuurlijk hebben deze zomer. Van meer dan 300 mm. Dus, maar goed, alle millimeters zijn wat dat betreft welkom, denk ik. Maar het zullen lokale exemplaren zijn. Dus niet overal komt de neerslag naar beneden. Maar als die onweersbui over ons heen trekt, ja, dan krijgen we zo 2 tot 5 mm neerslag waarschijnlijk.
0: Maar goed, vandaag nog tropisch. John, het gaat wel veranderen de komende dagen.
1: Ja, klopt inderdaad. De komende dagen gaan we even op een wat lager tempo voor wat betreft de thermometer. En zullen we morgen al merken dat met de wind die uit een westelijke richting komt. En die wordt dan morgen matig tot vrij krachtig. Dus iets sterker ook. Dat daarmee wat koelere lucht wordt aangevoerd. Of ik kan beter zeggen misschien minder warme lucht. Want morgen zullen de maximumtemperaturen uitkomen op 23 tot 27 graden. We hebben daarbij een vrij zonnig weerbeeld. Wellicht ook een enkel buitje nog. Met name iets verder de provincie in. Maar dat stelt niet zo heel veel meer voor. En ook de donderdag denk ik dat het over het algemeen redelijk droog blijft. Wel wat stapelwolken. Op vrijdag is de kans op buitjes weer wat groter. Donderdag wordt het gemiddeld zo'n 22, 23 graden denk ik. Dus ook dan zitten we net onder de zomerse temperaturen. Maar als we dan weer kijken naar het weekend en op vrijdag begint dat al. Dan maken we alweer een sprong omhoog. En krijgen we ook weer hogere temperaturen met zomerse waarden. Op vrijdag 25 en in het weekend 27 of 28. Met daarbij ook weer de zon die uitbundig zal gaan schijnen. Dus ja, voorlopig is het nog zonnig en zitten we met mooie zomerse temperaturen. Dus na vandaag kunnen we even bijkomen als de wind iets aantrekt en die temperatuur iets naar beneden gaat.
0: Oké, John Haviga, dankjewel.

0: Edwin As. Kijk even naar nieuws wat opvalt, ook buiten onze provincie vandaag. Moeten we onder andere naar Limburg gaan, want een natuurbrand ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Blussen, dat kan nog wel de hele dag duren daar, zegt de burgemeester.
1: Het is een natuurgebied, lastig toegankelijk. We hebben ook de Chinook, die zijn gisteren bezig geweest en die gaan ook nu weer aan de slag. En dat blijkt ook wel gewoon heel hard nodig. Gelukkig nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten die zijn afgebrand of persoonlijk leed.
0: Het gebied dat in brand staat is 1 vierkante kilometer groot. Tussen Boksmeer en Venray rijden nog zeker tot 6 uur vanavond ook geen treinen vanwege die branden. De UEFA dreigt met juridische stappen tegen de FIFA. Voorzitter Infantino die wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daarvoor aandelen zou gaan uitgeven. Dat plan is teruggetrokken, maar de Europese Voetbalbond laat het er dus niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de Wereldvoetbalbond, vertelt deze sportrechtadvocaat.
2: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
0: En dan nog even naar de Tour de France Femme. Die staat vanmiddag op het programma en dat is dan de tijdrit. Maar voor de vrouwen van start mogen gaan, moeten ze langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie voor een controle van hun BH. Oud-wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries legt uit waarom ze dat moeten doen.
3: Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in de tijd dit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie kan je sneller tijd rijden.
0: Maar hoe die controles er precies uitzien, dat is niet duidelijk, laat ze ook nog weten. Die allemaal hier in Zeeland nu. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Dat gaat onder andere over de brandstofprijzen in België. Hoor je zometeen meer over. En het gaat ook over vrouwen in de politiek in de Zeeuwse Kamer. Eerst hoor je muziek van Simply Red bij Omroep Zeeland.

0: Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. We hebben het niet over mannen, maar over vrouwen zometeen in de politiek. Want ze zijn er heel weinig eigenlijk. Zeker als je het gaat vergelijken met andere provincies in Nederland. Staat Zeeland onderaan de lijst. Hoe dat precies zit, zometeen in de Zeeuwse Kamer meer. En Florian Sietsema heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Florian Sietsema. Florian, goedemiddag.
6: Michiel, goedemiddag. Vanaf morgen wordt het nog lucratiever om in België te tanken. De prijs voor benzine daalt overal, maar in België harder dan in Nederland. De prijs voor een liter €0,95 zakt daar met ruim 9 cent... waardoor het verschil tussen België en Nederland nu meer dan 70 cent per liter is. De gemeente Goes stopt met het maaien van de woekerende waterplant Rupia in het Goese Meer. De werkzaamheden blijken duurder en tijdroverder dan vooraf werd gedacht. Het beschikbare budget is nu al op en het werk is nog niet klaar. Het waterschap bekijkt nu of zij het werk over kunnen nemen. En GGZ-instelling Zeeuwse Gronden is begonnen met een nieuw team dat vroegtijdig mensen moet opsporen die voortekenen hebben van een psychose. De bedoeling is om deze mensen hulp en steun te bieden en ook om vragen van ze te beantwoorden. Dat zogenoemde AD-team richt zich op mensen onder de 35 jaar, omdat dat de jaren zijn waarin mensen vatbaar zijn om een psychose te ontwikkelen. Het weer in Zeeland, het is een zonnige dag. Tropische temperaturen rondom de 32 graden. Aan het einde van de middag kunnen we vanuit België te maken krijgen met enkele regen- en onweersbuien. De wind is de hele dag matig uit het westen tot zuidwesten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 12:30. Meer nieuws, Michiel, natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Florian, dankjewel.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Maas Smit hoorde je in Wait For You. Goedemiddag, Omroep Zeeland, bijna 7:07. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Zeeland heeft schrikbarend weinig vrouwelijke bestuurders. Want onze provincie telt 50 wethouders in totaal. 42 daarvan zijn vrouw. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nee, precies. 42 zijn man, 8 vrouw. Want daar zit dan de verbazing ook in. Andere provincies, daar is het aantal vrouwelijke wethouders ook laag. Maar nergens zo laag als in Zeeland. Nou, daar gaan we het over hebben in deze Zeeuwse Kamer. Doen we met wethouder in Schouwen-Duiveland, Jacqueline van Burg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op afstand erbij via videoverbinding. Wethouder in Goes is Sherique Hilgers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Via een telefoonverbinding bij deze Zeeuwse Kamer. En wethouder in Sluizen moest van ver komen, maar is er gewoon bij. Patricia van der Vijver, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn ook dat u er bent. Ja, 8 van de in totaal 50 wethouders zijn vrouw. 37,5% van die vrouwelijke wethouders hier in de Zeeuwse Kamer te gast. Wat is jullie reactie, begin ik bij u, mevrouw van der Vijver. Wat is uw reactie op die cijfers?
3: Dat had het altijd meer mogen zijn natuurlijk. Vaak zie je mannen van die blauwe pakken staan op de foto. Dan denk je, jammer, ook weer daar niet. Oproep. En dat doe ik ook al een paar jaar. Oproep aan mensen van, joh, kom op, sta op en neem ook deel aan de politiek.
0: Ja, mevrouw Hilgers, zou dat inderdaad meer kunnen zijn?
2: Ja, dat kan zeker. Dat is denk ik ook heel goed als dat meer zou kunnen zijn. En daar moeten we ons denk ik allemaal hard voor maken. Niet alleen wij vrouwen, maar ook de mannen. Want ik denk, wat je zelden ziet, dat kies je ook minder snel. Dus ja, als je weinig vrouwelijke wethouders ziet, dan kan dat ook wel invloed hebben op het vervolg weer in de toekomst, de ambitie. Maar ook de vraag of partijen überhaupt een vrouw als een geschikte kandidaat zien voor deze functie.
0: Ja, voordat we er verder op induiken, gewoon even een paar feitjes om te delen. Landelijk 29% van de wethouders vrouw. In Zeeland 15%. Mevrouw van Burg, hoe luistert u daarnaar?
1: Nou ja, het kan altijd wel wat meer natuurlijk. Maar ik zeg ook altijd, het moet ook geen doel op zich zijn. Je moet natuurlijk ook wel gewoon de beste man of vrouw op die plaats hebben.
0: Dan nog naar de SGP.
1: Dat kan wel.
0: Ja, de SGP levert bijna een kwart van alle wethouders in de Zeeland. Hoe luistert u daarnaar, mevrouw Hilgers?
2: Hoe luister ik daarnaar? Ik heb daar niet zozeer per se een mening over, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik bedoel, daar zullen denk ik niet heel veel vrouwen tussen zitten. Maar wat zeg maar de partijachtergrond is, is voor mij in die zin dan iets minder waar ik me druk om maak of waar ik heel erg mijn gedachten over laat gaan. Maar ik denk gewoon meer in brede zin dat het heel belangrijk is dat we hier met elkaar wel aandacht voor hebben. Zeker omdat je ziet dat die tendens nu weer wat verandert. Het ging wat omhoog, percentage nu niet meer. Ja, ik denk dat vooral daar de aandacht naartoe moet gaan in plaats van de achtergrond van de partijen.
0: Ja, en uit onderzoek blijkt ook dat vrouwen in 96% van de keren door een man worden onderbroken. Het zijn hoge cijfers, mevrouw van der Vijver.
3: Klopt. En soms hoor je het ook tijdens de dagelijkse bezigheden. En niet alleen het onderbreken, maar ook vaak de standaardvraag van hoe ga je het combineren met je gezin. Zijn ook van die standaardvragen die we allemaal te horen krijgen. Dan denk ik, hoezo? Hebben die mannen dan geen gezinnen? Die hebben dat vast ook wel. Die hebben ook kinderen. Dan denk ik van, we moeten kunnen aantonen. En dat is niet alleen in de politiek, maar dat is ook in het bedrijfsleven. Van, wij als vrouwen kunnen het ook. En tuurlijk, ik ben het eens met mijn collega's. Het gaat niet alleen om het vrouw zijn, maar om de kwaliteit die je hebt. Maar ik hoor ook, we moeten meer rolmodellen hebben. Want als je het niet ziet gebeuren, dan denken ze dat het ook niet iets is wat ze eventueel naartoe kunnen streven. En ook met elkaar aanspreken en elkaar aanmoedigen. Van joh, is het niet wat voor jou? En ook elkaar aan het denken zetten van, volgens mij heb jij wel die kwaliteit. Kom op, elkaar steunen daarin is wel heel belangrijk.
0: Ja, die 96% daar probeer ik me dan niet bij aan te sluiten om jullie te onderbreken in deze uitzending. Maar de vraag die toch wel rijst, moeten we ons zorgen maken dat er maar zo weinig vrouwen wethouder zijn?
3: Nou, ik denk dat we juist meer ook moeten promoten en ook meer mensen stimuleren om het te doen. Want ja, de samenleving is wel verdeeld. Man-vrouw, de verhoudingen daarbij. En je ziet ook, als vrouw denk je vaak misschien net op een andere manier. Kijk je naar bepaalde dossiers op een andere manier. En je wilt toch ook wel die verdeling, niet alleen in het college, maar ook in de raad zie je dat ook. Dat je dan net met een andere blik kijkt. En dat is die verdeling van de samenleving, die wil je eigenlijk ook in de politiek terugzien.
0: Ja, maar mevrouw Hilgers, is de verdeling in de samenleving dan zo anders in Zeeland dat er maar zo weinig vrouwen wethouder zijn?
2: Nee, dat lijkt me zeker niet. Maar ik denk ook, hè, om er zeg maar, een positief verhaal van te maken... ja, we moeten er met elkaar aandacht voor hebben, denk ik. Omdat, nou, wat ik net al zei, je hebt ook bepaalde rolmodellen denk ik nodig. Wat je ziet, ja, dat zorgt ook weer voor mogelijkheden in de toekomst. Als je niemand ziet waar je mee kunt identificeren... of waarmee je denkt, hey, als zij het kan, misschien is dat ook wel iets voor mij... Dan gaat er denk ik wel iets mis, ook zeker in Zeeland. Maar ik wilde ook een positief verhaal van maken. In die zin dat ik denk, het is ook juist heel erg positief en goed op het moment dat we wat meer een verscheidenheid met elkaar aan tafel hebben. Als het gaat over nou, besluitvorming, maar ook überhaupt, hè, of je dat nou hebt als wethouders. Maar ik hoorde het net Patricia ook eventjes zeggen, volgens mij in het bedrijfsleven gaat om hetzelfde. Ja, vrouwen en mannen hebben soms net een andere kijk op bepaalde zaken. En ik denk juist door elkaar te bevragen en kritisch te zijn... dat je een heel interessant gesprek kunt voeren met elkaar. En dat heb ik in de praktijk nu ook meegemaakt. Ik zit in een college met mannen en dat, ik zit in een heel prettig college... waarin we heel erg openstaan voor elkaars mening. Maar ik merk, af en toe geef ik net een andere nuance of een invalshoek... over hebben en daar wordt dan heel erg naar geluisterd... Om dan met elkaar juist weer het gesprek verder te kunnen voeren. Dan ga je juist de diepte met elkaar in. En dat draagt denk ik altijd bij aan betere besluitvorming.
0: Ja, interessant wat u benoemt. Wil ik toch even naar u gaan, mevrouw Van Burg. Want ik zeg net, de SGP levert bijna een kwart van alle wethouders in Zeeland. In hoeverre, denkt u, houdt de SGP ontwikkeling op het gebied... van nog meer vrouwelijke wethouders in de provincie? Houden zij dat tegen?
1: Nou, ik denk niet dat ze dat tegenhouden, want er zijn nog zat andere partijen die natuurlijk ook gewoon in colleges zitten. Dus dat, nee, die stellingen, dat onderschrijf ik niet. Het is, we hebben nog veel meer partijen die, ik geloof niet dat één partij dat tegenhoudt.
0: Vanuit de provincie klinkt dan ook dat hier meer mensen moeten komen werken in Zeeland. Is het voor een vrouw aantrekkelijk om naar Zeeland te komen, denkt u?
1: Ja, het is sowieso voor iedereen heel aantrekkelijk om naar Zeeland te komen natuurlijk. Het is toch wel onze, het is de mooiste provincie. Dus wat dat betreft, of bedoelt u in politiek opzicht?
0: Nou, ook politiek, de opzicht uiteraard. Maar wat maakt dan Zeeland zo aantrekkelijk volgens u?
1: Ja, het is prachtig. Werkgelegenheid is denk ik wel voldoende. Maar je hebt natuurlijk rust, ruimte. We hebben eigenlijk alles. We hebben strand, we hebben bossen. We hebben leuke stadjes, maar we hebben ook prachtige ringdorpen eigenlijk door heel Zeeland. Ja, het is eigenlijk gewoon, zeg ik altijd, ook al woon ik hier al heel mijn leven, altijd toch een soort van blij vakantiegevoel.
0: Ja, herkent u dat, mevrouw Van den Vijver? Dat vakantiegevoel?
3: Jazeker, ook bij ons in de gemeente Sluis natuurlijk ook een hele toeristische gemeente. Waar ik woon is het ook altijd lekker rustig. En ja, je vraagt je soms af, waarom ga je op vakantie? Als je thuis toch de rust en de ruimte ook hebt. Dus ik ben het helemaal eens met Jacqueline van, joh, je hebt eigenlijk bijna alle dagen de vakantiegevoel. En dat is juist mooi. En hoe meer mensen terug naar Zeeland komen, hoe mooier. Ook onze jongeren, dat is ook een insteek die we met z'n allen hebben. Van jongens, kom terug. Er is voldoende werkgelegenheid, voldoende banenperspectief. En we zouden juist met z'n allen veel trotser moeten zijn van wat we allemaal hebben. En het juist nog meer in het daglicht brengen, ook voor onze jongeren. En dat beeld veranderen. Want soms hoor je onder de jongeren wel een heel ander beeld. En dat moeten we juist meer positief invloed geven. En of het dan een baan is in de politiek of in het bedrijfsleven. We moeten juist met elkaar stimuleren en elkaar motiveren om die stap te durven zetten.
0: Ja, we hebben het over in de Zeeuwse Kamer over het aantal vrouwelijke bestuurders. Want in de provincie zijn dat er bijzonder weinig. Van die 8 in totaal in de provincie heb ik er 3 te gast hier in de Zeeuwse Kamer. Wethouders Van Burg, Van den Vijver en Hilgers. Ga ik naar u eventjes, mevrouw de Hilgers. Want waarom is het volgens u zo belangrijk dat vrouwen net zo goed vertegenwoordigd zijn als mannen in de politiek?
2: Ik denk dat het eigenlijk normaal zou moeten zijn dat we dit gesprek niet eens zoveel met elkaar zouden moeten hoeven voeren. Maar dat is helaas wel het geval. Maar ik denk dat het de normale gang van zaken zou moeten zijn dat in de politiek dat veel meer gewoon in één lijn zou moeten worden getrokken. Dus dat het veel meer gelijk zou moeten zijn. Omdat je daarmee andere gesprekken met elkaar voert. Een andere kijk op bepaalde zaken hebt. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan sociale veiligheid. Ja, dat wordt toch heel regelmatig door vrouwen anders ervaren dan door mannen. En juist om dat dan met elkaar te kunnen bespreken en die ervaringen en verschillende invalshoeken met elkaar te delen. leer je best wel veel van elkaar. En dat draagt denk ik bij aan, aan vooruitgang, als je daarvoor open staat. En nou heb ik het heel specifiek over één onderwerp, omdat dat bij ons in de gemeente bijvoorbeeld eentje was waar ik binnen het college een gesprek over heb gevoerd. Ja, dat zijn relevante gesprekken die je dan met elkaar hebt. Maar ook als je het hebt over hoe gesprekken überhaupt verlopen. Mannen die communiceren soms, en ik wil echt niet alle mannen over één kam scheren, zeker niet, maar kunnen op een bepaalde manier met elkaar onderling communiceren, net zoals vrouwen dat onderling kunnen doen. Maar heb je een samenstelling van breder met elkaar, dan krijg je gewoon een totaal andere dynamiek en een ander gesprek. En ik denk dat dat bijdraagt uiteindelijk aan een bredere blik. En dus voor betere besluiten, betere visies die je met elkaar vaststelt, dat het wordt het breder gedragen.
0: Ja. Erkent u dat, mevrouw Van Burg, eigenlijk? Dat dit soort kwesties inderdaad, dat vrouwen anders reageren of misschien anders redeneren over bepaalde onderwerpen?
1: Nou, ik spreek voor mezelf. Ik herken mezelf daar niet in. Ik ben begonnen in een mannencollege en daar luisterden we ook allemaal naar elkaar. En daarna, nu zijn het twee vrouwen, twee mannen. Maar ik kan niet zeggen dat dat echt heel anders is. Ik kan zelfs nog wel ik heb nog wel voorbeelden ook. Je had het net over veiligheid bijvoorbeeld, dat mannen eigenlijk nog wel soms bezorgder zijn dan dat ik dat ben. Dus wel dat je dus nee, ik herken niet in dat het echt, dat je goed merkt dat een man heel anders denkt. Misschien wel in het gewone leven, maar als je politieke keuzes moet maken, je hebt voorstellen en het algemeen belang dienend. Volgens mij zitten we daar toch wel, tenminste hier op Schouwen-Duiveland, maken we wel bijna de soortgelijke afwegingen.
0: Ja, dat is fijn om te horen natuurlijk. Mevrouw van der Vijver, zijn er volgens u eigenlijk onderwerpen die op dit moment spelen in de Zeeuwse politiek waar meer vrouwen zich tegenaan zouden moeten bemoeien in plaats van mannen dan?
3: Nou, je hebt natuurlijk ook over veiligheid en je ziet in zorg, dan kijk je. En ik ben het wel eens met mijn collega, het heeft niet alleen man-vrouw te maken, maar het heeft ook met karakter te maken. Sommige mannen zijn ook zachter van karakter of zijn juist heel praktisch ingericht. Dus het is juist ook die combinatie die je moet hebben in een college, dat je elkaar daarin versterkt. En als je het over de zorg hebt, wat mij opvalt, ik heb zorg ook in mijn portefeuille, zie je dat dan heel wat vrouwen daar dan toch weer in die portefeuille kiezen, omdat dan toch weer een iets zachtere kant is. Terwijl dat je ook gewoon mannen hebt die portefeuille zorg hebben en die net zo goed kunnen doen. Dus juist die combinatie, niet alleen mannen, maar niet alleen vrouwen. Eenmaal bij ons in het college doen we het eigenlijk supergoed. Maar wij hebben maar één man. De burgemeester en de gemeentesecretaris zijn bij ons ook vrouw. Dus, maar daarom hebben wij niet andere discussies of geen goede discussies. Het gaat echt om hoe zit je als persoon in elkaar. Heb je de kwaliteit? Heb je een beetje een mix van karakter, zodat je ook elkaar op aantal dingen wijst? En de goede inzichten hebt en elkaar erop wijst van, goh, heb je daar al eens aan gedacht? En dan is het juist goed dat je die gesprekken met elkaar hebt en bepaalde dingen, jeugdzorg, ja, of je daar nou een man of een vrouw bij bent, het gaat mee van hoe kijk je er naartoe? En dan is het juist mooi dat je die verscheidenheid hebt.
0: Ja, mevrouw Hilgers, u bent net begonnen als wethouder. Merkt u eigenlijk dat u zich in een mannenwereld begeeft?
2: Nou, dat valt mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Het college is wel. Ik heb mannelijke collega-wethouders en een mannelijke burgemeester. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben in een heel warm bad terechtgekomen. Dus nee, ik kan niet zeggen dat ik me in een mannenwereld begeef. Ook in de gremia waarin ik deelneem. Aan vergaderingen eigenlijk ook niet zozeer. Dus ik zie wel natuurlijk dat er minder vrouwen zijn, maar dat is heb ik niet als iets vervelends ervaren of iets dergelijks. U zei net ook van, ja, ik ga u proberen niet te onderbreken, maar dat mag natuurlijk wel gewoon. Hè. Het is niet zo dat vrouwen constant maar niet onderbroken mogen worden en mannen wel of andersom. Hè. Dus in die zin denk ik, ja, we moeten het ook niet dat we juist de andere kant op schieten. Ik waardeer het overigens hoor, maar dat wil ik ook daar niet mee bewerkstelligen. Maar ik denk vooral dat het gewoon goed is dat je met elkaar je er bewust van bent dat je als vrouw en als man soms andere ervaringen hebt. Of net een andere ja, beleving over iets hebt. En dat hoeft niet per se samen te hangen aan of je nou een man of een vrouw bent. Hè. Daar moet ik ook Jacqueline en Patricia, die volg ik daar ook helemaal in. Dat zou echt tekort doen aan te veel, zeg maar, de verschillen die we dan benadrukken. Het heeft natuurlijk van alles te maken met je karakter, wat voor eigenschappen je hebt. Maar ik denk wel dat je met elkaar toch net soms op een andere manier, ja, iets benadert, iets bekijkt. En dat juist heel goed is. En ook wat ik net zei, niet alleen maar om daar dus met elkaar te spreken over te hebben, maar ook van mensen van buitenaf die dan dus ook kijken naar, ja, hoe is zo'n college in dit geval dan nou samengesteld? Ja. We begonnen net ook even het verhaal van, ja, mannen in pak. En dat beeld is er gewoon best wel heel vaak. Nou dragen wij vrouwen soms ook een pak. Maar toch springen we er dan vaak net wel tussenuit, omdat we daar toch vaak in de minderheid in zijn. Dus ik denk ook dat het beeld wat we met elkaar hebben bepalend is, ook voor toekomstige generaties. En u zei terecht, ik ben nog vrij nieuw zeg maar in mijn rol als wethouder. Dat heeft mij er niet, het heeft me niet afgeschrikt of iets dergelijks. Maar ik denk wel dat heel veel vrouwen denken, kan ik dit? Wil ik dit? Past mij dit? Ja, en dat is natuurlijk zonde, want er zit heel veel potentie ook bij heel veel vrouwen. En dat wil je eigenlijk gewoon benutten. Zodat ook de juiste, hè, als we het hebben over de juiste persoon op de juiste plek, ja, dan moeten die personen zich ook wel kunnen voorstellen dat ze de juiste persoon zouden kunnen zijn.
0: Maar dat benutten, hoe gaan we dat doen? Want hoe gaan we er dan verandering in brengen?
2: Ja, ik denk toch die aandacht met elkaar te blijven opzoeken, daarvoor het gesprek te voeren. Dus ik waardeer het ten zeerste dat wij ook met elkaar dit gesprek voeren. Eigenlijk zouden we het niet alleen als vrouwen moeten doen, maar juist ook gewoon breder. Hè. Dus ik ben zelf altijd niet zo'n voorstander.
0: We dat doen, want hoe gaan we er dan verandering in brengen?
2: Ja, ik denk toch die aandacht met elkaar te blijven opzoeken, daarvoor het gesprek te voeren. Dus ik waardeer het ten zeerste dat wij ook met elkaar dit gesprek voeren.

0: Ga ik hem toch eventjes doorspelen, ook naar mevrouw Van Burg. Hoe gaan we hier verandering in brengen, volgens u?
1: Ja, ik weet niet. Als je er al veranderingen in had kunnen brengen, dan was het denk ik wel gebeurd. Ja, ik weet ook niet waar dat in zit, waarom vrouwen... Ik weet het niet, het verhardt ook allemaal wel natuurlijk. Je moet sowieso ook wel een brede rug hebben, vind ik. Je doet het natuurlijk nooit goed. En ik weet wel dat ik net wethouder was. Ik weet wel dat ik toen zei, nou, dan ga ik echt geen 4 jaar volhouden. Ja, weet je, maar... Goed, je moet daar ook in groeien en je moet ook die kritiek niet allemaal persoonlijk nemen. En ja, misschien kunnen mannen dat van nature toch beter. Weet je wel, dat je denkt van, nou ja, het zal wel. Maar het is best een pittige job. Daar ben ik ook eerlijk in. En ook als wij, hè, eens in de 4 jaar ga je ook weer kandidaten werven en dingen. En ja, je bent toch ook eerlijk. Het vergt heel veel, ook als raadslid al, hè. Het vergt heel veel van je. En nou, als wethouder is het sowieso een pittige job. Dus nou ja, goed, misschien denken vrouwen wel toch meer dan mannen van ja, laat maar.
0: Wat denkt u, mevrouw Van der Vijver? Hoe luistert u ernaar? Was die verandering er al geweest?
2: Nou, ik ben het wel eens met Jacqueline van, joh, we moeten ook als je kijkt, we hebben het echt over de politiek, dan heb je het over de kandidatenlijsten. Je hoort al van een aantal partijen die zeggen van wisseling in de top 10, man-vrouw. Daardoor probeer je in ieder geval al dames te stimuleren en ook jonge meiden te stimuleren van, goh, is het wat? En elkaar daarin te ondersteunen. Ja, daar moeten we zeker met elkaar op letten. En elkaar ook gewoon ondersteunen. Van, joh, weet je, ik denk wel dat je het kan. Ze zeggen wel eens tegen, als man een sollicitatie doen, dan denken ze, oh ja, ik moet dan 10 punten voldoen. Oh, ik doe er dan 5, ik kan het wel. Terwijl een vrouw denkt, oh, ik heb er maar 5, dus zou ik wel solliciteren voor die functie. En dat we juist elkaar daar dan juist in stimuleren van, joh, volgens mij kan je het, kom op. Is het niet wat voor jou? Dat je elkaar even dat duwtje in de rug geeft. En vanuit die optiek probeer, ja, ben ik toch al een paar keer ook al bezig geweest met jonge dames te promoten. Van, joh, kom op.
0: Ja.
2: Is niet wat voor jou, lijkt je het wat, lopen ze een paar keer met me mee, dan zie je wat het is. En tuurlijk, het is een hele zware job, je staat in de publiciteit, mensen vinden altijd overal wel iets van, je kan voor niemand goed doen. Maar ja, als je van begin af al niet iemand stimuleert, maar en ook met, dat hoeven niet alleen maar dames te zijn, maar ook jongeren, jonge mannen. Je wil niet alleen maar die 50-plussers hebben die in een raad of wethouder zijn, maar ook die jonge generatie, die wil je juist motiveren. Dus daar zie ik dan ook wel een taak in voor ons om nu alweer voor de komende 4 jaar en straks natuurlijk met de provincie ook. Ja, laten we hopen dat er daar straks weer wat dames op het podium staan in plaats van alleen maar mannen.
0: Ja, precies. Dank voor jullie komst hier naar de Zeeuwse Kamer om daarover te praten. Dus over het aantal vrouwen wat wethouder is in Zeeland. Dank voor jullie komst, wethouder Van Burg, Van de Vijver en Hilgers. Veel succes met alles. En Stefan Daan hoor je zo na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je om 4 uur weer. Heel graag tot dan.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: Husky anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op...

0: Nierstichting.nl/nalaten.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
10: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
9: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.

Dat was Shawn Mendes samen met Camila Cabello met Señorita in een nieuwe editie van De Muziekmiddag. Leuk dat jij erbij bent, we gaan er weer lekker tegenaan. Hier zijn Damiano David, Tyla en Nell Rodgers, Talk to Me.

Yeah, yeah, yeah. Het zou zo'n muziek uit Zeeland kunnen zijn. Maar het is toch echt Elton John met I'm Still Standing. Muziek uit Zeeland komt er wel aan, hoor. Dit uur heb ik twee Zeeuwse platen voor je. Eerst Chef Special, C'est La Vie. I've been

I wanna be the only one in de muziekmiddag. En straks hoor je hier dit lied. Ja, dat is het raadplaatje van de dag. De snipperhit. Komt hij nog een keer? En straks hoor je hem helemaal. En straks word je ook bijgepraat over het Zeeuwse nieuws. Een overzicht van wat er allemaal speelt in de provincie. Eerst Emma Heesters met Alles Wordt Beter.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Vanaf morgen wordt het nog lucratiever om in België te tanken. De prijs voor benzine daalt overal, maar in België harder dan in Nederland. De prijs voor een euro liter 95 zakt met ruim 9 cent daar, waardoor het verschil tussen België en Nederland nu meer dan 70 cent per liter is. De gemeente Goes stopt met het maaien van de woekerende waterplant Rupia in het Goese Meer. De werkzaamheden blijken veel duurder en tijdroverder dan gedacht. Het beschikbare budget is daarom nu al op, terwijl het werk nog niet klaar is. Het waterschap bekijkt nu of zij het werk eventueel over kunnen nemen. En GGZ-instelling Zeeuwse Gronden is begonnen met een nieuw team dat vroegtijdig mensen moet opsporen die voortekenen hebben van een psychose. De bedoeling is om deze mensen hulp en steun te bieden en ook vragen van ze te beantwoorden. Het zogenoemde AD-team richt zich op mensen onder de 35 jaar, omdat dat de jaren zijn waarin je vatbaar bent voor een psychose. Het weer in onze provincie, een zonnige dag is het, met tropische temperaturen rond de 32 graden kan het worden. Aan het eind van de middag wel vanuit België kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws van alle twee. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste.

Daryl Hall en John Oates. Met I Can't Go For Dead. Ik liet jou net een heel kort fragmentje horen van een lied. Komt-ie nog één keer? En de vraag, zoals altijd, ja, welk lied dat is? Ik geef je nog een paar seconden bedenktijd. En die bedenktijd is nu voorbij, want hier komt-ie helemaal. Raccoon is het natuurlijk met Took a Hit.

John Mayer met New Light in de Muziekmiddag. Normaal hoor je Elias natuurlijk in de Muziekmiddag. Ik neem het deze week van hem over. Vandaag ben ik tot 4 uur bij je met een hoop fijne platen. Lekker blijven luisteren dus.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Geniet nu van uw

0: welvarendwonen.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep
8: Zeeland. Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor

Dankjewel Adele. Dit was Rumor Has It in een nieuw uur van De Muziekmiddag. Op dinsdag 4 augustus. En het is de verjaardag van Meghan, de hertogin van Sussex. Ze viert vandaag haar 45ste verjaardag. De voormalige Amerikaanse actrice werd wereldwijd bekend door de serie Suits, maar staat tegenwoordig natuurlijk vooral in de schijnwerpers als de echtgenote van Prins Harry, de jongste zoon van koning Charles. Voormalig Amerikaans president Barack Obama is vandaag 65 jaar geworden. Obama was van 2009 tot 2017 de 44ste president van Amerika. En hij schreef ook geschiedenis als eerste Amerikaanse president met Afrikaanse roots. Cabaretier, acteur en schrijver Erik van Muiswinkel viert vandaag zijn 65ste verjaardag ook. Hij is al jarenlang een bekend gezicht in de Nederlandse theaters en op televisie. En een presentator, Harm Enens heb ik het over, die is ook 65 geworden. En hij is vooral bekend als presentator van Dit Was Het Nieuws. Maar ook jarenlang te horen op BNR Nieuwsradio en verschillende regionale en landelijke omroepen. Nou ben je ook jarig vandaag, dan sta je in een behoorlijk rijtje. Nou, van harte gefeliciteerd. Ik wens je een mooie dag.

Wild Horses van Gino Vannelli. In de muziekmiddag op dinsdag 4 augustus. En ik vraag mij vandaag af, herinner jij je deze nog?

Ja, vast wel, hè. Louis Fonsi en Justin Bieber schreven op deze dag in 2017 internetgeschiedenis. Hun versie van Despacito werd de meest bekeken video ooit op YouTube en ging in slechts 7 maanden door de grens van 3 miljard weergaven. Nou, inmiddels is die video ingehaald qua cijfers met de meest bekeken video's, want nu staat de Baby Shark Dance op 1. Op deze dag in 1984 begon Purple Rain aan een indrukwekkende reeks van 24 weken bovenaan in de Amerikaanse albumlijst. Nummers als When Doves Cry, Let's Go Crazy en het titelnummer groeide de soundtrack uit tot een van de best verkochte aller tijden, met meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren. En vandaag in 1964 brachten de Kings You Really Got Me uit. Het ruige gitaargeluid ontstond doordat gitarist Dave Davies de luidspreker van zijn versterker met een scheermes bewerkte. Ja, en die vervormde klank zou later van grote invloed zijn op de hard rock en heavy metal. Beatlemania was op 4 augustus 1963 zo groot dat de Beatles nauwelijks een optreden in Blackpool konden bereiken. Fans blokkeerden alle ingangen van het theater, waardoor de band via een bouwsteiger het dak op moest. En uiteindelijk werden John, Paul, George en Ringo via een luik naar binnen gelaten om toch op tijd het podium te halen.

You'll Be In My Heart van Phil Collins. Fijn dat jij luistert naar Omroep Zeeland. Zometeen word je op deze zender bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Dat vind je natuurlijk ook altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. En ondertussen zorg ik voor wat zomer op je radio, want hier is Alvaro Soler met El Mismo Sol.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Zeker 20 Zeeuwse boeren krijgen te maken met de nieuwe stikstofplannen van het kabinet rondom natuurgebieden. Hun boerderijen liggen binnen 500 meter van kwetsbare natuur. In die zones mag in de toekomst veel minder stikstof worden uitgestoten om de natuur daar te beschermen. De boeren die het betreft zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, een deel van hun bedrijf moeten verhuizen of mogelijk moeten stoppen om aan de nieuwe regels te voldoen. Vanaf morgen wordt het nog lucratiever om in België te tanken. De prijs voor benzine daalt overal, maar in België harder dan in Nederland. De prijs voor een liter euro 95 zakt daar met ruim 9 cent, waardoor het verschil tussen België en Nederland nu meer dan 70 cent per liter is. De gemeente Goes stopt met het maaien van de woekerende waterplant Rupia in het Goese Meer. De werkzaamheden blijken duurder en tijdroverder dan vooraf werd verwacht. Het beschikbare budget is daarom nu al op, terwijl het werk nog niet klaar is. Het waterschap bekijkt nu of zij het werk over kunnen nemen. En het Nationaal Hitteplan loopt morgenochtend af om 8 uur, dat meldt het RIVM. Sinds gisteren was het ook in Zeeland actief. Als het hitteplan van kracht is, wordt geadviseerd om voldoende te drinken, op de zwakkeren te letten en ook verkoeling op te zoeken. Het was de derde keer dit jaar dat in Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht was. Het weer van dit moment dan. Het is een vrij zonnige dag met tropische temperaturen rond de 32 graden. Aan het eind van de middag kunnen er vanuit België enkele regen- of onweersbuien komen. De wind is matig vandaag uit het westen tot zuidwesten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app op omroepzeeland.nl. En over een uurtje ben ik er natuurlijk ook weer. Omroep
0: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Het verscheen op het debuutalbum van America in 1972 en het werd meteen een dikke, vette hit. Dit was A Horse With No Name. Zometeen hoor je Bruno Mars in de muziekmiddag, maar eerst Krazip.

Ja, die man die weet wel hoe je hits moet maken. Hè? Bruno Mars was dit in de muziekmiddag met I Just Might. En de muziekmiddag hoor je tot 4 uur. Lekker blijven luisteren dus naar Omroep Zeeland. Ondertussen hoor je nu Climie Fisher met Love Changes Everything.

0: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Staatsloterij.

0: Vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Fijne plaat van David Bowie. Dit was Golden Years in de Muziekmiddag. Tot 4 uur ben ik bij je. En vaste gasten in de Muziekmiddag zijn Suzanne en Freek. Dit is Niemand.

Billy Joel op je radio met The River of Dreams. Weet je waar ik nou eens even zomaar zin in heb? Juist, wat Spaanse muziek en dan een beetje zomerse muziek. Nou, dat komt maar juist, want Carol G is hier met Siantes, Tu Hubiera, Conocido.

Kim Weld met Cambodja. Ik verwacht ieder moment de nieuwslezer hier in de studio voor een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Dat hoor je zo meteen hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Eerst Somjeu met Morning.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietema met het Zeeuwse nieuws. In het Vlaamse Lillo hebben minister-president Rob Jetten en de Vlaamse premier Bart De Wever stroomverbinding Brabo 3 in gebruik genomen. Die lijn verbindt het hoogspanningsstation in Reeland met de haven van Antwerpen en moet zorgen voor een betere uitwisseling van stroom tussen Nederland en België. Bovendien zou je project voor een snellere afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen moeten zorgen. Zeker 20 Zeeuwse boeren krijgen te maken met de nieuwe stikstofplannen van het kabinet rondom natuurgebieden. Hun boerderijen liggen binnen 500 meter van kwetsbare natuur en in die zones mag er in de toekomst veel minder stikstof worden uitgestoten om de natuur daar te beschermen. De boeren die het betreft zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, een deel van hun bedrijf moeten verhuizen of mogelijk zelfs moeten stoppen om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. En het Nationaal Hitteplan loopt morgenochtend om 8 uur af, dat meldt het RIVM. Sinds gisteren was het ook in Zeeland actief. Als het hitteplan van kracht is, wordt geadviseerd om voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en bijvoorbeeld ouderen extra goed in de gaten te houden. Het was de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan van kracht was. Het weer dan in onze provincie. Het is nu wisselend bewolkt met een enkele regen- of onweersbui. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond dan wordt het alweer droog en vannacht zijn er opnieuw opklaringen. Minima dan van 18 tot 20 graden. Morgen is het wat minder warm. Een matige tot vrij krachtige wind waait er dan vanuit het west-zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 3:30. Online vind je natuurlijk altijd het laatste Zeeuwse nieuws. En hier op de radio nog een half uurtje Stefan Dane met de muziekmiddag.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

0: Donna Summer, MacArthur Park. En van Donna Summer is het maar een kleine stap in de muziekmiddag naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja hoor, dat kan gewoon allemaal hier. We gaan luisteren naar RJ, singer-songwriter uit Hulst. En hij is ook nog eens make-up artiest. Hoort hem nu in de muziekmiddag. Better Off Alone.

0: Dat was Sabrina Carpenter met Taste. De muziekmiddag hoor je tot 4 uur, nog eventjes dus. En daarna Zeeland komt thuis. Blijven luisteren dus voor een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws, het weer. En ook zegt u maar, Michiel, wat kunnen wij straks allemaal bij jou verwachten?
1: Nou, we krijgen steeds vaker te maken met weersextremen. Wat merken inwoners daar zelf nou eigenlijk van? De provincie doet onderzoek en meer over dat onderzoek hoor je zo meteen na 4 uur. Ook het verhaal van Nancy van de Ven, want zij is gestopt met motocrossen. Haar zoon van slechts 18 maanden oud, die is al verslingerd aan de sport. En dan zegt u het maar, gaat het over de stikstofregels en boeren. Want zeker 20 Zeeuwse boerderijen liggen in de zones rond natuurgebieden, waar het kabinet die strengere stikstofregels wil invoeren. We praten daarover om 5:30. De stelling waar je nu al op kunt reageren: de natuur wordt niet gered door alleen boeren aan te pakken. Je mening is welkom. Zometeen, natuurlijk om 5:30, praten we erover verder. Is zegt u het maar.

0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie.

0: De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
10: Omroep Zeeland. De provincie doet onderzoek naar wat inwoners merken van extreem weer. Gedeputeerde Arno Vaal zometeen over dat onderzoek in Zeeland komt thuis. En verder vandaag, motocrosser Nancy van de Ven uit Oost-Soeburg merkt dat haar zoon ook interesse krijgt in die sport waar zij al mee is gestopt. Alleen haar zoon is pas 18 maanden oud. En we reizen zo meteen af naar Amerika, naar onze Zeeuw in het buitenland. Ineke kan ons alles vertellen over de National Night Out. Die schijnt vandaag te zijn en wat dat dan inhoudt hoor je zo meteen uiteraard. 5 over 4, goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. En muziek hoor je van Robin Beck.

0: Robin Beck. The first time hier bij Omroep Zeeland. Zeeland krijgt steeds vaker te maken met weersextremen, zoals hitte, droogte en hevige regenval. Daarom doet de provincie nu onderzoek naar wat inwoners zelf merken van extreem weer. Om daarachter te komen staat er nu een online enquête. Gedeputeerde Arno Vaal van de provincie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dat eigenlijk de eerste keer dat er een enquête wordt ingezet over extreem weer?
1: Ja, dat klopt. Dit is de eerste keer dat we hier een enquête over houden, ja.
0: Maar nodig dan dus?
1: Ja, zeker. Ja, we merken het wel echt wel. Hè. De laatste eigenlijk wel jaren zien we toch steeds meer extremen voorbij komen. En zo ook nu op dit moment ook weer. Het is ook weer hartstikke warm en ook gewoon ontzettend droog. Ik ben ook vanmorgen nog even op werkbezoek geweest naar het fruitteeltgebied. Die mensen die hebben ook erg te lijden onder de droogte. Ik heb daar ook in de boomgaard, ook de perenboomgaarden bekeken. Nou, het is eigenlijk droevig als je het ziet. En er zijn wat problemen ook met wateraanvoer. Dus zoetwaterbeschikbaarheid is ook gewoon een ontzettend groot probleem nu. Ja. Nou goed, en natuurlijk ook de warmte. Hè. Ik bedoel, zelf merken we het ook. We zoeken toch graag even een boom op of wat schaduw om wat verkoeling te zoeken. Dan is het toch wel prettig dat je ook die plekken kunt vinden waar dat zo is.
0: Ja, wat wil je nou precies onderzoeken? Hè? Wat dus de inwoners dan zelf merken? Hè? Want zo'n voorbeeld van een perenboom waar dan die ondernemer het hartstikke lastig mee heeft. Ja, dat is een heel duidelijk voorbeeld natuurlijk.
1: Ja, in dit geval is het natuurlijk bij je ondernemers perenboom. Maar het is ook met name natuurlijk ook de burgers. Hè? Gewoon alle inwoners natuurlijk. Hè? Hoe ervaar je dat nu in je eigen woonomgeving? Hè? Dus we willen weten de situatie waar je woont en wat je dan ook zelf eventueel kan doen om te beperken. En wij hebben natuurlijk zelf ook voor onze klimaatadaptatiestrategie. Die willen wij ook weer vernieuwen nu. En daar willen wij deze enquête ook voor gebruiken. Die klimaatadaptatiestrategie. Want overigens, wij doen dit niet alleen vanuit de provincie Zeeland. Hè. Wij doen dit met onze gezamenlijke overheden. Dus de gemeenten, het waterschap en allerlei partners die ook aangesloten zijn om die klimaatadaptatiestrategie van wat we kunnen doen met elkaar. En wij hebben daar ook allerlei modellen en kaarten voor gemaakt. Maar we willen ook wel weten, ja, klopt dat nou ook wel, al die klimaten, die modellen die we gemaakt hebben? Nou ja, en dan kan het zijn dat je er ook wel achter komt als inwoners die in hun eigen omgeving, die ervaren natuurlijk het beste van. Nou god, we hebben hier wateroverlast bij deze hoek van de straat. Of hier hebben we heel veel verstening en te weinig groen. En hebben wij dat ook wel goed genoeg in onze modellen meegenomen. Dus daar willen we dat ook mee voor gebruiken natuurlijk.
0: Ja, ja. Want heel vaak zijn mensen bang. Oh, er is iets bedacht vanuit een overheidsinstantie. Oh, dat is bedacht van achter een bureau. Daar is niet over nagedacht. Dat tekken jullie dan hier eigenlijk mee door te zeggen, oké, we hebben die modellen gemaakt. Nu gaan we eens in de praktijk kijken. Wat ervaren mensen zelf?
1: Ja, zeker. Dus dat is gewoon hartstikke mooi dat je ook zo de mensen zelf ook goed meeneemt. En ook de mensen zelf, ook de bewustwording van de mensen zelf ook. Want ze kunnen natuurlijk zelf ook best wel wat doen. Hè? Je kunt zelf ook in je tuintje het een en ander aanpassen en veranderen. Maar goed, we zien dat er best wel al veel reactie is. Want we hebben al meer dan 400 mensen die het al ingevuld hebben. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Dus het leeft wel. Ja. En juist nu natuurlijk, hè, mensen voelen het nu direct, hè, nu het zo warm is. Ik bedoel, zelf loop ik ook al een hele dag te puffen. En dan denk je, ja, dat is een enquête. Dat is dan nog niet zo gek om dat eens even goed in te vullen.
0: Nee,
1: ik zou zeggen, ja, even een oproep aan alle mensen. Je kunt naar de website gaan van www.denktankzeeland.nl. Mm-hmm. En dan zou het ons heel erg helpen als je die even invult. Het beslaat helemaal niet zo heel veel tijd.
0: Denktankzeeland.nl, daar kun je dus achterlaten wat je zelf merkt van extreem weer in een enquête. Ja. Voor jezelf dan morgen iets minder puffen, want dan wordt het maar 27 graden.
1: Ja, morgen wordt het iets koeler, hè?
0: Ja. Nou, precies.
1: De komende dagen is het iets koeler, maar helaas nog geen regen in het vooruitzicht.
0: Dus nee, weinig, inderdaad.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: Hou vol, zou ik zeggen, en dank eventjes voor de toelichting, gedeputeerde Arno Vaal.
1: Oké, dankjewel.

0: Teddy Swims hoorde je en Bad Dreams hier bij Omroep Zeeland. 4:15 is het geweest. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Ja, Michiel, goedemiddag.
0: Je moet niet naar links of naar rechts kijken, want dan is de regen alweer verdampt eigenlijk, hè, wat op dit moment valt in de provincie.
1: Ja, klopt inderdaad. In de loop van de middag zagen we dat het bedrok vanuit het zuiden. Er was wat beweging in de lucht, stapelwolken, en het werd ook wel donker. Er zijn ook wel een aantal buien geweest. Maar ja, inderdaad wat je zegt, het is maar een zeer lokaal buitje geweest. En het heeft ook nauwelijks neerslag opgeleverd. Bovendien is de luchtsoort natuurlijk erg droog en warm. Dus die neerslag, dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat.
0: Ja, die regen die er nu dan valt, die kleine druppeltjes. Gaat dat doorzetten vanavond en vannacht?
1: Ik denk niet dat het vanavond en vannacht echt gaat doorzetten. Het is misschien nog wel zo dat er iets van een paar buitjes nog vanuit België onze kant op kunnen komen. Nou, dat zijn dan een beetje de laatste speldenprikken, maar het wil niet echt doorzetten. Het is niet echt een ideale situatie voor zware regen- en onweersbuien. Dus ik denk dat het in de loop van de avond alweer het gewoon droog blijft. En ook vannacht hebben we opklaringen. Temperatuur die daarbij vannacht zakt naar 18 tot 20 graden met een matige zuidwestenwind. En morgen trekt die wind iets aan en die komt ook uit het zuidwesten tot westen. En dat betekent dat de temperaturen morgen niet meer zo hoog kunnen uitkomen als vandaag. En vandaag hadden we natuurlijk die tropische temperaturen, maar morgen zal de koek op zijn bij 23 tot 27 graden. Is nog altijd natuurlijk een prima zomertemperatuur. Maar de echte hitte die is er morgen niet. En daarnaast hebben we ook te maken met vrij zonnig weer. Overwegend droog. Er is een hele kleine kans op een verdwaald buitje in het oosten van de provincie. Maar dat mag niet heel veel naam hebben. Dus ja, dat stelt ook niet heel veel voor. Daarna zien we op donderdag ook een dag waarbij de temperatuur niet echt hoger komt dan 23 graden ongeveer. En het blijft droog. En richting het weekend dan zien we op vrijdag en zaterdag dat de temperaturen alweer omhoog gaan naar 25 graden of meer. Dus zomerse temperaturen. Kans op een bui is klein, met name op vrijdag, maar is wel aanwezig. In het weekend lijkt het droog te worden met meer zon.
0: Oké, duidelijk. John Haviga, dankjewel voor dit moment. We gaan eens kijken op de weg met 1 vertraging gemeld door de ANWB. Dat is op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Voor goede reden, 4 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten op dit moment.

0: The Course en Summer Sunshine hier bij Omroep Zeeland. Het blussen van de natuurbrand vlakbij Venray is een enorme klus. Want zo'n 300 brandweerlieden uit heel het land proberen het vuur onder controle te krijgen. Met weinig succes tot nu toe, want door de wind breidt het vuur zich uit, zegt de brandweer.
1: Niks zo onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen, dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt, ook snel weer vervliegt.
0: Maar dat blussen gaat nog zeker een dag door. Helikopters worden daarbij ingezet. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied van de bosbrand. Die maatregel die geldt sinds vanmiddag 2 uur, meldt de veiligheidsregio daar. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13 halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Blijkt uit een onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitair hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
2: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
0: En volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten. Dat is nieuws wat opvalt vandaag buiten onze provincie. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Florissa Sietsema, die praat je binnen een paar minuten bij. En we reizen zometeen af naar Amerika, de USA. Naar onze Zeeuw in het buitenland.

0: Tom Petty en een face in the crowd. Het is 16:30. Zometeen even schakelen met Amerika. Het land waar altijd wel iets gebeurt. En waar ook altijd genoeg gebeurt in het leven van Ineke, onze ziel in het buitenland. Je hoort haar zometeen, net als Florian Sietsema. Die heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
4: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
3: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat eerste nieuws van 16:30 krijg je van Florian Sietsema. Florian, goedemiddag.
6: Michiel, goedemiddag. De bouw van het nieuwbouwproject Waterzanden op het voormalige veerplein in Perkpolder is weer hervat. De bouw lag stil sinds Pasen. De vorige onderaannemer had blokken in verschillende muren in die nieuwe panden niet goed vastgelijmd. Op dit moment worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd en ook tijdens het hele bouwvak gaan ze daar gewoon door. In het Vlaamse Lillo hebben premier Rob Jetten en de Vlaamse premier Bart De Wever stroomverbinding Brabo 3 in gebruik genomen. Die lijn verbindt het hoogspanningsstation in Rilland met de haven van Antwerpen en moet zorgen voor een betere uitwisseling van stroom tussen Nederland en België. Bovendien zou het project voor een snellere afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen moeten zorgen. Zeker 20 Zeeuwse boeren krijgen te maken met de nieuwe stikstofplannen van het kabinet rondom natuurgebieden. Hun boerderijen liggen binnen 500 meter van kwetsbare natuur. In die zones mag er in de toekomst veel minder stikstof worden uitgestoten om de natuur daar te beschermen. De boeren die het betreft zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, een deel van hun bedrijf moeten verhuizen of mogelijk moeten stoppen om aan de nieuwe regels te voldoen. En het Nationaal Hitteplan loopt morgenochtend om 8:00 af, heeft het RIVM bekendgemaakt. Sinds gisteren was het ook actief in Zeeland. Als het hitteplan van kracht is, wordt geadviseerd om voldoende te drinken, de verkoeling op te zoeken en bijvoorbeeld kwetsbaren en ouderen extra goed in de gaten te houden. Het was de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan van kracht was. Het weer in onze provincie, het is wisselend bewolkt. Er kan hier en daar een enkele regen of ook onweersbui voorkomen. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond wordt het dan alweer droog en vannacht zijn er opklaringen. Het wordt zo'n 20 graden vannacht. Morgen is het een stuk minder warm dan vandaag. En dan staat er een matige tot vrij krachtige wind uit west-zuidwestelijke richting. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 16:30. Meer natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Florian. Met op de weg 2 vertragingen, de N57 allebei. Middelburg naar Rotterdam, dat is de eerste voor goede reden. 7 kilometer, daar is je vertraging bijna een kwartier. En de N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Ben Oppenleit hier bij Omroep Zeeland. 8:08 de hoogste tijd om eens te kijken hoe het is in het leven van onze ziel in het buitenland. We reizen af naar Illinois. Naar Ineke. Ineke, goedemorgen.
1: Ja, inderdaad. Het is een heerlijke ochtend hier. Een beetje vochtig, maar lekker. Ik ga even buiten zitten.
0: Nou, groot gelijk. Neem lekker plaats, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Wat er genoeg te doen vandaag daar. Gefeliciteerd met de chocolate chip cookie day volgens mij vandaag.
1: Ja. Hoe vind je dat? Ja, daar zullen we echt even achteraan moeten hoor, voor de koffie.
0: Dat geloof ik.
1: Chip day, ja.
0: Ja, nou dan ben je daar net van bekomen. Heb je de koffie op met een chocolate chip cookie. En dan is de National Night Out vanavond.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Precies, inderdaad. Nou, dat is het is door het hele land. En dan worden dus buren worden dan uitgenodigd om gezellig bij elkaar te komen. De ene buurt die maakt er een heel feest van. Een andere buurt die doet het wat bescheidener. Zo kun je bijvoorbeeld er ook een hele barbecue van maken. Andere mensen die hebben zo'n ijsko-wagen die of dan komt voor de kinderen.
0: En wat is er bij jullie dan in de buurt?
1: Bij ons is het wat minder enthousiast. Ik bedoel, wij hebben dus wel gevraagd of de brandweer, politieauto, ambulance, of die dus willen langskomen. Want dat is ook onderdeel van dat National Night Out.
0: Okay.
1: En dan kunnen de kinderen, die kunnen dan dus in zo'n ambulance kijken. Die kunnen in een politieauto zitten. Dus dat is natuurlijk allemaal best wel een beetje spannend. En het gaat er eigenlijk om een beetje om het gemeenschapsgevoel te stimuleren. En het ene jaar pakt dat beter uit bij ons in de buurt dan andere jaren. Ja. Er zijn nog steeds mensen volop op vakantie. Dus dan is het een beetje,
0: helpt
1: een
0: ook
1: beetje
0: niet mee.
1: Minder.
0: Nee.
1: Maar, nee, helpt niet mee. Nee, precies. Maar voor diegenen die er zijn, dan is het wel gezellig. Goed, je hebt een plaatje met die nieuwe buren. Het is leuk. Ja.
0: Toch heb ik wel altijd het idee, Ineke. En correct me if I'm wrong in goed Nederlands dan. Ik heb wel het idee dat ze altijd heel veel doen aan het gemeenschapsgevoel. En dat heel veel van dit soort dingen in buurten en steden georganiseerd wordt.
1: Dat is inderdaad wel leuk. Je hebt ook van die food festivals. En nu heb ik het vooral ook dan over Chicago, waar ze dan bijvoorbeeld een hamburgerfestival hebben. Of ze hebben een heel groot food festival. Dat is echt, je kan het aantal kramen niet opnoemen. En dat is natuurlijk ook hartstikke lekker en leuk om daar rond te lopen. Maar er wordt wel het een en het ander georganiseerd. Dat is wel fijn. En de ene mens die is daar helemaal. We gaan ervoor. En andere mensen zeggen, ik zit lekker rustig op mijn eigen balkonnetje. Dus,
0: jij hoort wel bij de eerste groep, toch? Van we gaan ervoor en we gaan wat organiseren.
1: Ja, we gaan. Ja, inderdaad. Het is toch wel. Ik bedoel, goed, onlangs gingen we weer nieuwe buren ontmoeten dan. En dat is dat ook wel leuk. Hè? Waar kom je vandaan? Kinderen, scholen. Het is wel leuk. Ja, is leuk om te doen.
0: Nou, leuk. Die National Night Out, die is vanavond.
1: Ja.
0: De verder leuke plannen komende week?
1: We zijn nog bezig om van die rugtassen gevuld met pennen, gummetjes, papier, noem maar op. Om die dus in te zamelen voor de kinderen op dat Indianenreservaat in de South Dakota. Dus,
0: oh, mooi.
1: Dus over een dag of wat, dan worden die allemaal ingepakt en naar South Dakota dus getransporteerd. Dus de hoop is rond de 200. Dat zou wel heel fijn zijn. Die worden dan dus naar die. Dat zijn meestal wat van die scholen van zo'n stam daar. Die hebben dan dus verschillende locaties. En die worden dan dus gebracht. En dan kunnen de kinderen met hun ouders of met hun tantes, oma's langskomen om een rugtas uit te zoeken.
0: Nou, mooi dat jullie daar meedoen. Ja. Hou ons op de hoogte van alles wat er gebeurt in Amerika, in Illinois, de USA. Ineke, fijne dag, fijne week daar.
1: Dank je, jullie ook. Groetjes, dag Zeeland.
0: Dag Ineke.
1: Dag.

The Beatles, and we can work it out hier bij Omroep Zeeland. 4:15, nog 3 kwartier voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Daar gaat het over boeren. Zeker 20 Zeeuwse boerderijen die liggen in die zone straks rond natuurgebieden waar die strengere stikstofmaatregels worden ingevoerd. De natuur wordt niet gered door alleen boeren aan te pakken. Bespreken we om 6:30 in Zegt u het maar.

0: Ilse de Lange, lay your weapons down. In 2022 pakte motocrosser Nancy van der Ven uit Alsoeburg de wereldtitel bij de vrouwen. En na haar afscheid van de topsport werd ze al vrij snel moeder. In mei 2025 zette ze haar zoon Giel op de wereld. En inmiddels rijdt ze weer volop en merkt ze dat haar kind ook al verslingerd is aan de sport. Sportverslaggever Ronald van Vliet zag beide afgelopen weekend aan het werk bij de Supercross in Achterkerken.
1: Nancy van der Ven rijdt in Achterkerken als van ouds. De rondetijden op de baan vol schansen en technische passages liegen er niet om. Ze kan goed mee met de mannen. Toch kiest ze ervoor om de superfinale, het hoogtepunt van de dag, over te slaan.
2: Ik mocht gewoon meedoen in de superfinale, want ik heb mijn eigen klasse in de 125 bij de jongens gewoon gewonnen. En de eerste vijf mogen meedoen, maar ik heb nu een kleintje en die vraagt echt veel van mij heel de dag. En elke ochtend en elke nacht. Dus ja, het was op zich al een hele prestatie om gewoon hier gewoon lekker mee te kunnen doen. En ja, ik merk dan gewoon, ik ben moe en ga toch aan het einde wat foutjes maken. En dan denk ik, het is genoeg geweest. Maar ja, morgen moet ik weer moeder zijn. Dat is nu wel iets wat een beetje in mijn achterhoofd zit.
1: Maar het crossen ben je nog steeds niet verleerd. Vorige week was de zwarte cross, die won je ook.
2: Ja, klopt. Ik ben lekker aan het winnen de laatste tijd. Maar ja, ik heb er gewoon heel veel plezier in. En ik kies gewoon zelf leuke wedstrijdjes uit waar ik echt mijn tijd en mijn energie zeg maar in echt in wil steken. Want het is niet meer zo makkelijk. Oh, we laaien even de bus in. Want dan moet ik helemaal plannen als hij slaat dat ik alles erin kan doen. En mijn spullen schoonmaken en alles regelen. Dus ja, het is niet meer zo makkelijk. Maar ik geniet er niet minder om.
1: Het bijzondere is dat kleine Giel met zijn 14 maanden ook al op een soort motor zit.
2: Ja, hij heeft zo'n heel klein elektrisch driewielertje. En vandaag was de fietscross. En als wij naar de cross gaan, dan wijst hij gewoon naar zijn cross-shirtje en zijn crosspak van die. Dan wilt hij dat aan. En ik dacht, ja, laten we hem gewoon strakjes meedoen. Maar toen hadden we de start gemist. En toen kwamen die kinderen opeens voorbij gefietst. Ze hebben hem over het hek gedaan. Heeft hij gewoon op zijn motortje meegedaan. Dus ja, het is natuurlijk zo'n leuke dag gewoon vandaag.
1: Ik heb wel eens altijd begrepen dat jouw ouders best wel huiverig waren dat jij ging motocrossen. Hoe is dat als dat jij nu zelf ouder bent?
2: Ja, hij is echt verkocht aan de cross. Net als vandaag, dan zit hij op die motor als hij warm gedraaid wordt. En dan zit hij gewoon echt te genieten en te lachen. En hij hangt heel de dag hier zo om die motoren rond. Hij doet niks anders dan motors nadoen. Twee takten, vier takten, maakt allemaal niet uit. Maar als ze dan zeggen, ja, dat wordt een crossertje, dan zeg ik, nee, hij gaat voetballen. Want ik moet er toch echt niet aan denken dat hij, ja, het is het mooiste wat ik ooit gedaan heb, dit leven. En ik zou het achter elkaar weer doen, maar het heeft ook echt veel keerzijdes. En daar zou ik echt heel graag mijn kind van willen behoeden.
1: Die keerzijdes waren de heftige crashes tijdens trainingen en wedstrijden. Nancy van der Ven brak zo'n beetje elk potje in haar lichaam wel een keer. Ze onderging zware operaties en moest vaak lang revalideren.
2: Ja, ik heb natuurlijk zelf zoveel meegemaakt. Dus voor mij is het gewoon, ja, als ik het kan remmen, zou ik dat doen, ja.
0: Nou, dus het hele verhaal van Nancy van der Ven, wat je ook leest op onze site en in de app van Omroep Zeeland. Op je dinsdagmiddag, luister naar Zeeland, kom thuis. Met nu Alex

0: ADHD. En I won't let you down. Het is bijna 5 uur. Dit is Om op Zeeland waar je naar luistert met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ook na 5 uur uiteraard in Zeeland komt thuis. Want hoe reageren die 20 boeren eigenlijk? Die Zeeuwse boerderijen die in zones liggen rond natuurgebieden die het kabinet extra wil beschermen tegen stikstof. Meer daarover zometeen na 5 uur. En het gaat over waterzanden, want is het overal de bouwvak? Nee, bij waterzanden wordt doorgebouwd. Hoe dat precies in elkaar zit, je hoort dat en meer zometeen hier na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
4: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidariteit

0: solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 vertraging op de N57 zij stil van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer. Je vertraging is daar iets meer dan 10 minuten op dit moment.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
1: Zeeland. Zeker 20 Zeeuwse boeren liggen in de zones rond natuurgebieden die het kabinet extra wil beschermen tegen stikstof. Maar hoe reageren die boeren eigenlijk op dat nieuws? Nadia Berkelder praat ons zo bij In Zeeland komt thuis. Zeeuwse Gronden is begonnen met een EDI-team voor vroege opsporing en interventie om een psychose te voorkomen of de impact daarvan te verkleinen. En de gemeente Goes stopt met het maaien van de woekerende waterplant Rupia in het Goese Meer, want het kostte veel tijd en ook te veel geld. Bijna 6:05. Een hele goede middag. Zeker 20 Zeeuwse boerderijen die liggen in de zones rond natuurgebieden die het kabinet extra wil beschermen tegen stikstof. Ze moeten hun werkwijze aanpassen, verhuizen of zelfs stoppen. Daarnaast zijn er in die zones nog percelen die gebruikt worden door andere boeren voor het telen van gewassen of het laten grazen van vee. Het aantal boeren dat te maken krijgt met de maatregelen is dus nog groter, blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland. Ik praat daarover met verslaggever Nadia Berkelder. Nadia, jij hebt met een aantal boeren gesproken in die zones. Wat heb jij van hun gehoord?
11: Ja, dat het voor heel veel mensen nog onzeker is wat er gaat gebeuren. Het gekke is dat ze ook persoonlijk nog niks te horen hebben gekregen. Ze moeten het nieuws eigenlijk zelf bij elkaar zoeken uit de krant of van televisie. En het is door de zomervakantie ook echt lastig om informatie te krijgen op het provinciehuis bijvoorbeeld, omdat niemand de telefoon opneemt. Het is onduidelijk wat die maatregelen betekenen. Er zijn akkerbouwers die denken dat ze er niks mee te maken hebben en akkerbouwers die het heel somber inzien.
1: Ja, want om wat voor soort bedrijven gaat het?
11: Ja, dat is heel divers. Op Walcheren en op de Kop van Schouwen, eigenlijk de twee belangrijkste gebieden qua natuur in Zeeland, gaat het alleen om akkerbouwers, maar in andere gebieden ook om veehouderijen. En ik sprak een biologische boer in Hengstdijk, maar ook boeren die eigenlijk al van plan waren om te stoppen, of boeren die daar een baan naast hebben en boeren die de boerderij als aanvulling hebben op hun pensioen. Maar ook echt hele grote bedrijven, dus het is echt heel verschillend.
1: Ja, en als jij die boeren spreekt, zijn ze bezorgd?
11: Ja, een aantal zeker, omdat het betekent dat de toekomst ineens anders kan worden voor ze. Ik sprak bijvoorbeeld een boer vlakbij de Manteling, de Manteling van Walcheren. Hij heeft een akkerbouwbedrijf dat al heel lang in de familie zit. En hij wil ook wel door met zijn bedrijf, maar hij vindt het moeilijk om te zien hoe dat moet. En het helpt natuurlijk ook niet dat er helemaal geen informatie beschikbaar is. Ja, de boodschap is eigenlijk gebracht voor de zomer, maar daarna gingen de mensen in Den Haag en op de provincie met vakantie. En toen bleef het stil. Maar ik sprak ook een biologische boer en die heeft veel minder zorgen, omdat hij al aan een groot deel van die maatregelen voldoet die het kabinet wil. Hij gebruikt bijvoorbeeld geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel.
1: Ja, hoe gaat dit nu verder?
11: Later dit jaar wordt een definitieve keuze gemaakt over die zones en dan moet ook duidelijk worden welke maatregelen er genomen moeten worden. Het kan ook nog zo zijn dat de zones worden aangepast, dus groter of kleiner worden. En boeren rond de Ierske en Kapelse Moer verwachten dat hun gebied helemaal wordt geschrapt, omdat het gebied niet stikstofgevoelig zou zijn. En dat wordt ook over de Zeeuws-Vlaamse gebieden gezegd, maar of dat ervan komt, moet dus de komende tijd blijken.
1: Ja, moeten we ook nog even naar gisteren kijken. Was er een boerenactie? Verwacht jij daar meer van?
11: Nou ja, de Walcherse boeren gisteren zeiden dat ze voorlopig niet meer acties willen voeren. Maar je ziet overal in de provincies wel meer spandoeken verschijnen met allemaal leuzen. En wat daar misschien ook wel meespeelt is dat de provinciale verkiezingen er weer aankomen. En de campagne daarvoor is duidelijk ook begonnen.
1: Oké, Nadia, dankjewel. Stemmen horen of geluiden die andere mensen niet horen. Overtuigingen hebben dat er zaken gaande zijn die alleen jij snapt. Ja, het kunnen allemaal kenmerken zijn van een psychose. En hoe vroeger je daar hulp bij krijgt, des te beter het is. Daarom is GGZ-instelling Zeeuwse Gronden begonnen met een EDI-team. EDI, dat staat dan voor Early Detection and Intervention, oftewel vroege opsporing en interventie. Marieke Kerklaan sprak daarover met Mirjam van Blaikom van het EDI-team.
12: Het team staat voor vroeg signalering en behandeling ter voorkoming van een psychose of om de impact van een psychose zo klein mogelijk te maken.
13: En waarom hebben jullie dit team opgericht?
12: Nou ja, Zeeuwse Gronden is van oudsher eigenlijk altijd al bezig met psychoses. Alleen ja, sinds een jaar of zes hebben wij te maken met ook behandeling van kind en jeugd. En daarmee hebben we eigenlijk een hele nieuwe doelgroep. Want een eerste psychose ontstaat vaak in de tijd van 18 tot 23 jaar. Dus dat betekent dat wij die doelgroep nu ook te zien krijgen in onze behandeling. En wij voelen ons daar nu verantwoordelijk voor om deze op te vangen.
13: En hoe doe je dat? Want je hebt het dus inderdaad over vroeg signalering. Maar ja, hoe werkt dat?
12: Ja, dat is heel lastig. Kijk, wij als Zeeuwse Gronden, alle mensen die bij ons in de behandeling komen tussen de 16 en de 35 jaar, krijgen bij ons een vragenlijst. Daar kunnen wij op screenen. Maar ja, eigenlijk in onze behandelkamers zien wij niet zoveel. Hè. Wij zien die jongeren niet in de maatschappij. Dus eigenlijk is het belangrijk dat we met z'n allen, dus huisartsen, scholen, ouders, mensen die veel met de jongeren te maken hebben in die leeftijdsgroep, om samen te signaleren. Hè, het is ook een lastige leeftijdsgroep. op om te signaleren. Jongens kunnen zich sowieso al terugtrekken op hun kamer, veel gamen. Dus je hebt eigenlijk ze niet zo goed in het vizier. Maar juist in deze periode kan een psychose zich ontwikkelen. Dus is het belangrijk dat ze dan in beeld worden gebracht.
13: Ja, hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk? Waar zijn jullie als Zielsegonde dan mee bezig om dat zo op de kaart te krijgen?
12: Nou ja, wat vooral het belangrijkste is om de route zichtbaar te maken. Dus wat doe je als jij iemand ziet of jouw kind of iemand in de klas, je ziet dat die aanwezig is, wat meer chaotischer. Hè? Dat zijn eigenlijk allemaal voortekenen van een mogelijk naderende psychose. En op dat moment kan je nog ingrijpen. Dus wat belangrijk is om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan ons ED-team. Van hè, wij zijn hier. Dit is ons gezicht. Zodat mensen ook de route weten. Vaak is het al heel lastig om mensen, als je bijvoorbeeld stemmen hoort of dingen ervaart die een ander niet ervaart, ja, dan schaam je je daarvoor. En dan denk je, daar ga ik maar niks over zeggen. Maar juist om erover te praten of mee in gesprek te gaan, om handvatten te krijgen van hoe ga ik daarmee om met die bijzondere ervaringen, kan een psychose de kans op verkleinen of de impact verminderen. Omdat je weet wat je te wachten staat en je bent niet alleen.
13: Eerder, hoe beter.
12: Ja. Ja, en dat is een tijd. Hè. Kijk, als je eenmaal een psychose hebt, ja, dan een psychose veroorzaakt gewoon ontzettend veel leed. Hè. Je bent niet meer in deze realiteit zoals jij en ik nu ervaren. Je zit totaal in een eigen wereld. Je verliest je vrienden, je sociale contacten. Je ouders, die lijden er ook onder. Je school, alles wordt stopgezet. Dus de impact is enorm van een psychose. En als je dat kan voorkomen, ja, dat is natuurlijk heel fijn voor jezelf. Uiteraard, maar ook voor je hele systeem en je leven.
1: Dus Mirjam van Blijkom van dat ED-team. Binnenkort dan start er een kennismakingszone met huisartsen en ook scholen.

0: ABBA, Knowing Me, Knowing You. Het is 16:45 geweest. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, gisteren was het tropisch, vandaag was ook tropisch. Temperaturen vanmiddag ruim boven de 30 graden. Maar de verandering zit aan te komen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. De komende dagen gaan we even op een wat lager tempo voor wat betreft de thermometer. En zullen we morgen al merken dat met de wind die uit een westelijke richting komt. En die wordt dan morgen matig tot vrij krachtig. Dus iets sterker ook. Dat daarmee wat koelere lucht wordt aangevoerd. Of ik kan beter zeggen misschien minder warme lucht. Want morgen zullen de maximumtemperaturen uitkomen op 23 tot 27 graden. We hebben daarbij een vrij zonnig weerbeeld. Wellicht ook een enkel buitje nog. Met name iets verder de provincie in, maar dat stelt niet zo heel veel meer voor. En ook de donderdag denk ik dat het over het algemeen redelijk droog blijft. Wel wat stapelwolken. Op vrijdag is de kans op buitjes weer wat groter. Donderdag wordt het gemiddeld zo'n 22, 23 graden, denk ik. Dus ook dan zitten we net onder de zomerse temperaturen. Maar als we dan weer kijken naar het weekend en op vrijdag begint dat al, dan maken we alweer een sprong omhoog en krijgen we ook weer hogere temperaturen met zomerse waarden. Op vrijdag 25 en in het weekend 27 of 28. Met daarbij ook weer de zon die uitbundig zal gaan schijnen. Dus ja, voorlopig is het nog zonnig en zitten we met mooie zomerse temperaturen. Dus na vandaag kunnen we even bijkomen als de wind iets aantrekt en die temperatuur iets naar beneden gaat.
0: De gemeente Goes stopt met het maaien van de woekerende waterplant Rupia in het Goese Meer. De werkzaamheden blijken duurder en tijdrovender dan vooraf werd gedacht. Beschikbare budget is daarom nu al op, terwijl het werk nog niet klaar is. Adanya Unland, aangeschoven hier. Adanya, waarom duurt het maaien langer dan verwacht?
2: Ja, de gemeente die geeft aan dat dat komt door onder andere de grootte van het meer. Het Goese Meer is namelijk ongeveer 40 hectare groot. Dat zou je kunnen vergelijken met zo'n 50 voetbalvelden. Ook is de plant heel erg taai, daardoor is hij heel moeilijk te maaien. Ja, en al met al maakt dat de werkzaamheden heel erg tijdrovend en kostbaar.
0: Ja, want hoeveel geld was er eigenlijk voor beschikbaar?
2: De gemeente had zo'n 40.000 euro gereserveerd voor ongeveer 4 weken werk. En inmiddels zijn ze al 7 weken aan het maaien en is de gemeente naar eigen zeggen al ruim over dat budget heen. Hoeveel het maaien uiteindelijk precies heeft gekost, dat is nog niet bekend.
0: Nou, we hebben het dus over die waterplanten Rupia. Waarom moest die eigenlijk weg?
2: Ja, de plant die wordt niet helemaal weggehaald, maar wel gemaaid om de overlast te beperken. In het Goese Meer groeien snavelroepia en spiraalroepia. Beide staan op de rode lijst. Dat is een overzicht van planten en diersoorten die kwetsbaar of bedreigd zijn. Snavelroepia heeft de status kwetsbaar en spiraalroepia heeft de status bedreigd. De plant is goed voor de waterkwaliteit, maar ja, die snelle groei die zorgt ook voor problemen. Vooral de pleziervaart kan er last van hebben wanneer de taaie planten in de schroef van een boot terechtkomen.
0: Ja, wat nu?
2: Ja, de gemeente Goes is in gesprek met waterschap Scheldestromen over wat er de komende periode nog kan worden gedaan. En bewoners kunnen eventueel zelf losgeraakte rupia uit het water halen en daarvoor gratis een tweede groene container aanvragen bij de gemeente.
0: Oké, jij volgt het voor ons. Adanya, dankjewel.
3: Dit is Omroep Zeeland.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran hoorde je en Repeat It. De bouw van het nieuwbouwproject Waterzanden op het voormalige Vierplein in Berkpolder is weer hervat. De bouw lag sinds Pasen stil omdat de vorige onderaannemer de blokken in de muren niet op de goede manier had vastgelijmd. Verslaggever Sander de Jonge die nam een kijkje bij de bouw van het nieuwe dorp.
1: Eén verdieping hoger sta ik hier op het bouwterrein van Waterzanden, met uitzicht op de Westerschelde. Kranen zijn aan het werk om blokken op de gebouwen neer te zetten. Werfleider Simon Beerland. Nou, het heeft even een tijdje stilgestaan hier op de werkplaats. Hoe staat het er nu voor? Want het is volop bezig, zie ik.
2: Dus het heeft een tijdje stilgelegen eigenlijk, omdat wij zochten achter de juiste herstelmethodiek. Die hebben wij nu gevonden en momenteel eigenlijk tijdens het verlof is er volop doorgewerkt om deze herstelling te laten uitvoeren.
1: Wat moest er dan precies hersteld worden hier?
2: De fout zat eigenlijk in het niet volledig of correct verlijmen van de blokken. En momenteel zijn we die blokken aan het injecteren. En je kan het eigenlijk een beetje vergelijken als fietsen met een band die wat platter staat. Het is eigenlijk niet volledig een probleem dat u verder gaat. Maar het is beter dat u naar huis gaat en uw banden terug oppompt. En dit hebben we hier ook gedaan. We hebben gezegd, we stoppen hier. We gaan het correct onderzoeken, zodat eigenlijk je het de beste kwaliteitsgarantie, dat wij de beste kwaliteitsgarantie kunnen bieden aan de kopers van Waterzanden.
1: Het is nu bouwverlof en toch zijn ze hier volop bezig. Zo ook Ruben Vaas van de hoofdaannemer Democo. Had liever denk ik met dit mooie weer vakantie gehad, of niet?
3: Ja, uiteraard, vakantie is altijd leuk, maar wij gaan er volop voor om natuurlijk de klanten hun kwaliteit te bieden en voluit voor om wat tijd in te halen natuurlijk. En daarom dat wij ook tijdens de bouwverlof eigenlijk doorwerken.
1: Ja, want het is eigenlijk een flinke inhaalslag.
3: Ja, toch wel. 3 weken, daar kun je al redelijk wat op doen. Het zijn nu vooral natuurlijk de herstelmaatregelen dat wij kunnen doen. Maar ook dat neemt tijd in beslag, dus dat is al goed dat we dat gedaan hebben.
1: En neem eens mee, wat voor dingen staan er dan nog op de planning voor de komende tijd?
3: We hebben nu momenteel de goedkeuring om verder te gaan met de kalkzandsteen op de plus 2 van blok E. Dus die wanden.
1: Dus waar wij nu hier staan, blok E.
3: Waar wij nu hier staan, en ook 1 verdieping hoger hier, boven ons, worden de kalkzandsteenwanden nu uitgevoerd. En als die gedaan zijn, dan gaan wij ook vooral verder op korte termijn met de herstelwerkzaamheden in blok F. En als de herstelwerkzaamheden dan uitgevoerd zijn, dan gaat de gemeente nog terug gewoon controleren en kijken. En als alles goed verklaard is, dan hopen wij terug kortelings ook verder te gaan met de andere werkzaamheden.
1: En dan toch terug even naar de werfleider. Wanneer is het project dan ongeveer af? Wat kunnen mensen verwachten? Want nu staan er nog lege bouwwerken hier.
2: Op dit moment is dat nog een beetje moeilijk te zeggen, want we zitten enerzijds in het verlof, we zijn anderzijds nieuwe mensen aan het optrommelen om verder te werken. En het hangt eigenlijk voornamelijk af van hoe snel verlopen de herstelwerkzaamheden en hoe snel kunnen we eigenlijk weer volledig 100% opgestart zijn. Deze info kunnen wij binnen een grote maand tot 2 maanden bezorgen.
0: Nou, voor 2 maanden weten we dus misschien wat meer, houden we uiteraard in de gaten.

0: Shepard hoorde je en Geronimo. Het is bijna 6:30, Omroep Zeeland met zometeen een nieuwe editie van Zegt u het maar. En Floris-Jan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30, zij is aangeschoven. Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Floris-Jan, goedemiddag.
6: Michiel, goedemiddag. Het waterschap en de provincie gaan bij wijze van proef extra zoet water aanvoeren naar een polder bij Rilland. De twee organisaties hopen dat het helpt om de gevolgen van de droogte te beperken. Het zoet water uit het Volkerak Zoommeer wordt dan met een gemaal naar de Rijgenbergse polder in het oosten van Zuid-Beveland geleid. Tijdens de pilot worden er extra pompen bij dat gemaal geplaatst en daardoor verdubbelt de inlaatcapaciteit van zoet water. En hopelijk kunnen boeren in dat gebied dan al snel profiteren van dat extra zoete water. De bouw van het nieuwbouwproject Waterzanden op de voormalige veerplein van Perkpolder is weer hervat. De bouw lag stil sinds Pasen. De vorige onderaannemer had blokken in verschillende muren van de te bouwen panden niet goed vastgelijmd. Op dit moment worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd en ook tijdens de hele bouwvak gaat dat door. In het Vlaamse Lillo hebben minister-president Rob Jetten en de Vlaamse premier Bart De Wever stroomverbinding Brabo 3 in gebruik genomen. Die lijn verbindt het hoogspanningsstation in Rilland met de haven van Antwerpen en moet zorgen voor een betere uitwisseling van stroom tussen Nederland en België. Bovendien zou het project voor een snellere afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen moeten zorgen. En weggebruikers moeten in de nacht van morgen op overmorgen rekening houden met een afsluiting van de N670 bij Wemeldingen. Ter hoogte van de Polsbrug worden werkzaamheden uitgevoerd en daardoor is de weg tijdelijk dicht. De afsluiting geldt van 9:00 s'avonds tot 6:00 de volgende ochtend. Het weer dan in de provincie. Vanavond blijft het droog. Vannacht zijn er opklaringen. Minimale temperaturen liggen tussen de 18 en de 20 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het een stuk minder warm dan vandaag. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind waait er dan. Op een enkele bui na blijft het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Donderdag wordt het 23 graden en zonnig. Vrijdag en in het weekend wordt het dan weer zomers. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 6:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
5: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, het is iets na 6:30, een lekker lange editie van Zegt u maar kan het worden. Ik ben benieuwd naar je mening over het volgende, want dagelijks bespreken we een onderwerp uit het nieuws en dat gaat vandaag over de boeren. Zeker 20 Zeeuwse boerderijen namelijk, die liggen in de zones rond de natuurgebieden waar het kabinet strengere stikstofregels wil invoeren. Maar wat betekent dat voor je bedrijf? Voor veel boeren is dat nog onduidelijk. Maar sommigen die vrezen dat ze moeten stoppen, verhuizen of ja, dat hun manier van werken in ieder geval ingrijpend wordt aangepast. Ja, gaat dit de natuur helpen, is dan ook een vraag die bij hun opkomt. En daarom de stelling van vandaag. De natuur wordt niet gered door alleen boeren aan te pakken. Hoe kijk jij naar die stelling, maar hoe kijk je sowieso naar dit nieuws? Ik ben benieuwd naar je mening. Die kun je achterlaten door te bellen, te appen, alles mag. 0118 499 999. Loop ik je zo te spreken in zicht.

0: Shakira hoorde je en Zul hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, 6:30 geweest. We gaan beginnen met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Hoe kijk jij naar het nieuws rondom de Zeeuwse boerderijen? Zeker 20 daarvan die liggen in de zones rond natuurgebieden. En daar wil het kabinet strengere stikstofregels invoeren. Je ziet al protesten, je ziet omgekeerde vlaggen bij kapellen langs de A58. Steeds meer borden die langs de weg komen te staan. En gisteren ook allerlei trekkers langs de N57. Bij Middelburg stonden ze toch een stil protest te houden. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Hoe kijk jij naar dit nieuws? Laat van je horen. 0118-499-999. We gaan naar Kees Hansen in Zierikzee. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik dacht, ik ga nu ga ik wel even bellen.
0: Ja.
1: Want ik doe hier graag wel even een bijdrage op. 20 boeren die vergunning hebben, die generaties lang op een bedrijf zitten, mm-hmm, die gefinancierd zijn door een bank, die niks tegen de wet gedaan hebben, altijd alles netjes gedaan volgens de wet, die zitten nu ineens in de weg. Het kabinet, dat gooit even een kaartje op tafel, en waaruit blijkt dat die bedrijven in de weg zitten. Ze zijn zelf lekker op vakantie. Niemand weet wat die kaartjes precies inhoudelijk inhouden. En de boeren die zitten met de gebakken peren. Het is eigenlijk niet normaal dat we op deze manier met elkaar omgaan in een landje als Nederland. Stel u nu voor dat u zelf een huis heeft.
0: Ja.
1: U woont er al generaties lang. U heeft daar misschien nog een hypotheek op. U heeft daar niks gedaan wat niet mocht. En de overheid staat ineens aan de deur met een kaartje. Alsjeblieft mensen, uw huis staat in de weg voor ons. Het staat te veel tegen de kwetsbare natuur aan. U wordt gedoemd om te vertrekken.
0: Mm.
1: Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat die 20 mensen overkomen. Maar blijf niet bij die 20. Want dit is het eerste kaartje van het kabinet. En er gaan nog veel meer kaartjes volgen. Kaartjes worden over elkaar gelegd. En straks zul je zien dat heel de sector gesaneerd wordt. Saneringsronde op saneringsronde. Kijk u naar de visserij. Kijk wat er van over is. Er is geen vis meer over. Ik kan u één ding zeggen. De vis wordt op het ogenblik duur betaald. En dat komt omdat alle vissers de nek afgedraaid zijn. En de vissers die naar over zijn, moeten eigenlijk geen goede manier meer hebben om nog visserman of visservrouw te kunnen zijn. En dat overkomt ons als landbouw nu ook. Wij mogen eigenlijk niet meer doen wat we altijd gedaan hebben. Gewoon voedsel produceren. En dat op een zodanige manier dat het vooral maar voedselveilig gebeurt. Want wij telen hier in Nederland op de meest veilige manier voedsel voor onze samenleving. Mm. En je zal straks zien dat je afhankelijk gaat worden van het buitenland om voedsel naar deze kanten toe te krijgen. Ja, je krijgt natuurlijk straks allerlei mensen die zeggen, ja, maar u heeft het verkeerd, want we exporteren zoveel. Ja, als we alleen naar export kijken, dan hebben die mensen gelijk. Maar je moet ook naar de import kijken. Dit zijn allemaal de mensen die s'avonds een bordje nasi zitten te eten, rijst, of een pastaatje zitten te eten, of een pizzaatje eten. Nou, dat is allemaal voedsel wat niet van deze kanten afkomt. Dus dan moeten we dat ook niet meer doen. Dan moeten we allemaal weer terug naar een stukje aardappel, een stukje vlees en een stukje groente, geteeld uit eigen streek. En we zullen dan geen koffie meer moeten drinken, we zullen geen thee meer moeten drinken. Huh? En dan hebben die mensen gelijk. Maar die mensen hebben gelijk, want je kijkt alleen naar export en niet naar import. Dus daarmee wil ik zeggen, je zal zien dat de sector gesaneerd gaat worden. Saneringsronde op saneringsronde, kaartje over kaartje. En er blijft van heel onze landbouw in Nederland niks over. Heel de wereld kijkt naar ons, omdat we zo'n perfecte landbouw op hebben gezet. Niemand in de wereld snapt wat ons nu overkomt. Deze onzin die ze over ons afwerpen, het is gewoon glad verschrikkelijk wat ons overkomt. En daar, ik kan u zeggen, vanavond komen de actievoerders over heel Zeeland weer bijeen. En we zullen gaan kijken hoe we hiermee omgaan. Maar ja, weet je wat is, we kunnen weer allemaal op een rijtje met een vlaggetje omgedraaid langs de weg staan. Ik denk dat het niet helpt. Ik denk dat het anders zou moeten. Ja, hoe erg het dan ook zal zijn voor de samenleving. Ik roep alleen de samenleving op. Doe met ons mee. Sluit bij ons aan. Want sector voor sector gaat hier naar de klote in Nederland.
0: Ik wil twee dingen uit uw betoog wil ik eventjes uitlichten. Dat eerste, wat ik interessant vind inderdaad. Er wordt iets neergelegd door de overheid. Dat is toch eigenlijk inderdaad best wel gek, hè? Want ze hebben verder geen details gegeven. Dus iedereen is aan het gissen nu wat er moet gebeuren. Die boerderijen inderdaad, die in die zone liggen.
1: Het is gewoon niet normaal als je dit overkomt. Als ondernemer gewoon die onzekerheid. Mensen liggen gewoon nacht en nacht wakker. Maar ze weten gewoon niet meer wat boven hun hoofd hangt. En weet je wat het is? Het zijn allemaal mensen die niks verkeerd hebben gedaan, hè? Ze hebben altijd alles netjes binnen de web gedaan. Ze hebben netjes hun vergunningen. Ze hebben helemaal niks verkeerd gedaan. Kijk naar Brabant. 5 kippenhouders. Die zeggen ze aan een van uw vergunning kan u inleveren, want u krijgt geen nieuwe vergunning meer. Ja, maar inleveren van een vergunning op welke basis dan? Ja, omdat u dicht bij de natuur zit. Die bedrijven hebben daar altijd gezeten.
0: Okay.
1: Ja, snap u het nog? Niemand snapt dit, hoor.
0: Dank eventjes in ieder geval om te reageren. Kees Hansen vanuit Zierikzee. Komt nog een appje binnen. Ik zit eventjes te kijken. In de Paulinapolder is ook een spandoek opgehangen om boeren te steunen door Erik, die luistert. Erik, dank om dat eventjes door te geven. En eens kijken hoe naar dit nieuws wordt gekeken in Krabbedijken bij Daan de Jonge. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik wil er maar één ding goed op zeggen. De boeren zijn altijd de lul. En de industrie die lacht erom en die gaan gewoon door. Ik bedoel, maar het ligt niet aan de boeren. Het ligt niet aan dat beetje vee dat aan het rest. Maar ze moeten eens verder kijken naar alles wat er aan de industrie vervuilt. Nou, dat zijn we allemaal. Maar dat kan niet, want dat kost te veel mensen. En die boeren die zijn niet zo belangrijk, dat blijkt wel.
0: Wil ik toch één ander ding voorhouden? Want er wordt natuurlijk gezegd, Nederland zit al jarenlang op slot. Want de bedrijven die kunnen niet uitbreiden, woningen kunnen niet gebouwd worden, er kunnen geen wegen worden aangelegd. Moet er dan niet iets gebeuren?
2: Ja, dat moet zeker wel wat gebeuren. Maar waarom moet die boeren dan denken? Je kunt ook eens zeggen, nou, industriezones, die moeten net verschonen. Nou ja, als dat gebeurt, dan hoeven er heel veel boeren niet meer, hoor.
0: Oké, dus u vraagt zich gewoon af, waarom worden de boeren hier nou op aangepakt? Want er kunnen ook andere dingen gebeuren.
2: Ja, nou, want elke keer is de boer.
0: Huh. Wat vindt u van die onrust die er nu wordt veroorzaakt? Want er komen dus plannen, maar heel veel uitleg komt daar niet bij. Dus heel veel onzekerheid nu.
2: Achter de bureautafel worden morgen getekend. En nou, zo kan het. Maar zo kan het niet. En de mensen zijn onzeker. En die hadden het moeten voorstellen. Die lachen gewoon, ja goed. Want die boeren die gaan we wel, hoor. Die pakken me wel eventjes. Maar de industrie, daar zitten die rode mensen achter. En die gaan in beroep. En die blijven lekker zitten.
0: Bent u zelf boer? Of kent u boeren in uw omgeving?
2: Nou, ja, mijn vader is altijd fruitteller geweest. En dat ligt nog wel aan manieren.
0: Ja.
2: In mijn hart aan manieren. En ik had het graag gedaan. Ik kan het niet. Maar al die dingen. Ik bedoel, ja, dat mag niet meer. Dit mag niet meer. Alles mag niet meer. Maar straks heb ik ook geen fruit meer.
0: Wat dat is dan het gevolg, denkt u?
2: Ja.
0: Dank in ieder geval eventjes om te reageren in, zegt u maar. Daan de Jonge, dank voor bellen.
2: Doei.
0: En een fijne avond gewenst. Dag.
2: Doei.
0: Laten we eens even kijken wat er via de app onder andere binnenkomt. Want we hebben het vandaag dus hier over. Over die zones die er zijn rond natuurgebieden waar het kabinet strengere stikstofregels wil invoeren. Kijk wat er onder andere binnenkomt. Wordt gereageerd door Daan. Boeren zijn niet de enige vervuilers, maar veehouders die stoten wel het meeste uit. Jarenlang zijn zij door de overheid en banken aangezet tot schaalvergroting, terwijl die problemen al bekend waren. Stop nou met het romantiseren van de boerenstand. Koop de vervuilers ruim uit en stop met het verheerlijken van boeren. Metingen per bedrijf die kunnen de aanpak misschien wel eerlijker maken. Technische innovaties die hebben tot nu toe nauwelijks geholpen. Peter die zegt dan weer natuur redden door alleen boeren aan te pakken. Het is een volstrekt verkeerde veronderstelling. Zonder boeren geen toekomst, ook niet voor de natuur. Adrie is het eens met wat er zojuist is gezegd met Kees Hansen. De boeren die moeten Nederland eens een paar weken of een paar maanden platgooien. Peppen de heren in Den Haag wel anders in ieder geval. Of piepen de heren wel anders. Laat Truus dan nog weten. Klaas die zegt, het is zo makkelijk om een kleine groep daar de schuld van te geven. Zetten ze een miljoen auto's stil, maak het openbaar vervoer gratis. Groetjes van Klaas. Nou, op de stelling kun je reageren vandaag. De natuur wordt niet gered door alleen boeren aan te pakken. 95% is het daar maar liefst mee eens. 5% is het ermee oneens. En we gaan eens kijken hoe het gesteld is met de mening. Is Ravenpolder bij meneer Filius. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hoe zou je denken? Wat zou jij ervan denken?
0: Nee, het gaat niet om mij. Ik ben benieuwd naar uw mening.
3: Ik heb wel veel je erover denkt.
0: Ja, vertel.
3: Dat de grootste boeren op al die blauwe stoelen in de neig zetten. En die maken er niks van klaar. Er is een snotneuzen die dan door die boeren aanvalt over die dingen. Ja, ik weet niet van welke partij, toch nog van 66 was, maar ik weet niet uit. Maar die maken ook niks klaar. Ja, een tekeningetje maken, dat kan een kind van 3 jaar al tegenwoordig. En dan weten ze dat precies en die maken het nog beter ook. Maar deze, ja, al wat die stikstof, daar kan zo dikwijls over gebeld, er is geen stikstof. Als er zoveel stikstof was, als heel veel denken en zeggen, dan zouden we ons allemaal de moord stikken hier in Nederland. Zo zit het.
0: Hm.
3: Want als er meer stikstof in een adem zit, ja, inhoudt, die liter lucht, ja, inhoudt, en dit meer stikstof is, als dat er nou eenmaal zitten, en dat is 79%, en 21% is zuurstof, en als er meer in zit, dan gaan we er allemaal om. Dat we geen ziekenhuizen zoveel bouwen, meer als huizen. Ja, raad hem het niet, maar geen dokters ook.
0: Kijk, het gaat vandaag over zeker 20 Zeeuwse boerderijen die in die zones liggen, dus te dicht bij natuurgebieden. Maar als je dan nog verder gaat rekenen, dan kom je erachter dat er honderden deels nog in die zone zitten.
3: Er is nagerekend hoeveel natuurgebieden wij hier hebben.
0: Ja.
3: Een klein rotlandje. Het is hemelsbreed, van zuur in het noorden is het een paar honderd kilometer en over het was is het ook maar een paar honderd kilometer. Nou, en dus binnen we waarmee binnen 20 miljoen mazen op. Nou, dat doet niks. Dat doet niks. Na de oorlog ben ik met 8 miljoen mazen begonnen en nu zit er 10 miljoen te veel. En die staat niet alleen bij ons in Nederland, maar er zitten ook 8 miljard mazen op die wereld en er zitten er ook 4 miljard.
0: Maar hoe pak je dan aan dat er inderdaad die stikstof is, dat bedrijven niet kunnen uitbreiden nu? Waar ga je dan op korten in plaats van de boeren? Waar moet je dat dan op doen?
3: Ik laat het maar over aan een ander. We hebben pas die corona-dingen gehad en straks dan komt er weer wat anders. En dan hebben we er een half maas op en dan is het allemaal over. Want nu zie je het met die branden, hè? Bosbranden. Als er zo'n bos deur gaat, dan hebben we geen bos meer over. In Nederland.
0: Dat lost dan weer het probleem voor de boeren misschien vanzelf op. Maar dat kan ook de bedoeling niet zijn, toch?
3: Ja, over die boeren daar kunnen we lang over praten en kort over praten. Ik heb nooit anders geweten dan de boeren waren.
0: Nee.
3: In heel Nederland ook. En dat, als ik tegen Hansen zei, de beste zitten hier zo. Maar diegene die er over praat en over gaat, die hebben nog nooit wat gedaan. Je komt van de school of je gaat het allemaal eventjes steken wat het moet.
0: Ja.
3: De mensen wezen met verstand. Ik heb verstand, ja, maar niet van dit.
0: Okay.
3: Zo moet het zien.
0: Dank, eventjes. Meneer Filius, dank voor het reageren in Zegt U Het Maar. We gaan nog eventjes door naar Middelburg, naar Mark Brouwer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Michiel.
0: Hoe luistert u ernaar?
4: Laten we eens beginnen met de grote leugen van de overheid natuurlijk.
0: En dat is?
4: Net als met corona is het ook met dat klimaat zo. Degene die er een andere mening over hebben, de wetenschappers, die krijgen nooit een podium, snap je? Er zijn genoeg wetenschappers die zeggen, er is helemaal niks aan de hand met die stikstofprobleem, dat is allemaal gelul. Maar ja, alleen de duurbetaalde jongetjes die op de vee mogen komen, die zullen wel zeggen hoe slecht het gesteld is met het klimaat. Nou, het is één grote leugen en agenda 2030 wordt er gewoon doorheen gewalst. En dat is volgens de media een complottheorietje, allemaal onzin. Nou, de boeren worden stelselmatig gesloten en ze gaan er allemaal aan. En straks krijgen we rotzooi uit laboratoria te vreten. Dat is de hele bedoeling. Dus het is niet de vraag van waarom, zegt iedereen. Och, waarom is dat toch allemaal zo? Nee, het is gewoon een plan wat uitgerold wordt voor de toekomst van heel Europa eigenlijk. Of misschien wel heel de wereld. That's it, en niet anders.
0: Maar als we dan even kijken naar de stelling van vandaag. Hè, de natuur wordt niet gered door alleen boeren aan te pakken. Hoe zou je dit probleem anders moeten aanpakken?
4: Nou, wat ik zeg, er is helemaal geen probleem. Net als wat meneer Filius zei, er is helemaal geen stikstofprobleem. Dat is de grote leugen.
0: Maar daar zijn we snel uitgepraat, toch? Dan is het zo klaar.
4: Heel Nederland gelooft het leugentje. Oh, stikstofprobleem. Oh, verschrikkelijk. Er is helemaal geen probleem, man.
0: De zorgen zijn voor niks, zegt u.
4: Precies, dat is het. En het is nogmaals een Europees plan om alles naar de kloten te helpen.
0: Mm.
4: Okay. Die zit in alle sectoren. Gooi dat als stuur maar dicht, als het zoveel vervuilt.
0: Mm.
4: Ja.
0: Oké, maken. Nou, dank even om te reageren. Maar Brouwer vanuit de Middelburg nog even kijken naar wat appjes die binnenkomen. Deze regering is bezig om Nederland kapot te maken binnen enkele jaren. En de eerste vissers kapot, nu de boeren, dan de chemiebedrijven. Die zullen straks ook weggaan uit Nederland. En hier nog een berichtje. Bij Westkapelle ligt een natuurgebied aan de Kade Vosweg. Daar zijn geen landbouwbedrijven of andere bedrijven en huizen op aangesloten. Prachtig gebied om een nulmeting wat stikstof en fosfaat betreft in het oppervlaktewater. Er zit bijna overstort uit dat gebied. Dan weet je wat erin zit. Dan weet je nog een keer bij het gemaal. Dan weet je wat erbij komt. In plaats van daar meten en dan zit er te veel in. Dan ligt het dus aan de landbouw, zegt Henk dan weer. Kamperland gaan we nog eventjes naartoe. Naar Gerard Geelhoed, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat vindt u ervan?
5: Ja, er is heel veel nepnieuws gehoord. Net, en heel veel rare verhalen ook van dat er helemaal geen stikstof is. Het is natuurlijk wel zo. Het is gewoon jaren op gemeten. Je ziet het aan de natuur. Je ziet het gewoon achteruit gaan.
0: Mm-hmm.
5: En waar ik me aan stoor is dat er natuurlijk heel veel gegild wordt, hè, op voorhand.
0: Mm-hmm.
5: Er wordt op voorhand gedemonstreerd. Er worden de vlaggen ondersteboven gehangen.
0: Ja.
5: Dat is sowieso al heel erg tegen mijn principe. Want doe het dan op een nette manier. En misbruik onze vlag niet. Wat er nu gebeurt is... het kabinet komt met... Ze moeten natuurlijk eerst iets presenteren.
0: Ja.
5: En er is helemaal nog geen discussie over geweest... Er worden nu op voorhand worden, zeg maar, de moeilijke krenten uit de pap gepikt. En daar wordt dan zeg maar algemeen over gebruld. Ik vind dat zo jammer. Laat ze nu eens in gesprek gaan met het kabinet. Dat is nog niet gebeurd.
0: Nee.
5: En er is een gebiedsgerichte aanpak. Dat is eigenlijk al jaren bezig. Het vorige kabinet heeft het allemaal weer over de schutting gegooid. En nu dreigt het toch allemaal weer op slot te gaan. Dus... Er moet iets gebeuren om te kunnen bouwen en om de boel van het slot te trekken.
0: Ja.
5: En ik denk dat er genoeg draagvlak is, zeg maar, om met het kabinet, met de specialisten en met de boeren een gesprek aan te gaan. Maar zolang een boer gilt, is die er nog, hè?
0: Maar de
5: boeren gaan niet weg, hè? Heus. Er blijft gewoon voedsel geproduceerd worden. De boeren gaan echt niet weg. Want wat ze nu zeggen, dat ze de boeren weg willen pesten, dat is gewoon niet waar.
0: Maar begrijpt u ook ergens dat die mensen natuurlijk... Want ze weten een beetje wat de plannen is. Die 500 meter cirkel, die trekken zij om die natuurgebieden heen. Ja, dan kunnen ze vrij snel het rekensommetje maken natuurlijk. Dus begrijpt u niet ergens dat zij inderdaad meteen gaan gillen en zeggen... Ja, wij zijn in paniek, want we weten niet waar we aan toe zijn nu.
5: Die 500 meter is ook nog geen vaststaand feit. Hè? Dus er zijn wat richtlijntjes, zeg maar, geopperd.
0: Mm-hmm.
5: En dat moet nog uitgewerkt worden. Hè? Dus laat ze het nou eens gewoon in gesprek gaan, hè? Met het kabinet.
0: Ja.
5: Na de vakantie. Na het reces.
0: En
5: zit nu niet de boel, zeg maar, heel Nederland op te jutten voor dit probleem.
0: Raken ze dan volgens u misschien de sympathie een beetje kwijt ook met dat protesteren?
5: Daar raak je het sympathie mee kwijt, hè? Daar raak je echt het sympathie. Ik denk dat ze het niet goed aanpakken, deze manier. En ik ben echt voor de boeren, hè? Want ik heb er jaren gewerkt.
0: Ja.
5: Jaren. En ik weet hoe het in elkaar zit. En zolang een boer klaagt, dan is die er nog, hè?
0: Ja. Dank eventjes in ieder geval om te reageren in, zegt u maar, Gerard Geelhoed. Dank voor bellen en een fijne avond.
5: Jo, dag.
0: Jacques Seleda nog eventjes, goedemiddag.
6: Ja, hoi.
0: Wat denkt u erover?
6: Hallo, daar ben ik, ja.
0: Gerard
6: Geelhoed hoor, dan gaan mijn haren altijd overeen staan.
0: Waarom?
6: Ja, ik ben het gewoon niet mee eens.
0: Wat vindt u er dan van?
6: Nou, ik heb tot drie keer toe meegemaakt dat ik me maar bij het Centraal Station moest gaan melden. Als zwerver of zoiets.
0: Ja.
6: Huisuitzettingen, toestanden, dreigementen,
0: mm-hmm.
6: Dwangsommen, gedonder. Je wilt het niet geloven. Allemaal van de overheid. Dus ik heb ook helemaal moest gaan melden. Als zwerver of zoiets. Huisuitzettingen, toestanden, dreigementen,
0: mm-hmm.
6: Dwangsommen, gedonder.

0: willen weten. Ik zou wel eens willen weten waarom zijn de mensen zo moe. Misschien door hun jachten en jagen. Of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Hmm. Daarom zijn de mensen zo moe.
1: En de boeren, want daar hebben we het vandaag over. Wat vindt u daarvan?
0: Oh, ik heb het verwoord in dit gedicht. Dus ga er nog maar eens even voor zitten.
1: Oké, dan luisteren we hem zo nog even terug.
0: Jullie allemaal in Zeeland.
1: Oké, gaan we doen. We gaan hem terugluisteren. Wim Jansen, dank voor bellen. En een fijne avond. Dag. Goed, en dat was hem, zegt u het maar, op deze dinsdag. Zometeen na 6 uur nog veel meer nieuws van vandaag wat we bespreken. Want wordt er op straat eigenlijk een beetje rekening gehouden met het Nationaal Hitteplan? Hadden we het gisteren al over in zicht, maar meer reacties daarover hoor je zo meteen nog na 6. En natuurlijk onze Zeeuw van de Dag. En morgen om 5:30 natuurlijk weer een nieuwe editie van Zegt het maar.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen.

0: worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en

die warmte. Klikken er zo meteen eventjes op terug. Verslaggever Nancy Hiddis die vroeg namelijk op straat. We gaan on tour met Goedemorgen Zeeland. We gaan dansen. Benieuwd hoe dat klonk. En onze ziel van de dag is Marco Vossen. Hij kan ons alles vertellen over de dorpentocht Walcheren van vandaag. Hoor je meer over in Zeeland komt thuis. Je dinsdagavond die is begonnen. En muziek van de dijk.

0: De dijk hoorde je een bloedend hart hier bij Omroep Zeeland. Het is vandaag nog nationaal hitteplan wat van kracht is geweest vanwege de tropische temperaturen. Met advies dan natuurlijk het voldoende drinken, verkoeling te zoeken en extra aandacht voor kwetsbare mensen. Maar hoe gaan mensen zelf met die warmte om de afgelopen dagen? Nigel Hiddes die vroeg het op straat.
1: Als het warm is, dan doe ik mijn airco aan en de gordijnen dicht en voor de rest vind ik het gesneden. En ik heb een paar oudere buren, dat hou ik in de gaten. En voor de rest vind ik het mooi.
2: Ik zoek wel schaduw op en probeer zoveel mogelijk water te blijven drinken. En probeer afkoeling te zoeken in het water, met zwemmen.
3: Ik probeer wel een beetje de schaduw op te zoeken en met de temperaturen genoeg vocht binnen te krijgen om de dag door te komen, om zo maar te zeggen. Dus ja.
4: Ik vind het nog altijd te doen bij ons thuis. Dus, en hier hebben we altijd een windje, hè. Dat scheelt nog veel.
5: En op welke manier is het te doen bij u thuis?
4: Alles dicht houden, vroeger beginnen opstaan, vroeger buiten en dan over de middag als op het heetste alles dicht en binnen blijven en binnenwerken.
5: Heeft u er wel eens naar gekeken, naar het hitteplan?
1: Nee.
5: Ik heb hem toevallig hier zo. Ik leg hem heel eventjes op uw winkelwagentje neer, want als ik zo kijk, ga langs of bel, vraag kwetsbare mensen, dat doet u.
1: Ja, dat doe ik.
4: We hebben een zoon met een heel zeldzame ziekte, dus die moet ik enorm in de gaten houden. Die laat ik ook over de middag slapen. Dat de hitte dan meest weg, de grootste hitte weg is. Want voor mensen met hersenschade is het enorm lastig in die hitte.
3: Nou, ik probeer dan vooral bij de mensen bij ons in de straat, die wat ouder zijn, goed alles in de gaten te houden. Altijd even te vragen of dat alles goed met ze gaat, of dat ik iets voor ze kan doen. Ook zowel met mijn moeder, die woont dan twee straten verderop. Dus dan probeer ik ook altijd wel een beetje rekening te houden met of dat allemaal goed gaat. Kan ik iets voor jullie doen? Wat extra klusjes overnemen om de hitte een beetje tegen te gaan. Ja.
1: Zorg voor voldoende drinken. Nou, ik heb denk ik 100 liter thuis dan.
2: Ja, gewoon twee van die grote flessen water op een dag drinken. Dat is het beste.
5: En uw woning koel houden, lukt dat een beetje?
2: Ja, gordijnen dicht houden en de ramen en deuren vooral. En dan als het wat koeler wordt, alles open doen.
3: We hebben dan zelf wel een airco en ook zonneschermen en rolluiken. Dus daarin proberen we altijd wel goed rekening te houden. We hebben tegenwoordig ook triple glas isolatie en dat werkt ook heel goed. Dat houdt de kou langer binnen.
5: En bent u ook een beetje alert op signalen van oververhitting? Zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid?
3: Ja, vooral bij de kinderen. Ik merk het vooral bij mijn dochter snel. Als zij zegt ik heb hoofdpijn, dan weet ik al van de hitte wordt een beetje te veel. Mijn zoon die zoekt zelf al wat meer de schaduw op, dus die houdt zichzelf wel aardig koel. Ja.
2: Ja, daar heb ik wel eens last van gehad. En dan probeer ik toch gewoon wat water te drinken of een paracetamol.
0: Goed, gelukkig gaan die temperaturen dan weer iets omlaag. Nu morgen maximaal 27 graden. De details die heeft John Haviga zo voor je hier in Zeeland komt thuis. Het is Max en Annie Grammer, The Thing I Love.

0: Max en Eddie Grammer en The Thing I Love. Het is 6:15. We gaan voor het weer nog een keer naar John Havinga. Want een tropische dag wederom. Maar we hebben vanmiddag toch ook wel wat regen gezien op sommige plekken. Is dat iets wat we vanavond ook gaan zien, John?
1: Ja, nee, ik denk niet dat het vanavond en vannacht echt gaat doorzetten. Het is misschien nog wel zo dat er iets van een paar buitjes nog vanuit België onze kant op kunnen komen. Nou, dat zijn dan een beetje de laatste speldenprikken. Maar het wil niet echt doorzetten. Het is niet echt een ideale situatie voor zware regen- en onweersbuien. Dus ik denk dat het in de loop van de avond alweer gewoon droog blijft. En ook vannacht hebben we opklaringen. Temperatuur die daarbij vannacht zakt naar 18 tot 20 graden. Met een matige zuidwestenwind. En morgen trekt die wind iets aan. En die komt ook uit het zuidwesten tot westen. En dat betekent dat de temperaturen morgen niet meer zo hoog kunnen uitkomen als vandaag. En vandaag hadden we natuurlijk die tropische temperaturen. Maar morgen zal dat zal de koek op zijn bij 23 tot 27 graden. Is nog altijd natuurlijk een prima zomertemperatuur. Maar de echte hitte die is er morgen niet. En daarnaast hebben we ook te maken met vrij zonnig weer. Overwegend droog. Er is een hele kleine kans op een verdwaald buitje in het oosten van de provincie. Maar dat mag niet heel veel naam hebben. Dus ja, dat stelt ook niet heel veel voor. Daarna zien we op donderdag ook een dag waarbij de temperatuur niet echt hoger komt dan 23 graden ongeveer. En het blijft droog. En richting het weekend dan zien we op vrijdag en zaterdag dat de temperaturen alweer omhoog gaan naar 25 graden of meer. Dus zomerse temperaturen. Kans op een bui is klein, met name op vrijdag, maar is wel aanwezig. In het weekend lijkt het droog te worden met meer zon.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. Eén vertraging is er op de weg. Dat is de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hedegatsplein een file van 3 kilometer. Je vertraging is daar bijna een half uur.

0: Share and Believe hier bij Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland, on tour vandaag in Koewacht. Mocht je niet weten, Veerle gaat trouwen. Daarom de opdracht van Elsa aan Veerle. Leer een rumba als openingsdans. Ze kreeg een lesje van een oud-Nederlands kampioen. Gaat het lukken om over de dansvloer te zweven?
1: Je zou natuurlijk veel en veel langer willen oefenen. Maar ja, zo werken onze uitdagingen niet. Dus Veerle, ben jij er klaar voor?
2: Ik voel me er enigszins klaar voor. Ik ben helemaal gerustgesteld door mijn dansleraar. Dus ja, het moet goed komen, toch?
1: Chicho, ja. Wat denk jij ervan?
3: Na 2 minuten oefenen ging het gewoon supergoed.
1: Dus dit komt goed?
3: Ja, ja.
1: Oké, jij bent nu even haar aanstaande man.
3: Ja.
1: Veerle, denk je even in. dan ontbreekt er nog maar één ding, hè? Dat is de muziek.
3: Ja, Bruno Mars, toch?
2: Elsa? Ja. Maar vooral dat trompetje vindt ze mooi.
1: Oké, Veerle moet zich nu concentreren, dus ik zal wel uitleggen wat er gebeurt verder. Dan gaan de eerste passen.
2: En dan weer
1: moet natuurlijk een langzame rumba.
3: We doen voor terug en opzij. En achter terug en opzij.
1: Chicho, die telt ondertussen nog gewoon door. En ze glijden echt over de dansvloer alsof ze het al heel lang geoefend hebben. En dan Veerle op de slippers.
3: Zullen we het einde zo doen?
2: Oh ja. Kijk wel even naar beneden, dat hoort natuurlijk niet. Hè?
3: Dat hoort eigenlijk niet, maar.
2: Nee.
1: Ja, kijk. Dat was ook nog even een dingetje om achteruit te gaan. Oh, wauw. En nog een buiging. Ik wil nog even één keer. Ja, nee. Ik wil nog één keer even die speciale move zien. Want hoe heet die?
3: Ja, dat is geen idee.
1: Achteruit.
3: Ja, een mooie eindpose.
1: Oké, een achterwaartse flip of zoiets. Nog één keertje die. Ja, dan gaan ze weer. Veerle draait. En dan. Oh, ik blijf. Hou hem even vast. Hou hem even vast. Veerle, hoe voelt dat?
2: Ik voel me een beetje als een, hoe noem je dat ook alweer, een olifant in een servieskast. Ik weet niet, ik voel alsof ik iets doe wat ik toch nog niet helemaal kan. Maar ik vond het wel leuk.
1: Ja, en er is hier niks breekbaars in de buurt, toch?
2: Nee, dat scheelt.
1: Behalve je ego misschien.
2: Ja, ik voel me nog wel een beetje lomp, maar ja, wel leuk. Dan begin ik toch Bruno Mars misschien ook nog leuk te vinden op deze manier.
1: Nee, zeg dat nog eens. Zeg dat nog eens.
2: Ik weet het niet meer wat ik net zei. Nee.
1: Daar herinner ik je nog wel af en toe even aan misschien. Maar ja, goed, ik zou hem verder niet meer draaien in de uitzending. Dus het blijft bij deze dan. Chicho, wat vond jij ervan?
3: Hartstikke goed. Ik denk dat ze huiswerk heeft. Niet alleen om deze dans verder te oefenen, maar om iemand over te halen om toch samen. Een speciaal moment op de dansvloer te hebben.
1: Of moet hij ook nog even individueel bij jullie langskomen?
3: Kan altijd. Mag altijd.
1: Goed, dat wordt misschien nog een harde dobbert. Maar het is nog even, hè. Dus, Oké, opdracht geslaagd.
2: Vind ik wel. Ik heb het warm, maar ik vond het leuk. Dank je wel.
0: Moet je gezien hebben, dat kun je dan doen op tv bij Omroep Zeeland en ook op het YouTube-kanaal. Goedemorgen Zeeland on Tour.

0: The Supremes, een stap in the name of love. Het is 6:30, hij zit er al, Florian Zietsema, zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws. En Marco Vossen is onze ziel van de dag, zijn verhaal hoor je ook, zo meteen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
4: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws dat krijg je van Florian Zietsema. Florian, goedenavond.
6: Dag Michiel, goedenavond. In de omgeving van Rittem is vandaag een explosief aangetroffen. Dat laat de politie weten. Het explosief is onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Maar om wat voor explosief het gaat, is niet bekendgemaakt. Het waterschap en de provincie gaan bij wijze van proef extra zoet water aanvoeren naar een polder bij Rilland. De twee organisaties hopen dat het helpt om de gevolgen van de droogte te beperken. Zoet water uit het Fokkerak Zoommeer wordt met een gemaal naar het oosten van Zuid-Beveland geleid. Tijdens de pilot worden extra pompen bij dat gemaal geplaatst en hopelijk kunnen boeren in dat gebied dan al snel profiteren van dat extra zoet water. De bouw van het nieuwbouwproject Waterzanden op de voormalige Veerpleinhaven in Perkpolder is weer hervat. De bouw lag stil sinds 6 april van dit jaar. De vorige onderaannemer had namelijk blokken in verschillende muren van de te bouwen panden niet goed vastgelijmd, dus dat moest opnieuw gebeuren. Ook tijdens de hele bouwvakperiode gaat het daar in Waterzanden door. En weggebruikers moeten in de nacht van morgen op overmorgen rekening houden met de afsluiting van de N670 bij Wemeldingen. Ter hoogte van de Postbrug worden namelijk werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor is de weg tijdelijk dicht. De afsluiting geldt vanaf 9:00 s'avonds tot 6:00 de volgende ochtend. Het weer dan in onze provincie. Vanavond blijft het droog. Vannacht zijn er opklaringen. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Morgen minder warm dan vandaag. Een matige tot vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten dan. En op een enkele bui na blijft het wel droog en zonnig. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 6:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app. En ook 24 uur per dag op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland.

Have been us hier bij Omroep Zeeland. Je dinsdagavond is kijken hoe het zo meteen is geweest bij onze ziel van de dag. Marco Vossen kan ons alles vertellen over de dorpentocht in Walcheren. Tot een beetje fris windje bij het fietsen was het misschien toch warmer dan gedacht. We horen er zo meteen meer over hier in Zeeland. Kom thuis. Dit als muziek van Coldplay na That Was Yesterday. Dit is Fortner.

0: Coldplay hoorde je samen met Burna Boy en We Pray. De dorpentocht Walcheren die stond vandaag op het programma. Het is een fietstocht over Walcheren voor het goede doel. En Marco Vossen zit in de organisatie en dan is ook hij nog eens onze ziel van de dag. Marco, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is dat geweest vandaag?
1: Het was een fantastische dag.
0: Ja?
1: Ik kan niet anders zeggen. Het weer speelde natuurlijk een enorme belangrijke rol. Mensen gingen iets vroeger van start dan normaal gesproken. Maar het aantal deelnemers was zeker niet minder dan vorig jaar. En het was fantastisch om te zien hoe ze allemaal genoten op de verschillende start- en stempelposten.
0: Wat hield je dan ergens je hart ook vast? Omdat je dacht, is een hitteplan van kracht, het is boven de 30 graden?
1: Ja, dat beken ik heel eerlijk. Dat heb ik zeker. En mijn mede-organisatoren ook. We hebben er toch een klein beetje schrik bij dit van gehad. Maar we hadden wat voorzorgsmaatregelen genomen. En je ziet ook wel dat mensen het zelf ook wel bij dit doen. Hoedje op, bij dit veel drinken, op tijd even rusten, in de schaduw.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, het is perfect bij dit verlopen.
0: Ach, gelukkig. Hoeveel deelnemers deden er eigenlijk mee?
1: Nou, we hebben nog niet de balans weer op kunnen maken, maar we hebben wel een eerste indicatie even gemaakt. En dan zitten we tussen de 2.500 deelnemers.
0: Fors, toch?
1: Ja, dat is zeker fors. Als je weet dat de temperaturen toch behoorlijk fors waren, ook vandaag.
0: Ja?
1: Dat je dan denkt van ja, misschien haken er toch nog wat mensen af. Waarschijnlijk toch niet. Men stapt op de fiets en dit was toch een succes.
0: Ja, en met een goede reden. Natuurlijk is het lekker om te fietsen over Walcheren natuurlijk. Ja. Maar ook voor het goede doel natuurlijk.
1: Ja, laten we dat voornamelijk niet vergeten. Het is geen wedstrijdtocht die we maken. Het is een tocht die we doen voor het goede doel. En dit jaar stond dat in het teken van kinderen in Oeganda die onze hulp hard nodig hebben.
0: Ja, Terre des Hommes was het goede doel.
1: Terre des Hommes is het goede doel.
0: Ja.
1: Al vele jaren.
0: Weet je al hoeveel geld er is opgehaald?
1: Ook dat moeten we vanavond eens even gaan tellen.
0: Ja.
1: Er zijn verschillende kanalen, QR-codes, voorinschrijvingen. We moeten even alles bij elkaar leggen. Maar ik durf het nog eerlijk gezegd geen slag naar te slaan. Maar als ik naar het aantal deelnemers kijk, ja, gaat het een mooi resultaat worden.
0: Ja, nou, mooi is dat zeg. Hoe kijk je terug? Wat is je gevoel op vandaag?
1: Ja, een weldaan gevoel, een goed gevoel. Ik heb alle stempelposten vandaag bezocht. Je zag overal mensen gezellig met elkaar keuvelen. Dingen delen. Ik kijk er met een fantastisch gevoel op terug. En ook mijn mede-organisatoren.
0: Nou, goed om te horen. Marco Vossen, organisatie, zit hij in dus van de dorpentocht Walcheren. Lekker nagenieten en een fijne avond.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Dank je, dag.

0: David en Michel, hoorde je een Skyward hier bij Omroep Zeeland. Wat heb je gemist hier vandaag bij ons op de radio? Nou, onder andere het Nationaal Hitteplan. Wat het RIVM, dat riep mensen op om voldoende te drinken, verkoeling te zoeken en ook extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen. Denk dan aan ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening. En ook het huis koel houden. Dat lukt Timfie Schuitenvoerder prima zonder airco.
1: Ja, gordijnen dicht houden en de ramen en deuren vooral. En dan als het wat koeler wordt, alles open doen.
0: Ja, hoor, de verslaggever Nancy Hiddes. Dan naar Alice Kola uit Vlaken. Die deed dit weekend mee aan Legends for the Role. Een springklasse bij Jumping the Veil voor 50-plussers die officieel niet meer springen. Het was dan ook meer dan 30 jaar geleden voor Alice. Heel erg leuk idee. Als je daar dan bent, is het toch wel even spannend.
2: Ja, dat was het momentje dat ik wel even nog daar in de ring stond en die hindernissen zag en al die mensen en ik, yo, wat heb ik gedaan?
0: En hoe ging het?
2: Ja, echt super, super. Dat was echt volle focus en ja, het ging echt gewoon boven verwachting. Ik dacht eerst de parcours, ik dacht gewoon proberen foutloos netjes te rijden. Nou, dat lukt ook. En ja, toen dacht ik, oh jee, moet nog een keer, moet barrage. Ik denk, ja, dan gaan we ervoor ook. Maar wel gewoon netjes ervoor. Ik ga niet als een gek door die ring natuurlijk.
0: Een bijzonder verhaal van Alice wat ze deelde in Goedemorgen Zeeland. Er zijn zorgen bij boeren. Want wat gaan die stikstofregels van het kabinet nou eigenlijk voor hun betekenen? Er is wel wat bekend, maar ook nog niet alles. Nou, volgens Gerard Geelhoed is er nog niks besloten. Zei hij, zegt u het maar.
3: Er zijn wat richtlijntjes, zeg maar, geopperd. Mm-hmm. En dat moet nog uitgewerkt worden. Hè. Dus laat ze het nou eens gewoon in gesprek gaan, hè, met het kabinet. Ja. Na de vakantie. Na het reces. En zit nu niet de boel, zeg maar, heel Nederland op te jutten voor dit probleem.
0: Raken ze dan volgens u misschien de sympathie een beetje kwijt ook met dat protesteren?
3: Daar raak je het sympathie mee kwijt, hè. Daar raak je echt het sympathie. Ik denk dat ze het niet goed aanpakken, deze manier. En ik ben echt voor de boeren, hè, want ik heb er jaren gewerkt. Ja. Jaren. En ik weet hoe het in elkaar zit. En zolang een boer klaagt, dan is die er nog, hè.
0: Oké, zolang een boer klaagt, dan is hij er nog. De wijze woorden dan maar voor Gerard Geelhoed uit Kamperland in, zegt u het maar. Met morgen natuurlijk een nieuwe editie. Om 17:30 praten we weer over een actueel onderwerp uit het nieuws. Het laatste nieuws, dat volg je de hele avond. Zie onze site en app bij Omroep Zeeland. En na 19:00 hoor je heel veel fijne muziek. Ik noem een bluff. Ik noem Miley Cyrus, John Legend. Hoor je zometeen allemaal na 19:00. En morgenochtend is Remco er weer met het laatste Zeeuwse nieuws vanaf 18:00. In Zeeland wordt

0: auto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
12: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
11: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
1: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
0: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
3: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen

0: Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins

0: en hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen, dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder rijken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.